0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: M&M Live.

0: is 2 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, zijn verschillende huizen in brand gestoken. De bewoners moesten geëvacueerd worden. In de stad is het erg onrustig. Honderden mensen zijn de voorbije avond op straat gekomen om te protesteren tegen een mesaanval de vorige avond. De verdachte van die mesaanval is een vluchteling uit Soedan. Hij werd intussen opgepakt door de politie. Het incident veroorzaakt heel wat beroering en dus ook rellen en geweld. Mensen met een migratieachtergrond worden geviseerd door de relschoppers. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er trouwens protest. De politie en de regering hebben al opgeroepen tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in Iran. De Amerikaanse president Trump had eerder op de avond nog verklaard dat er vergeldingsaanvallen zouden komen na het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter vorige nacht in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone die helikopter neergehaald. In de buurt van de straat van Hormuz werden explosies gemeld. Er zouden onder meer raketafweersystemen en radarinstallaties geviseerd zijn. Tussen de VS en Iran is er nog steeds een staakt het vuren van kracht, maar dat is al verschillende keren geschonden. In Albanië zijn voor de 10e opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Dat luxe resort wordt meegefinancierd door Jared Kushner. De schoonzoon is dat van de Amerikaanse president Trump. En het zou ook worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
1: This project, this mega project that the Prime Minister is claiming, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the Prime Minister has given a land to the private. It's a kind of corruption in it. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
0: En in de Russische hoofdstad Moskou is de voorbije dag een moordaanslag gepleegd met een autobom. Het slachtoffer zou een generaal van het Russische leger zijn. Zijn wagen zou tot ontploffing zijn gebracht nabij een appartementsgebouw. Het is al de 4e hooggeplaatste Russische bevelhebber die om het leven komt bij een moordaanslag. Rusland verdenkt Oekraïne er steeds van achter die aanvallen te zitten. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is lokaal kans op nevel of mist. Ook na de ochtend eerst nog overwegend droog weer. Later kans op buien en mogelijk onweer. Bij temperaturen dan tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be. M&M.

0: besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Dingske komt ook af. Wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen. Knaldi!
2: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
3: M&M Live.
4: Kleur. Het protest en het geweld in Belfast laait op na een mesaanval maandagavond. De verdachte van die mesaanval zou een vluchteling zijn uit Soedan. Hij werd intussen opgepakt door de politie. Ook in andere steden in het Verenigd Koninkrijk is er trouwens protest. De politie en de regering hebben opgeroepen tot kalmte. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd in Iran. De Amerikaanse president Trump had eerder op de avond nog verklaard dat er vergeldingsaanvallen zouden komen na het neerschieten van een Amerikaanse gevechtshelikopter vorige nacht in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone de helikopter neergehaald. In de buurt van de straat van Hormuz werden explosies gemeld. Er zouden onder meer raketafweersystemen en radarinstallaties geviseerd zijn. Tussen de VS en Iran is er nog steeds een staakt het vuren van kracht, maar dat is al verschillende keren geschonden. In de Amerikaanse staat Alabama heeft een rechtbank beslist dat er voorlopig geen executies meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. Volgens de rechter gaat het om een tevreden straf. De aanleiding van die uitspraak is de executie van een ter dood veroordeelde man die de komende dag terechtgesteld zou worden. Hij werd veroordeeld voor een dubbele moord. De executies met stikstofgas zijn erg omstreden. Ter dood veroordeelden krijgen een gasmasker op en zuiver stikstofgas toegediend. Ze sterven door een zuurstofgebrek. De methode werd steeds vaker gebruikt omdat heel wat farmaceutische bedrijven niet meer wilden dat hun medicijnen werden gebruikt voor dodelijke injecties. En in Albanië zijn voor de 10e opeenvolgende avond duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Dat resort wordt meegefinancierd door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. En het zou ook worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. De demonstranten vrezen dat de biodiversiteit in dat gebied in gevaar komt en ze eisen ook meer transparantie van de Albanese regering.
5: This mega project that the prime minister is claiming, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the prime minister has given a land to the private. It's a kind of corruption in it. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
4: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is lokaal kans op nevel of mist. Ook na de ochtend eerst nog overwegend droog weer. Later kans op buien en mogelijk onweer. Bij temperaturen tot 18 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.

0: life thing.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. M&M live.
2: Dokter, vorige nacht in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS heeft een Iraanse drone die helikopter neergehaald. In de buurt van de straat van Hormuz werden explosies gemeld. Er zouden onder meer raketafweersystemen en radarinstallaties geviseerd zijn. Het Iraanse leger zou zelf ook weer een vergeldingsaanval hebben uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Bahrein. Tussen de VS en Iran is er nog steeds een staakt het vuren van kracht, maar dat is al verschillende keren geschonden. In de Verenigde Staten heeft het Amerikaanse parlement het budget voor het immigratiebeleid van president Trump goedgekeurd. Het gaat in totaal om $70 miljard. De helft daarvan gaat naar de omstreden immigratiedienst ICE. ICE kwam maanden geleden in opspraak vanwege gewelddadige razzia's. Onder meer in de staat Minnesota. Bij protesten tegen ICE werden ook 2 betogers doodgeschoten. De goedkeuring van het budget liet maanden op zich wachten omdat leden van de Democratische Partij zich ertegen verzetten, zegt fractieleider Hakeem Jeffries.
3: To give ICE and Donald Trump's violent mass deportation machine another $70 billion blank check with no oversight, no accountability, and no guardrails. We believe immigration enforcement should be fair, just, and humane. That ICE needs to be brought under control.
2: En in Herat in Afghanistan hebben leden van de Taliban demonstranten beschoten die op straat waren gekomen om te protesteren voor vrouwenrechten. Op beelden is te zien dat er ook stokslagen worden uitgedeeld. Er zouden verschillende gewonden gevallen zijn. Tientallen mensen werden opgepakt. Een dergelijke protestactie is zeldzaam in Afghanistan. Ze zou begonnen zijn nadat de voorbije dagen verscheidene vrouwen waren gearresteerd omdat ze de kledingvoorschriften van de Taliban niet zouden hebben nageleefd. Sinds de Taliban in 2021 opnieuw de macht hebben overgenomen, is de onderdrukking van vrouwen en meisjes alleen maar toegenomen. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 12 graden. Er is lokaal kans op nevel of mist. Ook na de ochtend eerst nog overwegend droog weer. Later kans op buien en mogelijk onweer bij temperaturen tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.

leren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet toch genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat kwijt te moeten.

Het is 5:00. Goedemorgen, 14 nieuws met Betty van Rompuy. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Iran. Het Amerikaans militair commando voor het Midden-Oosten spreekt van aanvallen op Iraanse luchtverdediging, controleposten en radarinstallaties in de buurt van de straat van Hormuz. Het gaat om een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter bij die zeestraat eergisteren. Volgens president Trump heeft Iran dat gedaan. Iran heeft intussen teruggeslagen en een Amerikaanse luchtmachtbasis in Jordanië aangevallen met raketten. Daarbij zouden onder meer hangars met 5 F-35 gevechtsvliegtuigen geraakt zijn. Ook in Bahrein en Kuwait is het luchtalarm geactiveerd uit vrees voor mogelijke Iran.

0: president Trump. Er is weinig transparantie en dat ruikt naar corruptie, zegt deze betoger.
1: This project, we don't know nothing about it. There is no transparency in it. We just heard from the media that the prime minister has given a land to the private. So when there is no transparency, there is no other than corruption.
0: De Red Flames zijn er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiepoelen. De nationale voetbalvrouwen wonnen wel tegen Luxemburg met 0-7, maar ook Schotland won ruim en is groepswinnaar. De weg naar het WK wordt nu een stuk moeilijker voor de Red Flames, speelster Amber Tisiak.
2: Ja, we ambieerden om groepswinnaar te worden. Dat was onze ambitie. Dus ja, daardoor zijn we elk jaar teleurgesteld in de eerste plaats. En de tweede plaats, ja, natuurlijk, een WK is moeilijk te bereiken. Nu zal het via een andere weg gaan. Onze ambitie is nog steeds om vol voor het WK te gaan.
0: En een Belg heeft 175 miljoen euro gewonnen met Euromillions. Het gaat om het hoogste bedrag ooit dat in ons land is gewonnen bij het loterijspel. De winnaar had als enige de winnende combinatie. Het vorige record is al van 10 jaar geleden en bedroeg toen 168 miljoen euro. Het weer, we krijgen eerst zon en wolken en het blijft droog. Na de middag kan het wel gaan regenen en hier en daar zelfs onweren. Temperaturen tot 18 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Sander, Animaan, we komen er straks terug aan.
1: Maar welke song laat jou opstaan en gaan?
0: Stuur het nu door in de app van M&M. Dat rijmt niet. Dat is jammer.

0: wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
1: Goedemorgen, het is 6 uur.
2: 14 nieuws.
1: Met Jannie Kaart.
3: Parkeerapps geven niet duidelijk genoeg kosten aan. Ja, soms moet je bijvoorbeeld een appartement nu aanklikken om de parkeerprijs te kunnen zien. En bij 4411 zeggen ze zelfs niet verantwoordelijk te zijn voor de juiste tarieven in de parkeerapp. Dat zegt consumentenorganisatie Test & Koop.
4: En sommigen worden zo zelfs echt wel verrast op het einde van een parkeersessie, waarbij dan bleek dat de kost veel hoger lag dan ze verwacht hadden. Soms omdat er, op het ogenblik dat ze daar parkeerden, een speciaal tarief gold dat ze niet kenden, dat veel hoger lag dan een normaal tarief en waarbij ze zich, ja, dus eigenlijk een beetje in het zak gezet voelen.
3: In het Midden-Oosten vallen Iran en de VS elkaar opnieuw aan. Iran heeft daarnet een luchtmachtbasis van onder meer de VS in Jordanië aangevallen met raketten. En daarbij zouden onder meer hangars met F-35's gevechtsvliegtuigen geraakt zijn. Ook Bahrein en Kuwait zijn bestookt. De Iraanse aanvallen zijn een reactie op de Amerikaanse aanvallen vannacht op de Iraanse luchtverdediging, de controleposten en ook radarinstallaties in de buurt van de zeestraat van Hormuz. De VS zegt dat het Iran vooral nu opnieuw aanvalt, omdat het Iraanse leger gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter hebben neergehaald bij de straat van Hormuz. En in het voetbal zijn de Red Flames er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiegroep. Onze nationale voetbalvrouwen wonnen wel tegen Luxemburg met 0-7, maar dat was één doelpunt te weinig om Schotland van de leidersplaats te houden. Red Flame Mariam Tobola is teleurgesteld.
5: Ik persoonlijk zelf ook. Ik moet zeker 2-3 keer scoren, dus ik ben ook vooral heel teleurgesteld in mezelf en ook heel streng voor mezelf. Maar ja, ik denk ook gewoon, like, we spelen op een moeilijk veld, moeilijke ballen, maar dat mag uiteindelijk geen smoesje zijn. Wij moeten gewoon onze kansen afmaken.
3: Het begint

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.
4: M&M Live.

0: Grady.
1: Maar dat is niet Schotse.
2: Opstaan en gaan.
1: In mijn hoofd blijft. Paantje, je bent genezen.
3: Ik ben genezen.
1: Wat had je?
3: Mijn nek zat vast.
1: Oei.
3: Er was iets ingeschoten en daardoor was ik ook zo echt mottig als iets. Alsof je 3 uur in een elektrische wagen hebt gezeten en terwijl op je gsm hebt zitten kijken. Zo
1: ah ja, en die wagen rijdt. Ja, ja, ja,
3: ja.
1: En de remt en... Ja,
3: ja, mottig, mottig, mottig.
1: Mottig, mottig, mottig.
3: Maar dat is zo, als je nek vast zit,
1: ja,
3: daar zitten al die zenuwen, dus dan kan dat al een keer doorstralen naar... Je maag
1: en
3: zo.
1: En nu is het in orde?
3: Nu is het in orde.
1: Oké.
3: Okay. Nog een beetje pijn, maar I'm good.
1: Oké. Okay. Ja, dan moet ik het vragen, hè, want we hebben het gisteren gemist. Hoe was het vanmorgen op je elektrische vouwfiets genaamd Voldemort?
3: Ik moet mijn banden eens oppompen. Dat heb ik vooral gevoeld. Maar echt zo dat ik heel de tijd in de spiegels of in de ramen naast mij keek. Van, zijn mijn banden plat of niet? En dan zo een keer erop duwen. En ja, ze beginnen een beetje plat te geraken.
1: Ik herinner me eergisteren dat je zei, er lag veel glas op straat. Dus misschien is het een logisch gevolg daarvan. Ik wil het maar meegeven.
3: Dan zou die nu toch wel echt plat moeten zijn.
1: Ja, tenzij dat zo'n venijnig stukje is, dat zo wat... Ja.
3: Ik zal hem straks eens oppompen. Maar voor de rest was het wel echt oké. Ik heb zo'n een t-shirtje aan die licht aansluit en zo'n, hoe heet dit? Debardeur?
1: Ja.
3: En een truitje. En voor de rest een losse broek.
1: Ik ben zelf ook heel slecht in de benaming van de kledingstukken. Maar zeker debardeur.
3: Ja.
1: Zeker.
3: Maar het kan terug regenen, hè, vandaag. Dus zie dat je wel iets mee hebt van een regenbroek.
1: Ja, deze namiddag en de avond. Hè.
3: Ja, exact.
1: Waarover heb je gedroomd? Vertel me dan een keer. Hè?
3: Het zit wat ver.
1: Oei.
3: Moet ik zeggen. Ik weet wel dat het iets was over een bikini.
1: Oh.
3: Iets met een bikini.
1: Iets met een bikini.
3: Misschien ben ik aan het uitkijken naar het goede weer. Maar
1: okay.
3: Meer kan ik je niet zeggen. Sorry.
1: Dan zullen we het daarmee moeten doen, dat is niet erg.
3: Ja.
1: Heb je zelf ook een goede droom waarvan je wel nog alle details weet? Laat het gerust weten in de app van M&M. Of als jij droomt van een song op de radio vanmorgen die je laat opstaan en gaan, laat dan weten welke we voor jou mogen draaien. Na deze Alex Warren Fever Dream bijvoorbeeld.

0: Ken jij tjeutje?
1: Tjeutje?
0: Tjeutje.
1: Tjeutje.
2: Opstaan en gaan.
0: Kevin de Grote uit Blankenbergen. Wie is tjeutje?
3: Tjeutje van Wengen is een van mijn beste vrienden.
0: En tjeutje van Wengen.
1: Heet hij tjeu?
0: Mathieu waarschijnlijk.
1: Mathieu. Ah, tjeutje. Ja, ja, ja.
0: En waarom is het zo'n goede vriend?
3: Ja, wij hebben een goede band en we gaan samen altijd naar de voetbal.
0: Ah, welke?
3: Vroeger dronken we samen ons pintje, maar je is heel verstandig geworden.
0: Verstand. Verstand is met de jaren gekomen. Oké, oké. En wat voetbal gaan jullie zien dan? De Rode Duivels of zo? Of,
3: Ja, dat kan zeker en vast doen, maar meestal gaan we naar Cirkel Brugge.
0: Ah ja.
1: Cirkel? Sorry, ik wou niet zo...
0: Ja, nee.
1: Ik wou niet zo judgy overkomen, sorry.
0: Als Robin Keijert dit hoort...
1: Dus, nee, dat is Club Brugge.
0: I know.
3: Ja,
1: zo.
3: Dat is de andere kant.
0: Ah, maar het is...
1: Ja, dat is een andere... Ja, ik denk dat ik snap wat je bedoelt, Sander. Ja, maar zwart.
0: Hey. Tjeutje en Kevin, wat kunnen jullie dan samen gebruiken?
3: Wij kunnen het liedje gebruiken, Boya Lele.
1: Ik wil nog één iets weten, Kevin. Wat is jouw bijnaam? Als Mathieu zijn bijnaam Tjeutje is...
0: Kevin.
1: Kevintje.
0: En wat is jullie band met K3 dan?
3: Ja, hij is daar gewoon zot van. En ja, als ik hem gelukkig zie, ben ik ook heel gelukkig.
1: Oh. Dat is echte vriendschap.
0: Amai. Je mag even aanvullen nog.
2: Opstaan.
3: En een hap.
0: Een hap.
1: Een hakkelen.
0: Dat is oké.

0: En oja lele, speciaal voor Kevin en Tjeutje. Imaan, als jij een fles water in de koelkast hebt staan en je hebt dorst, schenk je dan een glas in of drink je van Tjeutje?
1: Gide dat Tjeutje.
2: Wat?
1: Oh, verstaat dat niet?
0: Wat? Zeg nog eens.
1: Tjeutje is West-Vlaams voor een onnozelaar.
0: Tjeutje?
1: Tjeutje.
0: Wow.
1: Ja?
0: En hoe zeg je dat nu? Hoe zeg je dat in de zin?
1: Maar gide dat Tjeutje.
0: Ludiek.
3: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be. Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
9: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
10: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
9: Echt? Oh, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng je snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
11: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
12: Immos Koopman.
13: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
14: Ik ben blind.
15: Hij zit er vast.
14: Ik ben blind.
15: Het licht is uitgevallen.
14: Oh. Ik dacht even...
13: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5 voor maar 5.

0: song die hier gisteren nog vakkundig werd aangekondigd.
1: Beste luisteraars, onze big hit I knew you van Taylor Swift.
2: M&M.
3: Dat is zo schattig.
0: Dat is echt stom. Goed, hè?
3: Ah, oh, dat ik dat heb gemist gisteren.
0: Ja, we hadden hier een bezoek van Isaac. Dus gisteren is 8 jaar, wil supergraag radiopresentator worden. En heeft dat echt fantastisch gedaan hier een hele ochtend lang gisteren. Zo goed dat hij zo meteen van ons nog een extra cadeautje krijgt. Hij heeft een song ook uitgekozen waarmee hij kan opstaan en gaan. Welke dat is, dat hoor je hier dan zo meteen.
3: Oh, en dat gaat ook heel goed aangekondigd zijn waarschijnlijk. Oh, schattig. Ja, goedemorgen. Het zonnetje is hier in Brussel goed aan het schijnen. We zitten aan de helft van de week. Dus dat het maar 18 graden wordt en vanmiddag gaat regenen, dat gaan we even negeren.
0: Ja, maar je moet dat ook niet benoemen dan, als je dat wil negeren.
3: Dan ga ik nog eens zeggen dat de zon momenteel aan het schijnen is.
0: Ja.
3: Is dat goed?
0: Ja.
3: We gaan ons focussen ook op al die finales. Gisteren was het de finale van de Campus Cup. Ik ga nog niet spoilen wie heeft gewonnen, voor moesten er nog mensen willen kijken.
0: Oké.
3: Vanavond is de finale van Huis Gemaakt.
0: Ga je daar al spoilen?
3: Nee, want daar weet ik de winnaar nog niet.
0: Nee, dat is waar. Het is live, hè. Het is met stemmen en al, dus het is echt...
3: Ja, zot, hè. Ja, Bart Appeltans was hier nog vorige week en die zei ook van je moet echt kijken op het moment zelf, want dan kun je achteraf niet klagen dat de verkeerder heeft gewonnen volgens jou.
0: Je moet echt kijken op het moment zelf, hè.
3: Ja, niet hard bekijken. Ik kan dat niet. Ik ga dat niet nadoen, uit respect voor alle Limburgers. Dus wat later vanmorgen komt sterrenchef Timon Michiels langs in de ochtendshow met de finale versie van zijn nieuw kookboek.
0: Ah?
3: Je kan het ook winnen, maar dat is voor na 8 uur.
0: Ja. Het gaat een goed kookboek zijn. Maar we kunnen
3: alle twee niet praten. We gaan even wat water drinken, een koffietje en goed wakker worden.
0: Maar het heet Timon Takes It Easy, dus dat wil ik ook nog even zeggen. Dus het gaat een gemakkelijke, lekkere recepten zijn.
3: So, oh.
0: Ik ben triggered.
3: Echt. Ideaal voor mij.
0: Als er een barbecue recept bij zit, ik ben daar. En ook zonder eigenlijk.

zaak. Gisteren was ik op bezoek in de M&M ochtendshow, omdat ik later ook radio-dj wil worden. Maar als ik echt goed wil opstaan,

0: Speciaal voor Isaac.
1: No fighting.
0: Gaat hem zelf later afkomen ook.
1: Shakira en Hips Don't Lie.
0: Zeker. Welke song is die jou laat opstaan en gaan? Laat het gerust ook even weten in de app van M&M. Het is intussen bijna 6:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: Ja, de parkeerkosten in parkeerapps zijn niet altijd duidelijk genoeg, zegt Testaankoop. Soms moet je bijvoorbeeld een apart menu aanklikken om die prijs te kunnen zien. En het is ook niet altijd duidelijk hoeveel de parkeer-sms'en in totaal allemaal zullen kosten. In het Midden-Oosten vallen Iran en de VS elkaar opnieuw aan sinds vannacht met verschillende raketaanvallen. Het begon gisteren nadat het Iraanse leger een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. En een Belg heeft 175 miljoen euro gewonnen met Euromillions. Het is het hoogste bedrag ooit dat in ons land is gewonnen bij een loterijspel. Meer over dit nieuws hoor je straks om 7 uur. Of vind je op de socials van 14 Nieuws.
0: Zeg, ik bedenk mij juist. Jij was hier gisteren niet. Was dat om jouw overwinning op de Euromillions te winnen? Te vieren?
3: Ja, ben ik gekomen met mijn elektrische vouwfiets of met mijn Lamborghini? Dat gaan jullie nooit weten.
0: Ah, nee. Het weer dan.
2: Wel, het is droog, later meer wolken. Soms misschien een paar buien in de namiddag. Mogelijk met onweer bij zo'n 18 graden.
0: Oké.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel verlies je 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Zellig door een ongeval op de midden- en rechterrijstrook. En het is ook file rijden richting Antwerpen op de E313 in Massenhoven. Komt er een ongeval, daar is maar één rijstrook vrij en je moet er 20 minuten extra rekenen.
0: Weet je dat nu, omdat je daar voorbij bent gereden met je Lamborghini?
3: Ik kom toch helemaal niet van Antwerpen, of... Of heb ik daar een villa gekocht? En woon ik helemaal niet meer in een co-house in Brussel? Ja, time will tell.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.

0: podcast.
1: Een heel gelukkige verjaardag gewenst aan Gail.
2: Hip hip hoera.
0: Ja, de zangeres die je net hoorde wordt 22. Die is echt nog jong. Ik wist dat niet. Wie ook nog jong is, is Jamie Lee Six. Dus ook van hetzelfde jaar als ik, 98. Ze wordt 28 vandaag. Gefeliciteerd, Jamie Lee. Petra de Sutter, de rector van de UGent en ex-politica, wordt 63 vandaag. Bas, de winnaar van The Voice, was gisteravond nog bij M&M Blok Radio, wordt 18 vandaag. Je kan zijn sessie binnenkort herbekijken op VRT Max. Hij heeft daar 2 covers gebracht en zijn eigen nummer.
1: Hopla.
0: Gaat wel mooi zijn. Maar ook luisteraar Coralie uit Zwalm is jarig vandaag.
1: Maar is ze al wakker? Neemt ze juist op en mogen wij bij gevolg een exclusieve kakalender uitdelen? We luisteren.

0: Hip-hip-hip.
1: Hurra! Hurra! Coralie!
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Hi. Ik vind Coralie zo'n leuke naam trouwens.
1: Ja, hè?
0: Dank u, dank u.
1: Goed gedaan.
3: Ja. Allee, goed geboren.
1: Ja. Ja, je stapt.
3: Anyways. Ja. Wat ga je doen vandaag op je verjaardag?
0: Ik ga eerst gaan werken, een hele voorbereiding teamoverleg. En dan de kindjes naar de hobby's voeren. En dan vanavond een glaasje kavel drinken op mijn verjaardag natuurlijk.
3: Maar leuk. Oké, als je zegt hele ochtend teamoverleg, is dat dan zo in een stoffige vergaderzaal?
0: Nee, dat is eigenlijk nog een leuke zaal waar we samen eigenlijk met 10 collega's overleggen rond casussen van leerlingen die we opvolgen van op school.
3: Oké, en is dat dan zo met het midden van de tafel een tractatie voor je verjaardag vandaag?
0: Ja, sowieso. Dat is een beetje traditie bij ons op het werk, ja.
3: Oh, leuk. Wat ga je meenemen?
0: Ik ga een mengeling van allerlei chocolaatjes meenemen. Dat lust iedereen altijd wel.
3: En welke chocolaatjes?
1: Amai, zeg.
0: Celebrations, Mars, Snickers, Twix, een beetje van alles.
3: Ah ja, ja de rode doosjes, ik snap het. Oké, en dan een glaasje kava vanavond. Is dat alleen in de zetel of ga je een film kunnen opzetten?
0: Mijn ouders komen sowieso en de ouders van mijn man komen ook altijd. Een
3: maar zie, geniet ervan. En je gaat iets hebben om mee te stoeven als iedereen daar langskomt vanavond. Want
0: ja,
3: wij kunnen jou een kalender geven.
1: Amai, ja.
3: Dat is een kalender dat je op het toilet kan hangen bij jou thuis of op het werk. Het maakt allemaal niet uit. Je kan er alleszins alle verjaardagen van iedereen die je kent op invullen. Is dat goed?
0: Oh, super, ja, dankjewel.
3: Met heel veel plezier.
1: Pak er maar goed mee uit hè, vanavond.

0: Hier was jij gelukkig van, Eman.
1: Heel gelukkig. Bruno Mars. Zo doen deze op een ochtend. Amai. Als wij jou ook kunnen gelukkig maken, niet met een kakalender, maar met een nummer dat jij echt kunt gebruiken vanmorgen, laat het dan weten in de app van M&M. Ga eens door je muziek lijstje. En laat het ons weten.

0: meld je toch van me.
1: En binnen minder dan een maand zie ik dat live.
0: Allee, Imaan is gelukkig, nu jij nog. Waarmee kan jij opstaan en gaan? Laat het gerust weten in de app van M&M. Intussen tijd vertel ik je graag het volgende bericht.
2: Oei. Mijn middelbaar is een klucht. Vreselijk nieuws vanmorgen.
1: Oei.
2: Nieuws dat de lessen LO van mijn middelbaar volledig in twijfel trekken. Er zijn geen zekerheden meer in het leven, want ik leefde blijkbaar in een leugen. Het rondje dat je kan lopen rond de watersportbaan in Gent is geen 5 kilometer lang.
3: De M&M Ochtendshow.
1: En dat is een probleem, waarom?
0: Omdat ik dat dus altijd heb moeten horen. We gaan 5 kilometer lopen rond de watersportbaan. Als je in Gent op school gaat, dan is dat altijd een soort van mijlpunt dat je meemaakt in de LO-lessen. En dan voel je je ook super trots achteraf. Oh, ik heb 5 kilometer gelopen. Dat is de eerste keer dat je dat doet. Allee, dat ik dat deed dan toch.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik was er zo trots op. En dus nu, een officiële expert van de atletiekbond World Athletics heeft dat opgemeten. Het rondje dat je kan lopen rond de watersportbaan. En 4.994 meter.
1: Oei.
0: 6 meter te kort.
1: Oké, maar heeft die mens aan de binnen- of de buitenkant rand gelopen?
0: Fijn dat je het zegt. Ze hebben een statement meegegeven. De officieel erkende meters nemen altijd de kortste route en nemen altijd de binnenkant in de bochten.
1: Dus als je de buitenkant neemt,
0: ja, maar
1: dan zou het wel een keer kunnen. Dat is wel 5 kilometer.
0: 6 meter. 6 meter is wel nog veel, hè. Zo,
1: 6 meter is nog bochten. Veel. Arme mensen die zo van een 20 kilometer aan het oefenen zijn.
0: Ah wel, ze hebben het opgemeten omdat er nu zaterdag een run is rond de watersportbaan. De Bashir Summer Run.
1: Oh, van Bashir Abdi.
0: Klopt.
1: Leuk.
0: Gaat zelf niet meelopen, gaat wel mee supporteren. Je kan daar 5 kilometer lopen of 10 kilometer. En ze hebben dus nu een soort van oplossing. Dus als je de 5 kilometer gaat meelopen nu zaterdag, moet je 6 meter voor de finishlijn starten.
1: Slim.
0: Als je de 10 kilometer meeloopt,
1: dan moet je 12
0: correct
1: meter voor de... Wauw, wiskunde, hey. Yeah.
0: Ja, ze nemen dus het zekere voor het onzekere, omdat, je weet het misschien nog, het was zo de halve marathon in Gentbrugge in maart. En daar bleek de halve marathon net niet lang genoeg te zijn. En Bashir Abdi heeft daar zijn Belgisch record verbroken. Maar het telt niet, want het was officieel te kort, het parcours. Dus daarom dat ze nu
1: zeker willen,
0: zeker
1: zijn.
0: Willen zijn.
1: Ja, Tristan stuurt uit Gent. De Finse piste is wel 5 kilometer. Het is enkel het rondje op de baan dat geen 5 kilometer is. Dus als je op de Finse piste er rond oefent, dat is zo van die zachte ondergrond toch?
0: Ja, ja. En die maakt een extra bochtje blijkbaar.
1: Ah.
0: En daardoor is die wel 5 kilometer.
1: Ah, kijk, voilà, dat is een tip als je nog wil gaan sporten rond de watersportbaan in Gent. Super specifiek, maar neem het mee.
0: Doe er je voordeel mee. Allee, hup, lopen.

0: Jess Glyn, Hold My Hand. We doen hem even live, dus je hebt het nu net zitten doen. Wacht, waar zit dat hier eens? Nee.
1: Ja, ja. Oké. Okay.
0: Ik klaar.
2: Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of four. Nog altijd, na al die maanden, zit het in mijn hoofd. Ik krijg het er niet uit.
3: Opstaan en gaan.
0: Dat blijft zo leuk. Oh, een beetje reisvibes, maar het is wel handig voor Leen, denk ik ook. Leen Seron uit Sint-Truiden. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Jij bent van Sint-Truiden onderweg naar Aalst. Dat is een eindje.
4: Ja, dat is een eindje, ja. Daarmee dat ik al onderweg ben.
0: Ja, tuurlijk. Ja, op dit uur. Maar doe je dat iedere werkdag dan, die afstand?
4: Nee, één keer per week gaan wij... Ik werk voor Trixajobs en één keer per week rijden we naar een kantoor, een regionaal kantoor, in de buurt of niet in de buurt, om de collega's te zien. Een beetje te onderzoeken.
0: Maar wacht, en dan ga je dus naar alle verschillende kantoren door in heel het land zo'n keer?
4: Dat is de bedoeling, ja.
0: Leuk!
1: Ja, jij ook een keer zo naar de Westhoek? Ja. Is er een Trixo-kantoor zo in de buurt van Poperingen?
4: We hebben over heel België kantoren, dus in de Westhoek zal ik ook wel af en toe binnenkort gaan komen.
1: Oh, amai, van Sint-Truiden, jong. Ja, jong. We zijn blij dat we jou kunnen vergezellen van
0: alles. Ja, het is dat. Ja. Kunnen we iets voor jullie draaien onderweg?
4: Ja, ik had Cardi B en Bad Bunny aangevraagd met I Like It.
0: Zomers.
4: Een beetje wakker worden.
0: Ja, terecht. Doen we. Vul maar even aan. Hè.
3: Opstaan.
4: En gaan.
0: Het zal wel zijn. Yeah, baby.
3: I like it.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel.

0: met Jannik Aerts.
1: Een rijverbod als je dronken rijdt wordt strenger. Als je vanaf volgende maand dronken achter het stuur wordt betrapt, dan ben je je rijbewijs altijd voor 12 uur kwijt. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door die regels nu strenger te maken, wil de overheid een duidelijk signaal geven dat alcohol en rijden niet samengaan. Parkeerapps zijn zeker niet goedkoper dan parkeeraautomaten. Dat zegt Testaankoop na een vergelijkend onderzoek. De tarieven op de verschillende parkeerapps zijn vaak ook niet duidelijk en sommige apps zeggen zelfs niet verantwoordelijk te zijn voor de juistheid van de tarieven, zegt Testaankoop.
2: Een aantal apps tonen misschien hier en daar wel tarieven die je dan zelf moet gaan opzoeken, maar zijn wel ergens in de app te vinden. Maar zeggen daar dan ook wel bij, deze tarieven zijn een indicatie van het werkelijke tarief en daarmee dekken ze zich een beetje in. Maar ja, uiteraard is het voor een consument noodzakelijk dat hij op voorhand duidelijk kan weten wat het correcte tarief is.
1: Een Belg heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Hij of zij is 175 miljoen euro rijker geworden. Een Belgisch record. De winnaar gokte als enige de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Het vorige record is al van 10 jaar geleden en bedroeg toen 168 miljoen euro. In het Midden-Oosten hebben Iran en de VS elkaar de voorbije uren opnieuw aangevallen. Vannacht heeft de VS verschillende doelen bij de straat van Hormuz aangevallen, waarop Iran vanmorgen Amerikaanse basissen in de hele regio heeft aangevallen. Zo is er een legerbasis in Jordanië geraakt, waarbij Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigtoestellen staan. En ook een Amerikaanse vloot is getroffen in Bahrein. Het komt allemaal omdat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. En in het voetbal zijn de Red Flames er net niet in geslaagd om de groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiegroep. Ze begonnen wel tegen Luxemburg met 0-7, maar dat was één doelpunt te weinig om Schotland van de leidersplaats te houden. De weg naar het WK wordt dus nu wel een pak moeilijker voor de Red Flames. Dat zegt ook speelster Amber Tisiak.
3: Ja, we ambieerden om groepswinnaar te worden, dus daardoor zijn we eigenlijk teleurgesteld in de eerste plaats. En de tweede plaats, ja, natuurlijk, het WK is moeilijk te bereiken. Nu zal het via een

0: Ochtendshow. Al even een kleine waarschuwing. Straks kan de inhoud van je mond je een goede morgen opleveren, of niet.
1: En hebben jullie ooit al eens iets gratis op straat gezet, zo van gratis mee te nemen?
0: Ja.
1: Dat kan je geld kosten.
2: Oei.
1: Ja, echt waar.
0: Oké.

0: somber met Homewrecker. Goedemorgen. Ja, het weer wordt een beetje somber vandaag, maar nu nog niet.
1: Nee.
0: Nu schijnt het zonnetje. Ja, dus we gaan ons daarop focussen.
1: Ja, maar je moet het niet te veel benoemen dan.
0: Maar ja,
2: de M&M Ochtendshow. Ja,
0: mensen moeten toch weten dat als je bijvoorbeeld naar huis gaat van het werk, dat je wel eens een regenplasje kan tegenkomen.
1: Okay.
0: Maar momenteel schijnt dus het zonnetje en die schijnt mooi op het gezicht van Maureen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja.
0: Hallo.
3: Ik gordijn van de studio nog toedoen, want ik moet zo een beetje zo pitsen met mijn ogen om ze open te houden.
0: Zo'n felle lucht, ik snap het.
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: Jij zei daar net iets over dingen gratis op straat zetten, dat eigenlijk niet zo gratis is.
3: Nee, nee, nee. Dus je hebt het al eens gedaan, hè, Sander, zo spullen op de stoep gezet met een bordje gratis mee te nemen.
1: Hm?
3: Is dat een succes gebleken toen?
1: Ah, wel, ik heb toen gemerkt, ik kom er vaak op terug in deze show, merk ik, maar je hebt zo de app Hoppler tegenwoordig en dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan efficiënter en online en al.
3: Wauw, dat is heel goed. Houd dit even vast.
0: Okay. Ja, ik moet ook wel zeggen, mijn huisgenoot die wou haar bureaustoel niet meer. En ik moet, dat is misschien niet zo heel legaal, maar we wonen in

0: Brussel en ik zei, weet je, zet dat voor de deur. Binnen 2 seconden is dat weg. Hè?
1: Ah ja.
0: En dat was ook zo.
1: Ah. Ik heb ooit een prachtige plant op straat gevonden die nog altijd goed aan het thriven is in mijn living.
0: Okay. Ben je zeker dat die gratis te geven was? Of was dat iemand die aan het verhuizen was?
1: Ja, ja, was gratis, want er stond gratis want dood. Maar
0: nope. Nope,
1: alive
0: niet dood. Ja, ik denk dat iedereen zo'n dingen al wel eens heeft zien liggen of effectief zelf op de stoep heeft gezet. Het is een nobel initiatief, hè, een ander er blij mee maken. Maar iets gratis op straat zetten kan je dus geld kosten. Je moet eens het lokale politiereglement checken of dat wel mag. Want in mijn hometown Hoegaarde mag het dus niet meer. Allee, het mocht eigenlijk sowieso al niet. Maar ja, mensen waren zich daar niet bewust van. Maar nu heeft de gemeente eens gezegd van, guys, het mag niet. Hè. Je kan er een gasboete voor krijgen. Want eigenlijk wordt dat gezien als sluikstorten of belemmering van doorgang. En dus mensen met buggies, mensen met rolstoelen. Ja, als iedereen zijn nest op de stoep gooit. Ik vind het een beetje jammer, maar ik snap het ook wel. En ook zo dat principe van rommel trekt rommel aan. Is natuurlijk ook zo nog wel een dingetje. En zeker als het dan zo een paar dagen in de regen staat.
1: Ah, voilà.
2: Maar ja, dat is het ding. Je gebruikt toch gewoon je gezond verstand. Die bureaustoel bijvoorbeeld, we hebben een super breed voetpad. Dat belemmert echt niemand. En ik zei ook van, als dat er binnen een uur nog staat of zoiets, haal dat terug binnen en inderdaad, dan brengen we wel naar de kringwinkel.
0: Ja, inderdaad, ze zeggen ook van, kijk, er zijn genoeg opties, breng het naar een tweedehandswinkel of een weggeefhoek, of online, zoals Sander zegt, op Facebook zijn veel van die weggeefgroepen, of Hoppler is ook een fijne app daarvoor. Maar bon, ja, kijk, mag niet meer in mijn hometown, dus ik wou gewoon even mensen er bewust van maken. Van,
1: stel dat mensen dit nu horen en iets op straat gaan zetten, weet dus dat het gaat regenen wel.
0: Ah, ja. Vanmiddag gaat het regenen.
1: Dus nu lijkt het oké om iets buiten te zetten, maar je ene matras, nee, straks terug binnenhalen.
2: Okay. Ik heb wel echt mijn favoriete koffietas gehaald uit zo'n doos met gratis meten.
1: Oh, leuk!
2: Dat was zo, I, hartje, en dan my, voor als er kinderen luisteren, D-I-C-K.
1: Ah, ja.
2: En die gebruik ik nog altijd. Vind je heel leuk.
3: Leuk. Leuk. Dankjewel.
0: Ja. Even andere vibe nu, want ik sta toch graag ook even stil. Vandaag is de uitvaart van Margriet Hermans. Ik denk dat er veel mensen afscheid gaan nemen van toch wel een icoon uit de Vlaamse media. En wij wensen vooral iedereen die haar graag zag veel steun toe. En we willen het leven van Margriet vooral ook eventjes vieren onder de zon die schijnt vanmorgen, met lekker blijven hangen.

0: Adam Portland Strive met Move. Ik zei het er juist al, wat er in je mond zit kan bepalen of je een goede morgen krijgt of niet. Dus,
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, hou je vast.
2: Ik las vanmorgen in de krant dat minister Van den Broeke een prijsplafond wil voor orthodontie. Dus hoeveel je moet betalen voor beugel of blokjes bijvoorbeeld. Ik heb ze alle twee gehad.
0: Oh.
2: Ik had een kruisbeet. Wat? Kan heel je kaak zo echt...
0: Dat is een kruisbeet?
2: Een kruisbeet is... Dat
3: je tanden niet mooi op elkaar staan.
2: Nee, dat je letterlijk kruis...
0: Bijt. Oh,
2: wow. En dat zou inderdaad, als je dat niet oplost, dan groeit je kin ook verkeerd.
0: Oh.
2: Kaken.
0: Oh, wow.
2: En soms, heel soms zie je dat nog, als ik lach, dan trekt mijn kaak iets meer naar links.
0: Ja, ik heb dat al gezien.
2: Oh.
0: Dat is vreselijk. Ik ben nooit opgevallen.
3: Ik ben ook lid van de Dure Tandenclub, ook beugel, blokjes.
2: Jij ook alle twee gehad? Ja, kijk. Dat heeft ons ook, ondanks de terugbetaling van de mutualiteit, wel best wel wat geld gekost, weet ik nog. Maar nu willen ze dus een plafond daarop. Een beugel zou volgens onze minister van Volksgezondheid nog maar €792 mogen kosten. Ik zeg maar, dat is nog altijd veel geld.
0: Nou.
2: Maar het is toch al beter dan, ik denk, de 2000 dat we toch voor mij blokjes hebben betaald.
3: Ja, in mijn hoofd zitten ook wel van die bedragen.
0: Wow.
3: Maar wat ik vooral zot vind, is dat je daar een keuze in moet maken. Als je kinderen hebt, ieder kind heeft recht op mooie tanden.
2: Ja, en weet je wat het verneinigen ook is? Mijn broer, zelfde genen als ik, perfecte tanden.
3: Same.
2: Echt fokker.
3: En ze is ook
2: echt
3: geen
2: waar.
3: Beugel.
2: Maar Spat, ik wil iets voorstellen hier.
3: Ja.
4: Oh. Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
2: Mensen die ook al veel geld hebben gestoken in hun tanden. Waar zitten mijn mede-beugelbekkies en blokjesberries? Laat je me van je weten in de app van M&M. Of als je bijvoorbeeld ook, ik zeg maar iets, naar Turkije bent gevlogen voor zo van die Turkije-tanden.
0: Ja, ja.
2: Ik heb nog nooit zo iemand gezien of tegengekomen. Dus ik ben super benieuwd naar jouw ervaring. Laat het weten.
3: Tandenkleur.
2: Ja, laat het weten in de app van M&M.
5: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
0: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
5: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
0: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
5: Ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
6: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Win jij binnen een kwartier €50 concerttegoed? Waag straks je kans.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Ik denk dat dit het perfecte moment is om te zeggen dat ik altijd goede tanden heb gehad. Nooit een beugel.
1: Oh, dus haat nooit, u zo hard.
2: Nooit die tandartsangst te moeten doorstaan.
1: Ik haat u zo hard. Je hebt nooit de pijn gevoeld van wanneer als u uw blokjes moeten aanspannen. Oh, ik voel zo altijd in mijn kaken.
2: Of zo de hoektanden, die ijzertjes dat dan zo in je tandvlees... je lip eigenlijk duwen. En dan waren dat zo wondjes en moest je dat van die kauwgomachtige dingen opplakken.
1: Weet je wat het eerste was dat ik heb gedaan als mijn blokjes af waren? Dat is kauwgom in mijn mond steken. Huh? Ik had dat zo gemist, dat plakte aan uw blokjes.
2: Ah, ik deed dat wel nog.
1: Echt?
2: Ja.
1: My you queen. Zwat, we hebben dit gedaan vanmorgen, als u niet mee bent.
3: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
1: mensen die ook al veel geld gestoken hebben in hun tanden.
3: Ja. De M&M Ochtendshow.
1: En ik ben heel blij om te zien dat Maureen en ik lang niet de enige zijn. En tegendeel zelfs, velen die stuurt. Ik heb een beugel gehad als kind, blokjes en een buitenbeugel. Oh, moet echt niet fijn zijn geweest als kind. Maar ze zegt, ik ben wel heel blij dat mijn ouders dit gedaan hebben.
2: Absoluut.
1: Snap ik helemaal. Rudy die stuurt, geen goeiemorgen voor mij. Ik heb blokjes en 2 kronen. Kost ook wel wat. Oh. Celine die stuurt, goeiemorgen. Wij zijn, geen goeiemorgen eigenlijk, wij zijn met het ganse gezin voor beugelbekjes gegaan. Al 3 van de 4 kinderen zijn momenteel beugelvrij. Ze zegt, ik zelf ben er al voor de 2e keer aan bezig. Mijn partner start in augustus voor de 2e keer. Oh. Ik denk dat we beter een abonnement hadden genomen.
2: Groepskorting, toch?
1: Ja, groepskorting, maar och, garm.
0: Mocht dat bestaan, dat zou echt goed zijn. Hè?
1: Dat zou heel goed zijn. Lies die stuurt, ik zit nu met liners.
2: Dat is zo een nieuwe soort, een beetje vervanging van blokjes eigenlijk. Het is een doorzichtig bitje dat je over je tanden schuift en dat moet er ook voor zorgen dat die tanden in de juiste positie gaan staan.
1: Mm. Zoals eigenlijk een soort van... zoals dat je eigenlijk tegen knarse tanden soms insteekt.
2: Ah, dat is
1: een soort van Invisalign-achtig iets. Nee. Jessie die stuurt, ik heb 5 jaar een beugel gehad. 3 keer kaakchirurgie gehad omwille van 2 hoektanden die niet willen doorkomen. Oh. Tot mijn 27e heb ik nog melktanden gehad. Oh. Meer dan €5000 er zelf in gestoken en niet het gewilde resultaat. Nee. Beugel moest eraf, want de andere tanden kwamen in gevaar. En nu is het enkel nog op te lossen door implantaten. Jessie, och garm, en nog maar 36. Zoveel miserie met de tanden. Tim, jij krijgt ook geen goeiemorgen, hè?
4: Ik wel, maar mijn dochter niet.
1: Ah.
4: Mijn dochter moet vandaag om 9:30 bij de orthodont zijn. Zij krijgt vandaag haar vlinderbeugel. En binnen 6 maanden worden er blokjes op.
2: Wat is een vlinderbeugel?
4: Een vlinderbeugel is eigenlijk, dat zet de tanden volledig open en er gerichter.
1: Mm-hmm.
4: En dan binnen 6 maanden worden de blokjes erop gezet en dan worden ze eigenlijk terug helemaal mooi tegen elkaar.
1: Mm-hmm. Ah ja. En die vlinderbeugel die zit vooral op je verhemelte, toch? Hè? Om zo die tanden uit elkaar te duwen. Ja. Oh, ik voel de pijn al. Oh, Garm, hoe kijkt je dochter ernaar?
4: Ze kijkt er voor het moment positief tegen, maar het is een beetje de ontwetenheid.
1: Mm-hmm.
4: Ze belooft er eigenlijk zelf, het gaat geen pijn doen, maar ergens in haar achterhoofd weet ze wel dat het pijn gaat.
1: Pijn is mentaal. Probeer het daar zo mee te geven, och Garm. Ja. Wens daar heel, heel, heel veel succes. En weet ook dat je er ook heel mooi kunt uitzien met blokjes. Je kan de kleurtjes kiezen, zo van de rekkertjes. Dat is altijd superleuk. En dat is ook wat Sherine momenteel aan het meemaken is. Dat is waar, hè, Sherine?
5: Ja, dat klopt helemaal.
1: Ja, geen goeiemorgen voor jou, maar wel mooie blokjes. Je hebt een foto gestuurd in de app van de M&M. Je stuurde 30-jarige beugelbekkie N4.
5: Ja, toch wel, omdat eigenlijk ik heb altijd een beetje onzekerheid gehad over mijn gebit. En nu geeft me dat toch een beetje meer zelfvertrouwen.
1: En vind je dat mensen soms raar kijken naar het feit dat je 30 bent en nog blokjes draagt?
5: Goh, dat niet. Ik had eerder het gevoel daarvoor eigenlijk, zonder dat ik blokjes droeg.
2: Ah, ja. Goeie bedenking eigenlijk. Heb je daar zelf mee gewaagd, omdat het zo duur was?
5: Niet per se. Gewoon omdat dat vroeger thuis niet mogelijk was. Uh-huh. En nu heb ik zelf de financiële middelen om het te bekostigen. Dus daarmee ook een beetje...
2: Ja, tuurlijk. Ja, het zou zo goed zijn moest het voor iedereen toegankelijk worden. Hè. Dus ik hoop dat wetsvoorstel erdoor komt.
5: Ja, ik hoop dat ook, want het is niet voor iedereen gemakkelijk om het te betalen natuurlijk.
1: Nee, exact. Hoe lang moet je nog met die blokjes?
5: 1,5 jaar.
1: Oké, alright. Moest het ooit zover zijn en de blokjes zijn ervan, stuur exact dezelfde foto met een mooie smile door in de app van de M&M. We zijn heel benieuwd hoe dat uitdraait.
5: Ja, zeker en vast.
1: Top.
3: De M&M Ochtendshow. Met Sander, Maureen en Imaan.
6: Dat is opstaan.
7: En gaan!

0: Berichtje nog van Eddie, die zegt er is al zo'n programma over blokjes gemaakt op VRT. Blokken. Snap je?
1: Zou Ben KB ooit blokjes hebben gehad?
0: Sowieso.
1: Ik weet niet, hè. Ja, moeten we eens vragen?
0: Ja, we gaan op onderzoek.
1: Die komt al uit een tijd dat dat niet zo heel normaal was.
0: Oké. We gaan naar... Jannik, heb jij ooit blokjes gehad?
2: Ja, onderaan. Enkel onderaan.
1: Maar je hebt mooie tanden, Jannik.
2: Dank je wel. Maar bovenaan heb ik er geen brak aan gehad. Nee, dat is raar, hè?
1: Enkel onderaan?
2: Ja, mijn mond was te klein.
0: Maar nu heb je een grote mond.
2: Absoluut.
0: Wat zijn de hoofdpunten van 7:30?
2: Wel, als je vanaf volgende maand dronken achter het stuur wordt betrapt, dan ben je je rijbewijs altijd voor 12 uur kwijt. Nu kon je zo'n rijverbod nog voor 2, 3, 6 of 12 uur krijgen. Afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Maar die regels die worden nu altijd strenger gemaakt. Parkeerapps die zijn zeker niet goedkoper dan parkeerautomaten, blijkt het onderzoek. De tarieven op die parkeerapps zijn vaak ook niet duidelijk. En sommige apps die zeggen zelfs niet verantwoordelijk te zijn voor de juistheid van die tarieven. En in het Midden-Oosten vallen Iran en de VS elkaar opnieuw aan met verschillende raketaanvallen. Het begon gisteren nadat het Iraanse leger een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Meer over dit nieuws straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Nog even naar Sabino. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. We beginnen vandaag met opklaringen. In het westen brede opklaringen. En op de meeste plaatsen is het nog droog. Maar in de loop van de dag wordt het alweer wisselvalliger. Met opnieuw buien en kans op onweer. De maxima liggen tussen 13 en 18 graden. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Die later draait naar westelijke richting.
0: Allee.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel verlies je meer dan 1/2 uur tussen Anderlecht en Zellik door een eerder ongeval. Het is ook extra vertragen naar Brussel op de E40 vanaf Afleghem. In Ternat is de rechterrijstrook dicht door een defect voertuig. Je moet daar 1 uur erbij rekenen. En richting Antwerpen ook 1 uur aanschuiven op de E313 tussen Herentals West en Massenhoven. Komt door een ongeval op de rechterrijstrook, dus maak daar alsjeblieft ook een reddingsstrook.
0: Als je je wil bezighouden in die urenfile...
4: Win jij zometeen 50 euro concertbudget?
0: Meespelen met de M&M Hitquiz en je kan het waarmaken voor jezelf. En als je wint, dan mag je dat budget natuurlijk inzetten zoals je wil. De eerste stap is sowieso jezelf kandidaat zetten. Dat doe je door nu één van deze thema's uit te kiezen.
1: Interieur. The Teens. Toy Story.
4: Welk thema kies jij?
5: Stuur het nu in de M&M app.
4: En speel zo meteen mee.
5: M&M.
4: Werchter Boutique 2026.
5: Een zomerse festivaldag. Met Katy Perry en Pitbull.
0: Fireball.
5: Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Bommelien Thijs.
6: Ik moet gaan.
4: Op zaterdag 27 juni in het festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met HLN en M&M.
7: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
8: Selection!
9: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
10: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: M&M. Make life.

0: Rivera en The Thrill of It All. Straks duiken we in de portefeuille van Iman Boudadi, want er is een Belg die 175 miljoen euro heeft gewonnen. En de dag dat dat gebeurt, kwam jij niet opdagen op het werk omdat je zogezegd ziek was.
1: En kwam ze toe met een nieuwe set nageltjes.
0: Hola.
1: Ja, ja, jongens. Deze vrouw geïnvesteerd, heeft ze geleerd uit Money Time.
2: Hmm. Maar denkt ze dat dat 50 euro concert zo goed vandaan komt? Denk je dat dat zomaar hier verschijnt? Ah, ja. Wilde weldoener. M&M Hit
0: Quiz. Bon, inderdaad, de muziekquiz waarbij drie juiste antwoorden 50 euro concerten goed kunnen opleveren. We spelen hem vandaag met Robbe de Kremer, 26 jaar, uit Zottegem.
1: Goedemorgen, Robbe.
3: Goedemorgen, iedereen.
1: Wat staat er op de planning vandaag?
3: Werken vandaag en wat fitness.
1: Ah, fitness, wat? Welke day is het? Is het leg day, abs day of een andere day?
3: Gewoon een andere day, gewoon een beetje van alles, gewoon bovenlichaamachtig.
1: Bovenlichaam D. Oké, hier is het Fitness for the Brains met de M&M Hit Quiz.
0: Ja, ik hoop dat je die wint, want in een gevecht gaan we niet winnen. Een thema uitkiezen, hè, dat is de eerste stap. Dit waren je opties.
1: Interieur. The Teens. Toy Story.
0: Wat heb je gekozen?
3: The Teens.
1: Oh, oké. Wie is jouw favoriete artiest uit The Teens?
3: Mario Salis, Selena Gomez. Dini Vellato.
2: Oké, alle queens.
1: Heb je trouwens al gestemd wat het kan vanaf nu, hè, op VRT Max?
3: Nog niet, maar ik zal het zeker doen.
1: Hoor. Ah, top, want dan komen je queens zeker in de top 500 van de teens.
0: Ja, volgende week op M&M, maar zo meteen al. Drie vragen uit het thema de teens. De eerste vraag heeft iets te maken met dit lied. Dus geluister naar Robbe, je bent precies al met andere dingen bezig. Goed, ja,

0: Robin, je hebt goed geluisterd, hè?
1: Ja,
0: oh, oké. Okay. Ah, heel goed, heel goed. De M&M Hit Quiz. We spelen hem dus met Robin de Kremer uit Zottegem. 3 vragen juist beantwoorden en hij wint 50 euro concertgoed. Het thema is de teens en de eerste vraag gaat over het lied dat je net te horen kreeg. Want je hoorde Lady Gaga. Die in 2010 naar de MTV Video Music Awards ging in een speciale jurk en schoenen. Van wat was dat toen gemaakt?
1: Van vlees, een steekjurk.
2: Vlees is meer dan genoeg,
0: Robben.
2: Kijk hoe.
0: Bam, bam. Ja, heel goed.
2: Dat was echt crazy, hè?
0: Dat was waanzin.
2: Dat is waanzin.
0: Maar ik snap het nog altijd niet helemaal wat dat straks maakte.
1: Ja, dat is een appel. Ja,
0: ja, tweede vraag. De teens die begonnen ook met een Disneyster die wou losbreken van haar kindsterreputatie met het album en de single Can't Be Tamed. Wie hoor je hier?
1: Lady Gaga.

0: Ja, dat was Miley Cyrus.
1: Heel goed, Robbe. Het is jouw favoriete artiest uit de tiens. Dus. Ik zou het heel raar hebben gevonden, moest je dat niet weten.
2: De derde en beslissende vraag staat nog tussen jou en 50 euro concertengoed. Ik moest hem inleiden, excuseer. Je gaat dus zo meteen iets te horen krijgen. Aha. Niet zomaar iets. We hebben 10 keer een seconde van een bepaalde teensartiest aan elkaar geplakt. En de vraag is dus, wie hoor je hier?

0: Meidassen trist. Au. Sigurds.
1: That was One Direction.
2: Ew.
3: Ja, Sigurds.
2: Ja, One Direction stond vorig jaar op 1 in de M&M Teens Top 500 met What Makes You Beautiful. Mogen ze opnieuw op 1 van jou robben of toch 1 van je Teens Queens?
1: Toch eenmaal van de Teens Queens.
2: Ja. Okay. Zijn we dan gewoon he, op 14 max en dan komt dat wel goed. Voilà.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. En niet vergeten, hè.
2: Oh.
0: Dat zei ik. Ja. Moeilijk met de knoppen vandaag.
2: Dat is kalm.
0: Sorry. Straks is het money time voor jou, Imaan. Je zat in de gelijknamige pot.

0: De M&M Ochtendshow.
1: Ik ben weer een en ander te weten gekomen over ons imaan, Sander.
2: Ja.
1: Gisteren was je ziek, Iman. Maar ik heb jou niet moeten missen, want ik heb geluisterd naar de nieuwe podcast van Moneytime, waar je dus alles bijleert over centen. Deze keer gaat het over een vraag die jij hebt gesteld, namelijk samenwonen met je lief. Hoe doe je dat?
3: Ja, effectief. Ik ga in augustus samenwonen met mijn vriend. Ja.
1: Ik wil niet te veel verklappen, maar Sander, ik heb ontdekt. Of je kan erin ontdekken of Iman ooit wil trouwen.
2: Ah.
1: Hoe ons maantje ooit bijna €450 moest betalen voor een kapsel.
2: What?
1: Ja, echt. Dus, ik had er nog nooit van gehoord.
3: Ik heb het niet gedaan.
1: Nee, ik weet het. Maar €450 voor een kapsel, het kan. Crazy. Het kan. Maar, je kan ook ontdekken waarom ze maar beter geen cornflakes kan delen met haar liefde. Want dan komen er financiële ruzies van.
3: Dat is niet waar. Je rage beter.
1: En je kan ook ontdekken of Iman er een tweede relatie op nahoudt met Mark Koeken.
2: Wauw.
1: Ik weet het. Het gaat echt alle kanten op in die podcast. Maar heb je er zelf iets uit bijgeleerd?
3: Ja, het was wel echt superhandig. Want niks beter dan eigenlijk Chris Ugira en Charlotte Siebe voor je hebben, waar je gewoon al je vragen op kan afvuren. Ja. Ze hebben mij vooral ook het verschil uitgelegd tussen effectief samenwonen en wettelijk samenwonen. Ik vond dat super interessant, want wettelijk samenwonen, dat klinkt zo als iets super officieels.
2: Ja.
3: Maar die zeiden eigenlijk, is dat echt super easy en hou je er meer voordelen aan over dan je zou denken. Want effectief samenwonen is dus dat je gewoon bij mensen gaat wonen zoals ik nu heb, met mijn huisgenoten. We hebben allemaal dezelfde domicilie.
2: Ja.
3: Maar eigenlijk zijn wij aparte mensen.
1: Ja, het is gewoon een feit dat je samenwoont en niet meer dan dat.
3: Exact, exact. En dan heb je dus wettelijk samenwonen. Daar ga je naar de gemeente, je tekent een papier. En dan ziet de belastingen en de overheid jou eigenlijk als één persoon. Dus dan krijg je ook één belastingsbrief. En eigenlijk heeft dat meer voordelen financieel. En dat is eigenlijk niet zo'n grote big deal. Ik zeg het, je gaat gewoon naar de gemeente, je tekent een papiertje en je bent wettelijk samenwonend.
2: Ja, dus je gaat dat doen?
3: Ik denk het wel.
2: Oh ja, ik doe dat zelfs niet beseffen.
1: Ja, wel, wij, Sie en ik, hebben dat nog maar pas gedaan.
3: Ja, Chris zei, dat is echt geen big deal. En je hebt meer bescherming. Als er iets met je lief zou gebeuren, dan staat er dat jullie wettelijk samenwonend zijn. En dan heb je iets meer bescherming. Ja.
1: Ja.
3: Het is ook beter voor bijvoorbeeld vruchtgebruik. Stel dat Siebe zou sterven, hout vasthouden.
2: Ja.
3: Maar stel dat er echt iets met hem zou gebeuren, dan ben ik vruchtgebruiker. Dus dat wil zeggen dat alles wat wij samen hebben gekocht, dat ik wel nog altijd mag blijven gebruiken.
2: Ja.
3: Terwijl moesten wij gewoon effectief samenwonen, ja, dan is er geen bewijs dat wij eigenlijk dingen samen hebben gekocht, dat wij dingen hebben gedeeld.
1: Ik ben ooit eens een reportage gaan maken en dat was een koppel, die hadden dat dus ook allemaal niet geregeld. En er was, jammer genoeg, was een van de twee overleden in een verkeersongeval. En die familie, die had zoiets van, ja, jammer voor jou, maar wij gaan het huis gewoon verkopen. En dan zit je daar, hè.
2: Oh, shit.
1: Je kan dat huis niet overkopen, want je bent alleen. Dus soms toch wel de moeite om daar eens over na te denken.
3: Ja, en het is ook heel makkelijk te ontbinden. Dus stel dat die relatie toch op de klippen zou lopen, dan is het ook heel, heel makkelijk om gewoon eens een mailtje, denk ik, zelfs net te sturen naar de gemeente van, joh, wij zijn niet meer wettelijk samenwonend.
2: Zeg.
3: Je mag dat ontbinden.
2: Handige tips.
3: Oh, ja.
2: Zometeen trouwens ook een heel handige tip om deze artiest hier gratis aan het werk te zien.
0: De M&M Ochtendshow.
4: Dat is opstaan.
5: En ja!

0: Eind deze maand komen er een paar belangrijke dagen aan. Vrijdag 26 juni in de ochtend zijn wij er een laatste keer met de M&M Ochtendshow voor het zomerverlof start.
1: Ja.
0: Die avond is er ook de seizoensfinale van Thuis, dubbel aflevering.
1: Wat een heftige dag voor jou, Sander. Afscheid nemen van ons, afscheid nemen van Thuis.
0: I know. En pas op, de dag nadien, 27 juni, ook een belangrijke dag die in onze agendas geblokkeerd staat.
2: M&M stuurt

0: Ja, jongens. Werchter Boutique, fenomenaal festival met op de agenda James Arthur, Roxy Dekker, Mika, maar vooral ook Katy Perry, Pitbull en Pommelien Thijs. En het zijn vooral die laatste drie die je dit weekend een gratis ticket voor Werchter Boutique kunnen opleveren. Als je een van hen dit weekend hoort passeren op M&M, dan stuur je Ik Wil naar Werchter Boutique in de app. En wie weet win je daardoor je ticket. Pittig detail, het weekend begint hier vrijdag al op M&M, dus overmorgen.
1: Luister dit weekend en M&M fixt jouw tickets voor Werchter Boutique. Ik moet gaan.

0: straks hebben we hier bezoek van een Michelin-sterrenchef. Timon Michiels heeft een kookboek uit en jij kan het winnen.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
7: 14 nieuws.
0: Met Yannick Aert.
8: Een rijverbod als je dronken rijdt wordt strenger. Als je vanaf volgende maand dronken achter het stuur wordt betrapt, dan ben je je rijbewijs altijd voor 12 uur kwijt. Dat staat nu in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. En afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Maar de regels worden dus strenger gemaakt. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Rucker.
9: Dat moet duidelijker worden dat alcohol en rijden niet samengaan. Als je positief blijft, eerst en vooral blijft je op de kant gedurende 12 uur. En de tweede maatregel is dat na die 12 uur moet je een negatieve ademtest hebben om het stuur terug te kunnen nemen.
8: Parkeerapps zijn zeker niet goedkoper dan parkeerautomaten. Dat zegt Testaankoop na een vergelijkend onderzoek. De tarieven op de verschillende parkeerapps zijn vaak ook niet duidelijk en sommige apps zeggen zelfs niet verantwoordelijk te zijn voor de juistheid van die tarieven. Daarnaast is het ook niet altijd duidelijk hoeveel de parkeer-sms'en je in totaal zullen kosten, zegt Testaankoop.
10: 4411 zegt het kost je 15 cent per sms. Alleen staat er nergens dat dat in principe 4 sms'en en dus 60 cent kost. Ze zeggen zelf ja, maar goed, dat is omdat je ook de bevestigings-sms'en kan uitzetten, waardoor het misschien maar 30 cent kost. Maar eigenlijk vinden we het maar niet meer dan normaal dat er ook duidelijk wordt gezegd hoeveel sms'en dat in principe kost.
8: In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond huizen en auto's in brand gestoken tijdens anti-immigratieprotesten. Honderden en vooral gemaskerde betogers kwamen op straat in de hoofdstad na een mesaanval begin deze week. Verschillende bewoners moesten ook geëvacueerd worden. De verdachte van die mesaanval eerder deze week is een Soedanees. De man van 30 is opgepakt en moet vandaag voor de eerste keer voor de rechter komen. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. In het Midden-Oosten hebben Iran en de VS elkaar de voorbije uren opnieuw aangevallen. Vannacht heeft de VS verschillende doelen bij de straat van Hormuz aangevallen, waarop Iran vanmorgen Amerikaanse basissen in de regio heeft aangevallen. Zo is er een legerbasis in Jordanië geraakt, waar Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen staan. En ook een Amerikaanse vloot is getroffen in Bahrein. Het komt allemaal omdat Iran een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. En in het voetbal zijn de Red Flames er net niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in hun WK-kwalificatiegroep. Onze nationale voetbalvrouwen die wonnen wel tegen Luxemburg met 0-7, maar dat was net te weinig om Schotland van de leidersplaats te houden. Red Flame Mariam Toloba is teleurgesteld.
11: Ik persoonlijk zelf ook. Ik moet zeker 2-3 keer scoren. Dus ik ben ook vooral heel teleurgesteld in mezelf en ook heel streng voor mezelf. Maar ja, ik denk ook gewoon, we spelen op een moeilijk veld, moeilijke ballen, maar dat mag uiteindelijk geen smoesje zijn. Wij moeten gewoon onze kansen afmaken.
8: Ja, de Flames maken wel nog kansen op het WK, maar omdat ze dus geen groepswinnaar zijn, zullen ze in de weg ernaartoe toch tegen sterkere tegenstanders moeten spelen. Het begint nog zonnig en droog, met later meer wolken en dan vallen er ook soms nog buien, mogelijk met onweer. We halen temperaturen tot 18 graden. Morgen krijgen we ook nog zon, maar ook nog altijd buien in de loop van de dag bij zo'n 20 graden.
12: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra vertragen naar Brussel.

0: Wie je lief is, zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
2: M&M Live.
3: M&M.

Denk al eens na over wat jouw favoriete keukenhack is. En als je geen hack hebt, dan moet je zeker blijven luisteren, want we krijgen bezoek van topchef Timon Michiels. Heeft een boek geschreven en staat vol van die hacks. En ik denk dat hij er een paar van die met ons gaat delen.

0: Net getrouwd. Dua Lipa. Lekker.
1: Wat zeg jij nu?
0: Ik wou gewoon een
1: Dua Lipa,
0: maken.
1: Lekker. Het is niet gelogen, hè. Het is niet gelogen, want het is heel raar dat gewoon zo te zeggen.
0: Mag ik wat brugje maken naar sterrenchef Timon Michiels, die hier bij ons staat?
2: Hi. Goedemorgen.
1: Kun je bevestigen, Timon, Dua Lipa, lekker?
2: Dua Lipa is lekker.
1: Ja. Ja, maar jij kan dat zien, hè. Dat is kwaliteitsfeest.
2: Dat is kwaliteits.
1: Oh, guys. Oh, je mag dat toch zeggen. Dat is een knappe vrouw.
0: Hey, Timon, ik vind het heel fijn dat je hier bent vanmorgen. Heel veel mensen kennen jou al intussen, denk ik. Je werkt voorlopig nog bij het restaurant Carcas in Kokseide, waar je op je 23e al een Michelinster mee hebt binnengehaald eigenlijk.
2: Ja, we waren jong, hè. Maar het zijn mijn laatste weken, hè. Het zijn mijn laatste twee weken.
0: Ja, je stopt eind deze...
2: Ja, eind deze maand, na 6 jaar. Tijd voor iets nieuws. Ja.
1: Gaat het de zomervakantie een beetje pakken? Gaat het wat rusten voordat je iets nieuws begint?
2: Mega veel chillen.
1: Goed. Ja. Maar goed.
2: Ik ga elk festival dat ik de laatste 10 jaar niet heb kunnen

0: doen. Oh, wow. Allemaal doen.
1: Ah, oh, goed. Voilà. Ik ga kapot zijn.
2: Ja, ik hoop het. Ja. Wat dat belooft. Ja. Ik zie je trouwens iedere weekend ook in de bijlagen van mijn krant. Ja, je bent zo voor het nieuwsblad allemaal grote ketens van ons land aan het bezoeken. En je bestelt daar dan alles. Ja. En dan zeg je zo van, dit is goed, dit is minder goed. Ik heb je al gezien, we hebben McDonald's, waar je alles hebt besteld. De IKEA. Ja. Wat is zo iets wat je echt hebt onthouden, hebt ontdekt?
0: Wel, dit weekend staat er in de krant, staat de Kwik. En er zijn een paar dingen die tegenvallen. Ja? Maar wat dat mega goed is in de Kwik, en ik had het nooit verwacht, hè, is een Dame Blanche.
2: Huh?
1: Oh god.
0: Echt een keer een Dame Blanche bestellen in de Kwik. Ik dacht ook, ja jongens, we hadden hier krijgen.
2: Ja?
0: Voor 3-4 euro. Maar dat is mega goed.
2: Huh? Ik wist niet eens dat het op de kaart stond.
1: Ja, dat maar staat... ja, allee.
2: Allee.
1: Dat staat toch in elk fastfoodrestaurant zo een soort van... Nee, dat staat er zo van die een soft ijs.
3: Ja, ah. Ja, dat is waar, zwaar.
0: Ja, maar het is zo, je moet echt keer, nadat je een burger gegeten hebt, een keer Dame Blanche bestellen naar de Kwik. Okay.
1: Maar hebben mensen dan al schrik als je binnenwandelt?
0: Maar ik denk dat ze meestal ook niet verwachten van die ketens. Alleen, het is wel echt veel. Hè. We bestellen echt heel de kaarten.
1: Oh,
0: overal. Hè.
2: Oh, maar...
0: Pizza Hut killed me. Hè.
1: Alle pizza's in de Pizza Hut.
0: Ja, maar die hebben ook mega veel andere dingen op de kaarten. Dus we hebben daar een dag alleen andere dingen.
1: Wings, broodjes.
0: Slaatjes, spaghetti.
1: En dan heb je zo nog de cheese crust en de normale crust en de pans. En de... Oh, mannetjes.
2: Ja, jongen. Je bent hier vandaag vooral voor je tweede kookboek voor te stellen. Timon Takes It Easy heet het. Allemaal makkelijke en lekkere gerechten. En vooral, ik las er ook deze zin over. Timon deelt zijn allerbeste keukenhacks, praktische tips, slimme technieken en snelle shortcuts die hij dagelijks zelf gebruikt. Kleine ingrepen met een groots effect op je bord.
1: Wow.
2: Ik ben zo benieuwd. Shit, wat zijn uw hacks dan?
0: Ja, maar ik heb dat zelf tijdens de week, heb ik eerlijk soms niet zoveel goesting om te koken en ook niet zoveel tijd, dus ik hou dat echt gewoon heel easy. Dus ik heb zo een paar hacks erin staan.
2: Ja?
0: Mijn drie favorieten zijn zo, als je tomaatsoep maakt, eerst alles goed roosteren in de oven. Dus alle groenten op een plaat, roosteren in de oven en daar soep mee maken.
1: Lekker.
2: De handen gingen hier spontaan de lucht in van...
1: Zo lekker. Ik heb dat gezien op TikTok en inderdaad, dat maakt echt het verschil.
2: Okay. Ja, dat is al een toptip.
0: En dan tweede is, iedereen kent de vol-au-vent.
2: Ja.
0: En voor mijn vol-au-vent gebruik ik altijd kippendijen. Kippendijen, je kunt dat kopen in de supermarkt. Zorg ervoor dat je vol-au-vent veel sapperig blijft.
1: Oh, want ik ga echt zo'n hele kip halen. Ik trek heel dat beest uit elkaar.
0: Dat is superleuk als je tijd hebt. Weekend.
1: Hey, maar ja, dit, I love
0: maar
1: it.
0: Tijdens de week, ik maak vol-au-vent 15 minuten.
1: Wat?
0: Zet zijn boek.
1: Dat ga ik proberen, sowieso.
2: Oké.
0: Okay. Ja, en dan mijn derde, waar ik natuurlijk al heel veel online ook over gedaan heb, is mijn steak. En zeg ik al 50-50 regel. Dus uw kotalos, als je zo'n goede kotalos, sorry man.
1: Dat is oké. Jullie mogen het eten.
0: Wilt klaarmaken, doe dat 50 minuutjes op 50 graden in de oven.
2: Ah.
0: En dan dichtschroeien en we hebben altijd een schone Saignan Bleu Chaud.
1: Ah, dus eerst in de oven en dan schroeien.
0: En dan dichtschroeien.
1: Oh, ik deed dat omgekeerd.
2: Ja. Maar zoveel, denk ik. Amai, toptips.
0: Voilà.
2: Ik ben triggered, nu al.
1: Ja, je kan het allemaal lezen inderdaad in zijn nieuwe boek Timon Takes It Easy. En over die heks aan dat boek gesproken.
2: Ah.
1: Ja, je mag je eigen heks al eens doorsturen in de app van M&M. Want Timon heeft een extra kookboek mee. En dat kan van jou zijn, gratis over niks. Het enige wat je moet doen, is dus een berichtje sturen in de app van M&M met jouw favoriete keuken, hack of shortcut. We zijn heel benieuwd.
2: Ja. Ik heb een heel goede techniek om paprika's te snijden.
1: Ah, ik heb zo de lazy way to cook broccoli.
2: Huh?
1: Vroeger snijd ik dat eerst in stuk.
2: Huh?
1: En dan moet je dat zo uit die pot vissen, maar dan zit je met zo overal broccoli. Zo stukjes. Dus nu kook ik eerst die integraal broccoli.
2: Ik doe
1: het ook. Ja. Ik haal dat eruit en je krijgt dan ook nog eens een stoombad. Hey, het is win-win voor een vrouw met twee kinderen.
2: Voilà, maar dus dit soort dingen, hè, dat zoeken we nu in de app van M&M sturen. En wie weet ga je zo meteen met dat boek van Timon aan de haal.

0: Niet graag vuurwerk, maar voor onze gast liever de vlam in de pan.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, we hebben nog steeds bezoek van chef Timon Michiels. En hij heeft iets mee voor jou. Zijn gloednieuwe boek kan van jou zijn als jij je favoriete keukenhack deelde in de M&M-app. Eens kijken of er iets leuks binnengekomen is.
2: Ja, Hanna gaat gewoon voor de makkelijkste. Die stuurt gewoon mama vragen of dat ze nog iets over heeft. Dat is natuurlijk het makkelijkste om iets heel snel op te eten.
3: Zeer easy.
2: Steven die stuurt gewoon echt een airfryer aanschaffen of uitgesnijden met een duikbril, dan heb je geen traan. Ik heb dat onlangs ook gedaan. Ja,
3: mijn vriendin doet dat.
2: Ja, ik doe dat dus.
3: We hebben een duikbril in ons rek liggen, naast de vorken en de messen.
2: Ja, en wel, het helpt wel, moet ik zeggen. Maar Natania die gaat voor nog iets makkelijker. Als je ui wil snijden, eerst afwassen onder water, dan komen er geen tranen. En daar is blijkbaar zo'n kleine uitleg achter.
3: Ja, als je ui snijdt, het meeste vochtje, daar gaat eigenlijk de spat van de ui, waardoor het gaat wenen zijn, omdat je ogen het meest vochtig is. Maar als je gewoon je ui nat maakt of je mes nat maakt, ga je de uien spatjes daarop kruipen. Oh. Dan gaat het niet wenen.
0: Oh, ook nog een goeie van Roselli die net binnenkomt. Soepballetjes maken van chipolata worstjes.
3: Ah, dat is ook wel goed, hè?
0: Ja, want dan blijven je handjes proper, stuurt ze.
2: Heel goed. Ja, er kwam ook nog een keukenhek binnen van Clément. We gaan eens horen.
4: Dag Clément, vertel.
5: Hallo, goeiemiddag.
2: Morgen. Misschien zijn dat al lang.
0: Met al dat eer kan. Dat kan.
2: Vertel eens wat dat je gestuurd in de app van M&M.
5: Ik heb gestuurd inderdaad dat als je een eitje, een rauw ei en een tasje koffie doet, ja zonder koffie natuurlijk, een klein beetje aftoppen met water en dan een minuutje in de microgolf, heb je eigenlijk het ideale gepocheerd eitje.
3: Dat is goed.
0: Ja, maar en dat is toch ook waar in Masterchef heel veel mensen op overvallen. Of een gepocheerd ei. Dus die hadden gewoon een microgolf nodig.
3: Dat is de moeilijke, hè, bij veel mensen thuis. Ja. Voor een goed gepocheerd ei. Dus ik vind dat wel een goede hack.
4: Ja, we hebben een winnaar, denk ik. Jij krijgt een exemplaar van het boek, jong. Clément, alstublieft.
5: Ja, dankjewel.
2: Wil je dat er iets ingeschreven wordt?
5: Sorry?
2: Wil je dat er iets ingeschreven wordt?
4: Persoonlijke boodschap.
5: Ik zou zeggen, ga jullie hangen, mocht de vrije hang gaan.
3: Oh, okay. Dan beginnen met goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
5: Ja, goeiemiddag, inderdaad. Nee, dat was een messerke.
2: Maar dat is oké, Clément.
0: Wij zijn even hard onder de indruk van jouw hack.
2: Exact. Ja. Kijk, geniet van je...
5: Ja, nee, we moeten het zeker een keer proberen. Het is een paar keer dat je het moet proberen en dan... Achter de derde keer lukt het zeker.
2: Oké.
3: Goed.
2: Derde keer, goeie keer. Merci Clément, een fijne middag nog. En ook merci Timon om langs te komen vanmorgen.
3: Dankjewel, merci.
4: Timon takes it easy. Ik geef nog even mee voor mocht je het zelf willen aanschaffen, het boek.
6: Knaldi. Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.

0: Ja, en goedemorgen. We zijn 10 juni vandaag. Dat is dus effectief een dag met regen in de namiddag. Maar ook met een finale van Huis Gemaakt op tv vanavond. Heel spannend. Maar je kan op tv ook de kick-off van het WK voetbal volgen op VRT1. Ja, dat start morgen, maar vanavond is dus al een voorbeschouwing. En als je denkt dat de WK-gekte nog ver te zoeken is, dan ben je nog geen supermarkt binnengewandeld. Want het is echt overal. Het FC Feestmaal, daarmee score je snacks en drank voor de helft van de prijs. Het zijn zo allemaal snacks die je heel graag inkoopt als je naar tv kijkt vanuit je zetel, wat we allemaal denk ik gaan doen. Ja, ze zetten in op die stevige promoties, omdat dus de meeste Belgen gewoon thuis kijken, in plaats van naar matchen te gaan kijken, zeker met de uren van dit WK. Ja. Als soms 's nachts vroeg 's ochtends, dan blijf je liever gewoon thuis. En blijkbaar levert elke wedstrijd van de Rode Duivels 15 miljoen extra omzet voor de Belgische supermarkten.
1: Wow.
0: Dat is crazy veel. Als ze de 8e finale zouden halen, dus dat zijn 5 wedstrijden, dan gaat dat over 75 miljoen euro extra omzet. Dus ja, geen wonder dat die allemaal, inzetten op van die promoties van chips 1+1 of wel van de prijs voor die cola of dit of dat. Dus ja, kijk.
2: Ja, wat mij ook opviel, was dat we blijkbaar heel last minute shoppers zijn. Panini stickers, die zijn veel mensen al aan het verzamelen vooraf. Maar de echte verkooppiek is vaak pas op de wedstrijddag zelf. Soms zo net voor de aftrap nog, dat mensen rap naar de winkel lopen. Op wedstrijddagen gaat het biervolume in de winkel vaak van 20-40%. Dus 20-40% omhoog. Ja, wat jij al een beetje zei, de kant-en-klare dingetjes, zo hapjes, charcuterie, is natuurlijk ook een voltreffer. En wat ik opvallend vond, was dat heel veel mensen ook nog snel een groot beeld tv of een soundbar kopen.
0: Wow. Ja, speciaal voor het WK.
2: Ja, zot. En allemaal last minute. Nu, de schoenen van de voetballers die zijn blijkbaar wel op tijd geshopt, hè, Sander?
1: Zeker, er is een trend te spotten. Roze, jongens. Roze is een modekleur. Zeker bij de schoenen dus. Adidas, Nike, Puma, allemaal grote spelers die allemaal speciale roze WK-schoenen hebben uitgebracht. En ze zijn populair. 19 van de 25 Rode Duivels zullen roze schoenen dragen.
0: Maar je zou bijna denken dat het deel is van de outfit dan.
1: Ja, maar het valt ook extra op het groene gras. Dus het is extra leuk om te volgen ook.
2: Blijkbaar dachten die merken allemaal, we hebben het. Ja. We hebben het, we gaan voor roos. Ja. Maar ze waren even vergeten om naar elkaar te kijken, want nu hebben ze allemaal hetzelfde effect. Dus nu val je net op als je een andere kleur aan hebt.
1: Een speler die zal opvallen op dat vlak is dan Kevin De Bruyne. Die doet niet mee aan de roze schoenentrend. En Rudy Garcia, onze bondscoach, heeft het ook gewoon bij zwarte schoenen aan.
0: Maar een klein beetje geel erbij, het zijn de kleuren van M&M. Dus als er een rode duivel aan het luisteren is, doe wat gele sokken aan. Ja. Papijsde.
1: Ik denk dat er velen aan het luisteren zijn, dus dat is goed.

0: Gunther uit Zwevegem die stuurt... Hey, goedemorgen. Als jullie de regenkraan vinden, dan mogen jullie ze toezetten. Want hij heeft het gehad.
1: Nu al. Het is 8:30, Jannik, je hebt de hoofdpunt.
2: Ja, als je vanaf volgende maand dronken achter het stuur wordt betrapt, dan ben je sowieso altijd je rijbewijs voor 12 uur kwijt. Nu kon je nog zo'n rijverbod krijgen van 2, 3, 6 of 12 uur, maar dat was afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Maar de regels worden dus nu strenger gemaakt. Parkeerapps zijn zeker niet goedkoper dan parkeerautomaten. De tarieven op die parkeerapps zijn vaak ook niet duidelijk, zegt Testaankoop. En sommige apps zeggen zelfs niet verantwoordelijk te zijn voor de juistheid van die tarieven. En in Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond huizen en auto's in brand gestoken tijdens anti-immigratieprotesten. Honderden en vooral gemaskerde betogers die kwamen op straat na een mesaanval begin deze week. Meer over dit nieuws straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: Dan die regenkraan, hè. Sabine, goedemorgen.
3: Goedemorgen. We beginnen vandaag met opklaringen. In het westen brede opklaringen. En op de meeste plaatsen is het nog droog. Maar in de loop van de dag wordt het alweer wisselvalliger. Met opnieuw buien en kans op onweer. De maxima liggen tussen 13 en 18 graden. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind. Die later draait naar westelijke richting.
0: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel verlies je een half uur tussen Dilbeek en Vilvoorde. Richting Antwerpen extra file rijden op de E17 in de Pinte door een ongeval op de linkerrijstrook. En in Mechelen staat een brandend voertuig in de Margaretha-tunnel richting de E19 op de rechterrijstrook. Dus goed opletten daar.
4: M&M. Rate the song.
0: Wie had ooit gedacht dat de scooter een metafoor zou kunnen zijn voor het leven? Ik niet, maar Evertrop, en omdat het kan, dus duidelijk wel. Want volgens hen gaat het leven soms hard, zo hard zelfs dat de tank daardoor ook eens leeg is, blijkbaar. Mijn lievelingsomschrijving voor hun nummer die ze gedropt hebben, die vertelde de boys eigenlijk zelf bij de Vrijdag is van ons.
5: Het is kort en krachtig, juist gelijk ons.
0: Ja, wat vind jij van Turbo? Dat mag je laten weten. Gaat die voor jou nog even hard als de voorbije dagen? Of heb je er al mee gehad? En mogen de boys op de rem van hun scooter? Laat het weten met een punt.

0: ακούω βουρτικέγια.
1: Βίδε Κόρτς. M&M. Read the song. Βίδε Κόρτς, βουρτικέγια op Sunrise Festival. Eind deze maand al 26 en 27 juni in Lille. De boys zijn er headliners trouwens. En dat is echt zot, want het is samen met gevestigde waarden zoals K3 en Milk Kink. We hebben er trouwens ook onze eigen stage met Nina Black onder andere. De winnaar van M&M Start, DJ Dino, zal er zijn. DJ Licious. En het goede is, je kan tickets winnen via het M&M-kanaal op WRT Max. Maar nu zie, de punten voor de heren headliners.
2: Ja, Kiara die stuurt een 10 op 10 voor Turbo van Omdat Het Kan en Average Rob. Kelly gaat ook voor een 10, net zoals Wim, die stuurt Wat een Schijf. Sarah stuurt weer al een 10, al 15 keer op YouTube geluisterd. Ondertussen, ik blijf het top vinden. Maud stuurt dat haar tank hier een beetje leeg van gaat. Ze gaat iets te hard en geeft het maar een 3. Jeroen die stuurt een 9, heeft gewoon een goede beat. Tim stuurt een 10. Het is wat je kan verwachten van die twee. Hop op gaas erop stuurt hij. Thaisa vindt het minder goed, die stuurt een 5 op 10. Ze stuurt dat ze precies in het botsauto zit als ze dat hoort. Maar Michel die stuurt wel, go met die dikke turbo, een dikke 10. Tristan, wat mag het van jou zijn?
3: Ja, voor mij ook zeker een 10 op 10. Kort en krachtig nummertje eigenlijk. Dus ja, het speelt eigenlijk continu bij mij ook af.
1: Okay. Ben je zelf een scooterboy, Tristan?
3: Ja, momenten.
2: Maar begrijp je ook, mensen zoals Els die sturen dat het een 0 waard is, dat het vreselijk vindt?
3: Ja, je moet er volgens mij ook een beetje voor zijn, ook voor dat genre.
2: Ja. Ik ga eens optellen in de app van M&M hoeveel mensen ervoor zijn. En ik kom aan een 8,5 op 10.
4: Oh, mooi.
2: Mooi nog altijd, hè. Dat wil zeggen dat je Turbo van Omdat Het Kan in Average Rob straks na 12 uur opnieuw hoort bij Brahim om jouw mening en punten op 10 te geven in de app van M&M. Dus als je het helemaal niks vindt, laat je daar ook horen. Maar als je het helemaal goed vindt, ook zeker wel sturen. Maar het is nog niet gedaan met de muzikale beslissingen nemen van morgen. Want het is woensdag en dat wil zeggen... Hit it!
4: Ah, nee.
1: Hit it! Ja.
2: Sander moet straks het gat weten te dichten wanneer de muziek wegvalt. Maar de vraag is, welke muziek?
4: Ik was aan het denken. Volgende week is het de M&M 10 Stop 500 op de radio. Waar je nu ook voor kan stemmen op 14 Max. En ik heb zo twee van mijn favoriete 10 songs meegenomen. Dus de vraag is, moet ik zo meteen meezingen met Selfie?
5: Let me take a selfie.
4: Yeah.
2: Werk geen tekst?
4: Oké, ja, of deze. I'm sexy and I know it.
2: Oh, yeah. Maak je beslissing nu via een berichtje in de app van M&M.

0: in de M&M app. En maak kans op een duo ticket. Vanaf vrijdag op M&M
1: en op VRT Max.
2: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3 of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
6: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting.
11: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt.

0: Dat is geen eerste Chapel Roan.
1: Dat is een Amerikaan.
2: Nee, ik wou zeggen, eerste Chapel Roan moedigt Sander al aan. Good luck, babe.
1: Ah. Het is geen eerste Chapel Roan. Het is een Amerikaanse Chapel Roan.
2: Eerste. Anyways. Op dinsdag doe ik een cover en woensdag is het de beurt aan Sander. Ja. Met het verschil dat bij hem de muziek soms wegvalt en hij de boel moet redden door verder te zingen. En de spot exact te hitten waar de muziek terug invalt. Maar het goede is, deze keer heb je het jezelf aangedaan.
0: Ja, ja, ik heb gewoon twee leuke teensongs uitgekozen voor volgende week. Hè, de Teens 500 op M&M.
1: Ja, eentje is met wel heel weinig tekst. Ja. Selfie. Maar de andere is LMFAO, Sexy and I Know It. Brit, wat heb je gekozen?
3: Ja, dat was eigenlijk een no-brainer. Hè. Sowieso het tweede.
0: Ah ja.
1: LMFAO, Sexy and I Know It.
3: Ja. Ja, Tiger Sander, wat anders moet je kiezen?
2: Tiger!
1: Herinner jij je die videoclip nog, Brit?
3: Ja, maar ik wil daar niet verder over nadenken. Ah. In deze context.
1: Allee. Ik kan zeggen met volle overtuiging, Sander staat hier gelukkig niet in een speedo.
0: Nee.
1: Hij staat in zijn normale kleren.
2: Ja. En gaat het wel met danspassen zijn? Gewoon even checken.
0: Dus ik ben in de fase dat ik, ik zing niet supergoed. En als ik dat moet combineren met danspassen...
2: Maar wie weet geeft dat magie. Hè?
0: Ja.
3: Ja, ik denk dat ook.
0: Maar Brit!
2: Yes, Brit!
0: Brit, het ging tussen ons. De conversatie. Maar het is goed, ik zal zien wat ik kan doen.
3: Moet kunnen.
1: Ja. Voilà.
2: Daarover gaat het lied, hè?
0: Dat is waar.
2: You're sexy, ja, you know it, is Sander.
0: Ja, oké, okay, je hebt een punt. Goed, Allee. Voor Brit en voor al de rest.

0: is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it.
1: I'm sexy.
2: Je zat erop, waarom stopt je nu met zingen?
0: Ja. Ja, omdat ik ging nog 1 seconde langer wachten. Ah, oh. Oh, ik dacht 1 milliseconde later dat was.
2: Ja, oh, nee, dat is niet zo sexy, hè? Nee. Je was te laat.
0: Ja, ik weet het.
2: Nochtans, je zat er echt goed op. Britt, heb jij het ook gehoord? Ik denk dat hij er goed op zat.
3: Ja, het was geweldig, maar ik vond het wel heel jammer dat de phrase, dat hem die dan juist spreekt. Dat vond ik wel jammer.
0: Ja, ja, ik weet het, maar ik dacht dat hem iets later kwam, ja.
2: Maar we zullen nog eens luisteren en zing dan nog eens mee, hè.
0: Ah. The replay.

0: sexy.
1: Je was aan het lopen in het teken van rustig.
2: Ja.
1: Je begon die show iets zo wat uit te rekken. En dan zag je, zat je de koek op. Het enige dat je moest doen was nog die zin uitspreken.
2: Het kan niet altijd perfect zijn natuurlijk.
1: Nee,
2: perfectie is ook maar saai op een duur.
1: Dat is waar, hè, Brit.
3: Ja, en de passion in the pants vond ik wel echt ook.
2: Voilà.
1: Als je nu net intuned, er was geen echte passion in the pants.
4: Zeg.
1: Laat ons dat duidelijk maken.
5: Ik ga hem misschien wel even doorsturen naar Kato. Allee, wie weet, heb je er nog iets aan?
2: Ja, maar je gaat de trouw dan ook door. Bon. De M&M Ochtendshow.

0: originele versie ook niet slecht. Ik vind persoonlijk dat ze de passion in pants te weinig benadrukken zo.
1: Ja.
0: Toch?
1: Je hebt dat goed gedaan, Sander. Dat is super goed gedaan. I'm sexy
2: and I know it. Ah, zelfzekerheid. Love it.
1: Beetje kalmeren met Olivia Dean.
0: Even.

0: Er zelfs zekere nummers zijn wel in korting vandaag.
1: Dit komt er nog aan.
2: Als je hem op M&M laat staan.
0: Ja, straks om 4 uur opent Club Kauta opnieuw haar deuren hier op M&M. Ze ontvangen de jongeren van No Yap. Dat is een nieuw Ketnet-programma waarin 5 tieners dingen ophelderen waar hun leeftijdsgenoten mee zitten, maar dat zelf niet kunnen onderzoeken.
3: Cool.
0: Ja, het gaat plezant zijn om te horen, denk ik. Verder gaan ze bij Club Kauta ook nog een heel belangrijk onderwerp aansnijden, zeker voor mij als kattendaddy.
3: Kattendaddy!
0: Net zoals bij mensen hebben huisdieren ook bloeddonoren nodig. En hoe je dat kan doen met je huisdier, dat hoor je er straks ook vanaf 4 uur. Vanavond om 6 uur opnieuw Blokradio met Robin en Julie op M&M. Met ook Toby Alderweireld die langskomt.
3: Toby is toch weer overal, hè?
0: Dat kan hem, hè?
3: Ja, maar bon. Na al die zelfzekerheid is er ook goed nieuws. Want de grootste portie bescheidenheid krijg je zo meteen, hè? Met Brahim himself.
0: Ja, Brahim gaat je voormiddag voor zijn rekening nemen. En er staan een paar schone dingen gepland. M&M. Ik zag bijvoorbeeld al onze big hit klaarstaan. Je weet wel.
4: Beste luisteraars, onze big hit. I knew you van Taylor Swift.
0: Oh. Hoor je straks bij Brahim. M&M.

0: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Carlo!
2: Carlo!
3: Carlo!
1: Carlo! Carlo!
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens even en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
6: Dat is de ja van Jumbo.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams.
9: Heel goedemorgen, het is 9 uur.
10: 14 uur.
9: Dit is Yannick Aerts.
11: Dronken rijden wordt strenger bestraft. Als je vanaf volgende maand dronken achter het stuur wordt betrapt, dan ben je je rijbewijs altijd voor 12 uur kwijt. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan je nog zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, maar afhankelijk van hoeveel alcohol je in je bloed hebt. Door die regels nu strenger te maken, wil de overheid een duidelijk signaal geven dat alcohol en rijden niet samengaan. En dat is goed, zegt verkeersorganisatie Vias.
12: Dat is toch een sterk signaal, hè. Het geeft aan dat we alcohol achter het stuur echt niet tolereren. En dat daar ook meteen een zichtbare sanctie tegenover staat. Tot nu waren er verschillen in het aantal uur dat je rijbewijs ingetrokken werd, afhankelijk van het promillage dat je blies. Nu, met die huidige regel, het is een goede sanctie, het is een stevige sanctie voor de overtreders en het maakt het voor de politie makkelijker op het terrein.
11: Ja, voor alle duidelijkheid, voor wie meer dan 0,8 promille in het bloed heeft, veranderen de regels niet. Daar geldt sowieso een rijverbod van 15 dagen. En opgelet als je een hotelreservatie hebt, want zo'n 100 Vlaamse hotels werden de afgelopen week slachtoffer van een phishing-aanval. Klanten die kregen een nep-sms'je of een WhatsApp-bericht met daar een valse betaallink in. En opvallend is wel dat alle reservatiegegevens daarin klopten. Super geloofwaardig dus en daarom extra gevaarlijk. De valse berichten die zijn trouwens nog niet gestopt. Dus krijg je onverwacht zo'n berichtje over je boeking, bel dan best even je hotel op. Oud-premier Alexander De Croo zegt dat hij nog altijd achter de repatriëring van IS-vrouwen en hun kinderen staat. In 2021 en 2022 haalden ons land alles samen 12 vrouwen en 26 kinderen terug uit Koerdische gevangeniskampen in Syrië. De vrouwen hadden zich daar aangesloten bij terreurgroepen zoals IS. De regering toen besliste dat kinderen tot 12 jaar zouden worden teruggehaald samen met hun moeders en dat was geen makkelijke beslissing. Dat zegt De Croo in de podcast Vrouwen aan van IS.
13: Je voelde ook heel sterk dat iedereen rond de tafel in mijn richting keek. En dus als die terugkomen en een paar jaar later maken ze wel deel uit van bijvoorbeeld een terroristische actie, dan gaat iedereen in jouw richting wijzen. Dat is een politieke redenering, maar ik heb die niet gevolgd. En ik ben eigenlijk wel blij dat ik die politieke redenering niet gevolgd heb en dat ik meer een juridische en een menselijke redenering gevolgd heb.
11: In Belfast, in de hoofdstad van Noord-Ierland, is protest volledig uit de hand gelopen gisteravond. Huizen, auto's en een bus zijn daar in brand gestoken. Het komt na een mesaanval eergisteren. Een Soedanese man stak toen een andere man neer en die raakte zwaar gewond. Daarna brak er protest uit tegen migranten. Dat zegt NOS-correspondent in Noord-Ierland, Arjen van der Horst.
14: Al aan het begin van de avond zagen we gemaskerde jonge mannen de straat op gaan. In Oost-Belfast werd een bus gekaapt en in brand gestoken. Auto's en containers vlogen in brand. Ja, het is een hele gespannen situatie in Belfast. Je zag de hele stad zich schrap zetten. Iedereen hield dus rekening met onrust en geweld. En die verwachting is helaas uitgekomen.
11: Het begint zonnig en droog, met later meer wolken. En dan vallen er soms ook buien, mogelijk met onweer. Walen temperaturen tot 18 graden. Morgen zon, maar ook nog hier en daar buien en 20 graden.
10: M&M.
9: Knip de week in twee met deze woensdagmorgen, vrienden. We gaan zorgen voor heel veel goede vibes. In de vorm van Martin Garrix, Ed Sheeran, eerst Jesse. Jay.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: M&M Live.

Martin Garrix. En Ed Sheeran. Trouwens, Martin Garrix deze zomer terug te bewonderen op Tomorrowland. Zometeen gaat Nele heel blij worden, want ze vraagt zich af of I Knew It, I Knew You van Taylor Swift er nog aan zit te komen. Big hit deze week. Yup, Nele, zometeen na deze uit de 90s. Dit zijn Hanson.

0: Ja, heb je nood aan zelf een goede meezinger? Bijvoorbeeld een song die jou even doet wegdromen, waarbij je even niet moet denken aan werk? Stuur hem nu door in de app van M&M. Want ik heb één plek vrij dit uur in de playlist. Titel en artiest in de app van M&M.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhak uitklappen zonder hem aan te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
4: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
6: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
5: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
7: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
5: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

al hier in de playlist met Shakira en Burna Boy, Die Die. Maar eerst throwback naar de Nillies. Dankzij Narges uit Antwerpen in de app van M&M komt even binnen met deze banger.

Ja, alle geluk. Het scheelde bijna niks. Of we hadden deze WK-anthem helemaal niet gekregen. Enkele jaren terug nog besloot ze om bijna te stoppen met muziek. Boerderijtje te kopen en te chillen. Heeft ze uiteindelijk niet gedaan. Gelukkig. Dankjewel. Shakira. Nu Broken Strings. James Morrison. Nelly Furtado.

feel again. Ja, blijft ook een schijf dit, hè. Teddy Swims with Mr. Know-It-All. Krijg je net na Alex Warren's Before You Leave Me. Maar eerst gaan we even naar de weg, want daar staat zo'n 82 kilometer file op dit moment. Antwerpse ring richting Gent, daar verlies je 40 minuten. Dat is tussen Antwerpen-Noord en Berchem door een ongeval met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht. Maak daar een reddingsstrook. Richting Nederland 10 minuten erbij, van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-Oost. File rijden dan richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, meer dan 1 uur extra. Binnenring rond Brussel verlies je een kwartiertje tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En vertragen doe je naar Brussel op de E40 vanaf Sterrebeek zo'n 10 minuten erbij.

0: Tyson Tiller komt naar België.
1: Op zaterdag 28 november staat de Amerikaanse hitmaker live in Vorst Nationaal.
0: Bryson Tiller met special guest Majid Jordan.
1: Tickets via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
3: Ligt het op laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
4: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
0: M&M. Repeat. Doen we niet.
7: Tijdens jouw...

0: is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Zingapuria en alle programma's van toen.
1: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Kitnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
4: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
5: Ho, ho, dat is lekker scoren.
4: Dat is de ja van Jumbo.
6: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Goedemorgen, het is 10 uur.
8: 14 uur.
7: Dit is Yannick Aerts.
9: Een sporter van de Chilathon is overleden. De man die anderhalve week geleden onwel was geworden tijdens de Chilathlon in Antwerpen is gestorven. De man van 58 was een ervaren sporter. Hij werd onwel tijdens het zwemmen en moest gereanimeerd worden. De Chilathlon is een kwart triathlon waarbij deelnemers de drie disciplines van een triathlon zo ontspannen mogelijk moeten afleggen zonder tijdsdruk. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, die krijgen steeds vaker een boete. Gemiddeld betaal je 1500 euro boete. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft stijgen, zegt de Federale Dienst van Financiën.
10: Er is voorzien in de wet dat er een spontane aangifte moet zijn en we zien dat er geen aangifte gebeurt of een niet-conforme aangifte. Kamers die bijkomen, een centrale verwarming, badkamers die opgeknapt worden, bijgebouwen, de inrichting van een zolderkamer, dat zijn elementen die moeten aangegeven worden en die van aard zijn om het kadastraal inkomen te verhogen.
9: Oud-premier Alexander De Croo zegt dat hij nog altijd achter de repatriëring van IS-vrouwen en hun kinderen staat. In 2021 en 2022 haalde ons land alle samen 12 vrouwen en 26 kinderen terug uit Koerdische gevangenenkampen in Syrië. De vrouwen hadden zich daar aangesloten bij terreurgroepen zoals IS. En de regering toen besliste dat kinderen tot 12 jaar zouden worden teruggehaald, samen met hun moeders. Dat was geen gemakkelijke beslissing, zegt De Croo in de podcast Vrouwen van IS.
11: Ik heb daar echt al wakker gelegen. En elke keer als mijn telefoon ging, vreesde ik dat men mij zou bellen om te zeggen dat er een of ander probleem was. Beeld u in dat daar een conflict zou geweest zijn en dat had perfect gekund. Dat Belgische militairen het leven hadden gelaten om veroordeelde foreign terrorist fighters en hun kinderen terug te halen. Dat zou toch geen eenvoudig verhaal geweest zijn.
9: Ja, volgens het veiligheidsorgaan OCCAT dat de veiligheidsdreiging in ons land in het oog houdt, zijn zo goed als alle teruggekeerde vrouwen intussen gederadicaliseerd en worden ze nu ook verder opgevolgd. Het is zonnig en droog nog altijd, maar later vandaag wel meer wolken met hier en daar soms ook buien, mogelijk met onweer. We halen temperaturen tot 18 graden, morgen zon, maar ook hier en daar nog buien tot 20 graden.
8: M&M.
7: Aha. Nood aan een extra boost. Ik heb hem voor je in de vorm van Casso. Ray en D-Block Europe Parada komt eraan. Net naar Shepherd met Coming Home.
8: M&M.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: M&M Live.

0: Mike, helemaal blij met deze Prada. Daar gaat de werf hier goed vooruit in Ranst. Goed bezig, mannen, in de app van M&M. Ik zie je. Zometeen Stromae, eerst nog van bij ons, Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

0: Limer kaputt die Softcell. Tainted Love. Geweldig, hè? Goed bezig daar. Ik zie hem. Blinky Davis weer volle gas aan het geven met vrachtwagens poetsen en zo. Goed bezig. Ik zorg voor de muziek van Cameron. Eerst deze George Ezra. M&M. Make life.
1: Hello, my name is George Ezra.

0: camera and...
1: Eminem stuurt jou naar Pitbull.
2: Stel je als je go pit, Mr. 305, Mr. Worldwide.
0: Het gaat gek worden, hè. Niet dit weekend, maar volgend weekend. Dan is het van je Werchter Boutique. En die line-up is crazy. Pitbull, Katy Perry, Pommelien Thijs en meer. Die kan je gaan bewonderen in het weekend. Zaterdag 27 juni. Maar ja, als je natuurlijk geen ticket hebt kunnen scoren, dan is dat een probleem. Maar hey, geen stress. Dit is Eminem. En Eminem, we got your back. Want dit weekend, vrienden, vrijdag, zaterdag en zondag 12, 13, 14 juni. En dan moet je heel aandachtig luisteren naar Eminem. Want als je één van die drie artiesten hoort, ja, dan stuur je ik wil naar Werchter Boutique in de app van Eminem. Ik wil naar Werchter Boutique als je vrijdag, zaterdag en zondag songs hoort passeren van Pitbull, Katy Perry of Pommelien Thijs. Ik wil naar Werchter Boutique. Vanaf, vrienden, vrijdag, zaterdag, zondag. En wie weet ga je op onze kosten, ja, toch naar dat dik vet feestje die jij niet gaat willen missen.
1: Luister dit weekend en Eminem fixt jouw tickets voor Werchter Boutique.

Oscar in the Wolf. Zometeen Beats van Alesso en Nate Smith. I like it. En Maxime staat ook voor je klaar. Samen met Babette en hoe dan ook. Maar eerst naar Antwerpen. Daar is er 3 kwartier file op de E313 vanaf Bassenhoven. Aansluitend ook op de Antwerpse ring richting Gent. 30 minuten file tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Komt door een ongeval op de rechter rijstrook. Vorm een reddingsstrook daar voor de hulpdiensten. Richting Nederland. Daar verlies een kwartiertje tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. En elders nog wat lichte vertragingen.

0: op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Hou je van een goede ochtendshow? De M&M Ochtendshow. Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: M&M repeat, doen we niet.
6: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

volledig mee viben op de tonen van Tate McRae. Trouwens, ik zit met een vraag. Morgen vrienden, donderdag 11 juni, ben jij dan jarig? Of ken je iemand die morgen jarig is? Laat weten in de app van M&M, want de ochtendshow heeft een cadeautje voor je.

Sabrina Carpenter. Ah, kijk. Heel leuk om te zien in de app van M&M. Onze Dirk die aan het genieten is van een koffietje zie. Van thuis uit aan het werk vandaag. Maar plezant met al die muziek. Zo moet dat, Dirk. Goed bezig. Succes. Swedish House Mafia komt eraan. Eerst de nieuwste van Laura Tesoro. Plastic Paradise.

0: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd
1: voordelig. Knaldi. Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
2: Ja, millimeter.
3: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
4: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
5: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Crevo. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
6: Crevo. Leef beter.
7: Goedemorgen. Het is 11 uur.
8: 14 uur.
7: Dit is Yannick Aerts.
9: De uitvaart van Margriet Hermans is begonnen. De zangeres overleed vorige week. Ze wist pas enkele weken geleden dat ze kanker had en ze is 72 jaar geworden. Nu vandaag in Merksplas in de Antwerpse Kempen zijn er veel mensen samengekomen om afscheid te nemen van Margriet. En de eerste mensen die waren er al sinds 8 uur vanmorgen.
10: Voor Margriet, omdat we de dekwijs naartoe geweest zijn en omdat ze graag zien. En we komen van ver, van Middelburg in België. Nou, een uur en half rijden.
11: Ze is een prachtvrouw, hè? Margriet, hè? Als iedereen zo was, dan was de wereld helemaal anders.
12: Margriet is altijd een topvrouw geweest. Ja. Ik ze tegenkwam altijd een goede dag.
11: Heel emotioneel. En veel volk. Ja.
9: Op de grens van Mortsel en Edegem in Antwerpen is vanmorgen een fietser overleden. Het is een vrouw van 54. Ze stak over op een kruispunt en kwam onder een vrachtwagen terecht die net weer begon te rijden. De vrouw stierf ter plaatse. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, die krijgen steeds vaker een boete. Gemiddeld betaal je zo'n 1500 euro boete. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft stijgen, zegt de federale overheidsdienst Financiën.
13: Er is voorzien in de wet dat er een spontane aangifte moet zijn en we zien dat er geen aangifte gebeurt of een niet-conforme aangifte. Kamers die bijkomen, een centrale verwarming, badkamers die opgeknapt worden, bijgebouwen, de inrichting van een zolderkamer, dat zijn elementen die moeten aangegeven worden en die van aard zijn om het kadastraal inkomen te verhogen.
9: Ja, het is stilaan overal wat bewolkter en er vallen soms ook al buien, mogelijk met onweer in de loop van de dag bij temperaturen tot 18 graden. Morgen zon, maar ook hier en daar nog buien en tot 20 graden.

0: tickets.
1: Crazy, hè? Het zal wel zijn. Zometeen nog meer feest hier op deze woensdag voormiddag met Bebe Rexha en Faithless. Eerst Banner, Someone to You.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
2: M&M Live.

Belangrijk bericht in de app van M&M. Wendy Hermans die even laat weten aan de leerlingen dat ze heel trots op jullie is. Mevrouw Hermans van de klas daar. 4Z2. Goed bezig, vrienden. Zometeen Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. Maar eerst throwbacks naar de 90s met The Backstreet Boys.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Sunrise Festival.
3: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
2: Met onder andere
3: Bankzitters,
2: Poef versus Lil Kleine,
3: Milking,
2: Antoon,
3: Kraan.

0: Alles in info. Sunrisefestival.be.
1: Samen met M&M.
2: Geef het op, laat het op. We hebben de topstroom. Geef het op, laat het op. We hebben de topstroom.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar 4,50 euro voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Zeg, heb jij al gestemd?
1: M&M 10 top 500.
2: Jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
0: Yes! Volgende week, vrienden, dan gaat dat gebeuren. Dan gaan we weer een waanzinnig vette lijst op je afvuren. Maar niet zonder jou, want we hebben jouw hulp absoluut nodig. Ga even naar het VRT Max, het M&M-kanaal daar. En breng je stem uit op jouw drie favorieten. Zo kunnen we de M&M 10 top 500 volledig samenstellen. Volgens jouw wensen. En voor Adinda was dat niet zo moeilijk, hè? Hey, hallo, goeie voormiddag nog, Adinda.
3: Goedemiddag, Brim.
0: Daar is ze ook hard aan het werk, maar toch de tijd gepakt om ook goed te stemmen op jouw favorieten uit de teens. En ik moet volgens mij, als ik naar jouw top 3 kijk, niet vragen voor wie jij bent gegaan, hè?
3: Nee, dat is nogal duidelijk. Ik ben een Swiftie in hart en nieren.
0: Ja. Taylor Swift die staat bij jou op 1, 2 en 3. Ja, mag ik ook vragen waarom, Adinda? Want dan moeten we even samen terug naar de teens. Ja, hoe is dat gebeurd? Hoe is dat gekomen dat jij zo'n grote Swiftie bent geworden?
3: Goh ja, Taylor heeft in 2010 Speak Now uitgebracht. En de nummers Sparks Fly, Dear John, The Story of Us Enchanted en Last Kiss en dan niet te vergeten Long Live. Ja. Die begonnen en die nummers hebben mij volledig gecapteerd. En dan met alle andere albums die ze ook nog verder heeft uitgebracht.
0: Ja.
3: Ik had nogal een focus op de Swift.
0: Fantastisch, dat was voor jou de teens natuurlijk. We zijn 16 jaar verder en Taylor Swift is intussen een wereldster, een pop-icoon. Heb je haar ook al live aan het werk kunnen zien dan, in al die jaren?
3: Ja, ik heb helaas haar Speak Now Tour niet kunnen volgen, omdat ik nog te jong was en niet mocht. Maar dat heb ik dan dubbel en dik goed gemaakt bij de Eras Tour. En ik heb het geluk gehad om haar 4 keer aan het werk te mogen zien, samen met allerlei andere vriendinnen ook. Want ja, je mocht maar maximum 4 tickets tegelijk kopen.
0: Ja.
3: Dus verschillende groepjes en verschillende steden aangedaan.
0: Bam! Ja, dat is wel echt genieten en vooral ook nog nagenieten. En vooral uitkijken ook naar volgende week dan. Wat hoop je? Welke song mag van Taylor Swift absoluut op 1 belanden voor jou dan?
3: Ja, voor mij is dat dan de eerste tonen van Cruel Summer, waarmee dat ze dan de Eras Tour begon.
0: Ja.
3: En dan die fenomenale bridge die we allemaal kennen,
0: ja.
3: Die zou wel bovenaan mogen staan.
0: Oké, staat genoteerd. We gaan nu vooral ook genieten met eentje uit jouw top 3. Wildest Dreams van Taylor Swift, die krijg je zo meteen. Dus dankzij jou, hopelijk staat hij er straks ook heel hoog in. In elk geval, Adinda, merci om het hier te komen uitleggen. En keep on swifting of zoiets dan. Salut, topper.
3: Dankjewel.
1: M&M 10 top 500.
2: Volgende week op M&M.

Geen zorgen, geen stress. Zometeen met Love on Wolf. En Jurid met I'd Love to Be in Love staat ook voor je klaar. Eerst naar de weg. Daar op de binnenring rond Brussel staat er een kwartiertje tussen Wemmel en Grimbergen. File dus door een ongeval op de rechter rijstrook. Naar Antwerpen, half uur file op de E313 van voor Massenhoven. Ook een kwartier op de E19 vanaf Sint-Joop en op de E34 tussen Oelegem en Randst. Op de Antwerpse ring richting Gent, kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland, 10 minuten tussen Linkeroever en Deurne. En elders op de snelweg nog lichte vertragingen.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman.
1: De Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5732 euro. Info op volkswagen.be.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
5: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
6: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
5: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zegt gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
6: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
5: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
7: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
6: Collega's, hè?
8: M&M, repeat, doen we niet.
9: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.
10: Fill me up to your eyes.

Imagine Dragons, it's time. Zometeen krijg je van mij nog Berre met Happier. Net voor het nieuws van 12 uur duiken we samen de middag in. Maar ja, Sienna Spiral fans uitkijken naar volgende week dinsdag. Want dan start die ticketverkoop voor dat concert volgend jaar van Sienna Spiral in Vorst Nationaal. Nu met Duivendesheel.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
7: In Moskou!
8: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
8: Och, jongen, dat is wel een held, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op in Moskou.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: In Moskou, man!
11: Heel goedemiddag, het is 12 uur.
12: 14 uur.
11: Dit is Nicky van Driessen.
13: De begrafenis van Margriet Hermans is aan de gang. De zangeres overleed vorige week. Ze wist pas sinds enkele weken dat ze kanker had. In Merksplas in de Antwerpse Kempen zijn er honderden mensen samengekomen om afscheid te nemen van Margriet. Een van de vele BV's daar is Jacques Vermeijren.
14: Het is iemand die iets betekend heeft en je denkt ook aan het leven in de toekomst. Hè? Dat is een staatsbegrafenis, hè, bijna. Margriet was zeer goed lachs, zeer benaderbaar, volks. Ik bedoel, goeie zangeres, alles, moeder, dochter, alles zat daarin. Hè.
13: Margriet Hermans werd 72. Op het proces over het carnavalsdrama in Strepy in de provincie Henegouwen heeft de hoofdbeschuldigde gevraagd om hem te vergeven. Hij riskeert 30 jaar cel omdat hij 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten en dat kostte aan 7 mensen het leven. Er vielen ook 81 gewonden. De man zei in zijn laatste woorden dat hij als een gek gereden heeft, maar niemand wilde doden. Ook de man die toen bij de bestuurder in de auto zat stond terecht. Het assiseproces is ruim een maand geleden begonnen en de jury gaat nu in beraad. Een uitspraak wordt vrijdag verwacht. Op de grens van Mortsel en Edegem in Antwerpen is vanmorgen een fietser overleden, een vrouw van 54. Ze stak over op een kruispunt en kwam onder een vrachtwagen terecht die net weer begon te rijden. De vrouw stierf ter plaatse. De rellen in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast gisteravond waren chockerend en totaal onaanvaardbaar. De verantwoordelijken zullen gestraft worden, tweet de Britse premier Starmer. Na een mesaanval door een Soedanese man eergisteren werd gisteren opgeroepen om de betogen tegen migranten, maar die werden massaal aangevallen en auto's en huizen zijn daarbij ook in brand gestoken. En het Oekraïense leger heeft de haven van Mariupol aangevallen. Die ligt in de regio Donetsk in Oekraïne, maar wordt door Rusland bezet. Volgens Oekraïne is de schade er groot. De laatste tijd zijn er vaker aanvallen van het Oekraïense leger op bezette gebieden om de Russische bevoorrading daar te verstoren. Oekraïne bestookt ook de autosnelweg die vanuit Rusland door die gebieden naar de Krim loopt om militaire transporten te kunnen uitschakelen. Vanmiddag wordt wisselend bewolkt weer met buien, kans op onweer tot 17 graden. Morgen begint de dag nog droog met opklaringen. In de loop van de namiddag regen, net als vrijdag. Het weekend, dat wordt zonniger.
12: M&M.
15: En zo duiken we samen jouw woensdagmiddag in met op het menu voor onze lunch Harry Styles, eerst Anne-Marie. Ciao, adios.
16: Asked you once, asked you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend.

0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
2: Onmogelijk.
1: Zekerheden?
2: Onmogelijk.
1: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
3: M&M Live.

0: Ja, dat snap ik. Iris, die blijft gewoon zitten in de wagen op de parking. Kan de radio echt gewoon niet afzetten als de Harry Styles te horen is. Ik snap je. Maar... Zeg Iris, nu je toch op die parking staat, nog wacht nog even om binnen te gaan in de winkel of waar je ook ergens bent. Pak even de M&M-app erbij en help even jouw punten op 10 door te sturen voor de nieuwste van Omdat Het Kan, een Average Rob Turbo. Die staat weer klaar. Trouwens, staan ook op het waanzinnige Sunrise Festival. Komt er ook aan, hè? 26, 27 juni in de Leeuwse Bergen. Je kan tickets winnen en mee gaan feesten met Omdat Het Kan, een Average Rob. Gewoon het VRT Max M&M-kanaal bezoeken. En You Do You. Maar nu vooral You Do You in de app van M&M. Punten op 10. En je ongezouten mening mag je weer achterlaten als je Turbo hoort.
1: Rate the song.

0: Ja, ik voel het kei, ja.
1: Alles kapot. Feest. Voor mij blijft het een 7 op 10, zegt Tatiana in de app van M&M. Dirk, die is nog niet helemaal mee. Nope. Niks voor mij stuurt die. Kimberly gaat dan wel weer voor de volle 10 op 10. En Claudia gooit er een 8 op 10 tegen. Echt een dikke beat dit. 10 op 10 op 10 op 10, zegt Gwenda. Zalige plaat. Ik ga jullie helemaal total los stampen, zegt Stefanie in de app. Net zoals onze Pascal, die blijft ook gaan. 110 op 10, zegt zelfs onze Bjorn. Zalig. Daarvoor gaat Melissa en ik kan zo wel blijven doorgaan. Maar ja, hij wordt gesmaakt. Als ik alles op een hoop gooi, 8,5 op 10. En dat is goed genoeg uiteraard weer om door te gaan naar de volgende ronde hier in Rate the Song. Na 6 uur is het vanavond opnieuw aan jou om mee te gaan beslissen of hier nog even mee.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
3: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit. Met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99. Met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
5: IKEA.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.

Leuk om te zien. Nick stuurt vanuit Huust Wezel in de M&M-app dat ze aan het renoveren zijn. Ik zie het goed bezig in de app. Ik zorg voor muziek voor op de werfradio van Kalee, Griffin, Kygo, Clean Bandit, Jess Klin, Line de Douw met Plankgast. Die komt er zo meteen aan, net zoals DJ Anke Goerge. Hey, veel plezier en succes daar. M&M.

is best al wat druk op de weg. Op de binnenring rond Brussel is het 20 minuten file rijden tussen Wemmel en Grimbergen door een ongeval. Op de buitenring dan 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Naar Antwerpen nog 10 minuten erbij op de E19 vanaf Sint-Job. En een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland dan 40 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost door een ongeval op de aansluiting met de E313 richting Hasselt. De linkerrijstrook is daar versperd. Op de E34 naar Zelzaten vertraagt het verkeer net voor Kemzeke door een defect voertuig. De rechter

dat liftje eens opzoeken, want ik had eigenlijk geen idee hoe ze eruit zag. Ze ziet er eigenlijk echt gewoon girl next door uit. Wel een knappe meid, bruin haar, superleuk. En ze heeft nu een mega hit gescoord met deze Boston.

0: voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV. Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
1: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner, 5.

0: schat, dat gaat niet gaan. Hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
1: Wow, de Philips 65-inch OLED 950 TV. Perfect beeld, vierzijdig Ambilight, Google TV en...
0: Met €350 inruilkorting.
1: En dat kunnen we alle matchen zien.
0: Met al onze vrienden.
1: Ja, dat scoren, hè.
0: Het zal nog niet zijn. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection-vakman.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
3: M&M repeat doen we niet.
4: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde...

soundtracks van die animatiefilms zijn altijd zo goed en zo vrolijk. Die Zoo-oe-oe van Shakira bijvoorbeeld uit Zootropolis, maar ook deze dus. M&M. Jelly Roll en I'm Good uit de animatiefilm Goat. Die gaat over basketbal. Ja, nu dat we helemaal in de sportsfeer zitten met het WK, kan je die film misschien ook eens kijken. Het is echt wel een hele mooie.

Bastille en Pompeii. En die uit Schoten die stuurde een foto door van grote isolatieplaten, zo op van die paletten. Het is bijna dubbel zo groot dan hem. En hij wacht nu tot het beter weer wordt, zodat hij kan beginnen met zijn dak te isoleren. En wat heel straf dat hij dat al zelf doet, Eddy. Zondag dan zou het normaal gezien stoppen met regenen, maar vanaf volgende week dan gaat het echt wel goed worden hoor. 26, 28, 30 graden zelfs. Dus dan mag het al even zomer worden. Dit is Nina Black.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
7: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
8: Volkswagen. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Goedemiddag, het is 1:00.
11: VRT Nieuws.
10: Met Nicky van Driessen.
12: Een bende die vrouwen seksueel uitbuiten is opgepakt. 9 personen zijn gearresteerd in een groot onderzoek naar uitbuiting van Zuid-Amerikaanse sekswerkers in ons land. In Spanje is nog een 10e verdachte opgepakt. Het gaat om een groot netwerk dat Zuid-Amerikaanse vrouwen via Spanje naar ons land bracht, zegt de federale gerechtelijke politie.
13: Hier werden ze in verschillende panden ondergebracht, waar dat ze ook dienden voor te betalen voor het verblijf. Ook taxivervoer dat diende gebeuren werd aangerekend tegen toch wel hoge prijzen, waardoor je ook een zekere afhankelijkheid kan krijgen van die organisatie dan.
12: Er zouden 67 mogelijke slachtoffers gevonden zijn, ook bij huiszoekingen vorige week. Bij huiszoekingen in een groot drugsdossier hebben speurders in Brussel voor ongeveer €8 miljoen aan geld, luxe wagens en dure horloges in beslag genomen. Het onderzoek wordt gevoerd door de Belgische en Franse justitie. Geld uit criminele activiteiten in Frankrijk zouden naar België gebracht zijn om hier te witwassen via een handelszaak, vermoedelijk een autohandel. 6 verdachten zijn opgepakt, 1 persoon blijft voorlopig aangehouden. Op het proces over het carnavalsdrama in Strepy in de provincie Henegouwen heeft de hoofdbeschuldigde gevraagd om hem te vergeven. Hij riskeert tot levenslang omdat hij 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten en dat kostte aan 7 mensen het leven. Er vielen daarnaast ook 81 gewonden. De man zei in zijn laatste woorden dat hij als een gek gereden heeft, maar niemand wilde doden. De jury gaat nu in beraad. Een uitspraak wordt vrijdag verwacht. In Merksplas in de Antwerpse Kempen hebben honderden fans, bekende Vlamingen en politici afscheid genomen van zangeres en tv-persoonlijkheid Margriet Hermans. Zij overleed vorige week en wist pas sinds enkele weken dat ze kanker had. Ze werd 72. En de dader van de mesaanval eergisteren in het Noord-Ierse Belfast is voor de rechter verschenen en wordt aangeklaagd voor poging tot moord. Het is een man uit Soedan. Het slachtoffer, een Britse man, ligt nog altijd in het ziekenhuis. Hij is zijn linkeroog kwijt en heeft ook verwondingen aan zijn rechteroog, nek en rug. De aanval leidde tot hevige rellen gisteravond, waarbij migranten hard werden aangepakt. Vanmiddag wordt het wisselend bewolkt met buien, kans op onweer en tot 17 graden. Morgen start de dag nog droog met opklaringen. Overdag krijgen we regen, net als vrijdag. Het weekend wordt rustiger en zonniger.
14: M&M.
10: De line-up van het zotse festival van de zomer is die van Werchter Boutique. En jij kan er misschien naartoe dankzij M&M. Wat je moet doen, leg ik zo meteen uit.

0: ik ben een klein beetje aan het balen. Want op 27 juni zit ik in Centerparks met mijn familie. Allee, ja, leuk, hè? Tot ik dus hoorde dat de leukste line-up van de zomer op die dag op één plek te vinden is. Namelijk Werchter Boutique. Met als headliners dus Pitbull, Katy Perry en Pommelien Thijs. Ik kan dus niet gaan, ja, zoals Pommelien zou zingen. Maar jij hopelijk wel, dankzij M&M. Want je kan het hele weekend lang tickets winnen. Ja, dat was me gisteren nog niet helemaal duidelijk. Maar dus dat is echt al vanaf vrijdag, hè, jongens. Vanaf vrijdag de hele dag door. Ook zaterdag de hele dag door. En zondag de hele dag door. Dat kan dus elk uur zijn. Soms ook niet. Soms twee keer per uur. Dus je moet echt gewoon goed blijven luisteren. Want dat kan op elk moment gebeuren. En er zijn heel veel tickets. Dus hoor jij vanaf vrijdag een song van Pitbull, Katy Perry of Pommelien Thijs, dan moet je gewoon sturen ik wil naar Werchter Boutique in de app van M&M. Dus dan weet je dat nu al, dan kan je je al mentaal beginnen voorbereiden op die ticketstrijd vrijdag. Alvast heel veel succes.
1: Luister dit weekend en M&M fixt jouw tickets voor Werchter Boutique. Ik moet gaan.

0: Wil naar Werchter Boutique in de M&M app. En maak kans op een duo-ticket. Vanaf vrijdag op M&M
1: en op VRT Max.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
9: Amai, het is echt eenvoudig.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
7: Hou je van verhalen over muziek?
11: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
7: Of luister je gewoon liever naar pop?
12: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitale

The Summer of 69. Ja, en als we kijken naar de summer, dan is Lost Frequencies daar toch wel een van de kings om elk jaar een zomerhit te scoren. Vorig jaar was dat nog deze. Een eigen versie van Sweet Disposition van de Temper Trap. Maar dan in de Lost Frequencies remix ging meteen ook helemaal viraal. Dat hij zelf toen ook niet verwacht. Kijk, dat is het Lost Frequencies effect, denk ik dan. Nu deze zomer probeert hij het opnieuw met Live It All. Een song die je waarschijnlijk ook wel live zal horen op Tomorrowland. Want daar gaat hij zijn eigen stage hosten op de Great Library. Zowel het eerste als het tweede weekend. Gaat zo goed zijn.

ook op de E19 van voor Kleine Bareel. Een kwartier op de E34 van voor Waaslandhaven-Oost. Op de A12 vanaf het viaduct van Wilrijk. En ook op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 dan is door een defect voertuig de rechterrijstrook versperd.

130 pakjes vandaag weg te doen. Hey, dat is wel heel straf. Ik vind dat altijd zot hoeveel pakjes dat er op één dag kunnen weggebracht worden door één bezorger. Hey, you go, Yannick. Goed bezig.

0: levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
2: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
3: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist, de zon eindelijk op haar straalst, sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst en de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.

0: It's Beautiful Day. Niet helemaal waar, hè, U2. Je moet het toegeven. Vooral ook veel ongevallen en files vandaag door die regen, precies. Dus je weet wat ze zeggen.
1: Voorzichtig op de baan, hè.
0: Voilà. En we mogen ook misschien niet te veel klagen over het weer, hè. Volgende week wordt het ook weer al beter. En zo meteen hoge noten met

Joyce Peters die zegt: goedemiddag, ik wil nog even stilstaan bij het overlijden van Margriet Hermans. Deze ochtend is ze begraven. Was heel emotioneel. Ik heb haar net de toespraak nog gehoord van haar dochter Céline. Ik kreeg de tranen in mijn ogen. Ja, één ding is zeker: ze gaat door heel Vlaanderen gemist worden. Heel Vlaanderen huilt mee. En Margriet, we never forget you. Dat staat vast.

0: M&M. Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benji.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis.
3: Ho ho, dat is lekker scoren.
2: Dat is de ja van Jumbo. Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Oké, actie!
8: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
9: Dat is lang geleden, cowboy.
8: Tot Spider-Man Brand New Day.
10: What is happening?
8: De beste familiefilms staan deze zomer.

0: bende die vrouwen seksueel uitbuiten is opgepakt. Bij een internationale politieactie is een netwerk opgerold dat Zuid-Amerikaanse vrouwen via Spanje naar ons land bracht. Hier werden ze seksueel en financieel uitgebuit, zegt de federale gerechtelijke politie van Leuven.
1: 37 huiszoekingen hebben plaatsgevonden, 35 in België en 2 in Spanje. Daarbij werden 10 mensen van hun vrijheid beroofd, waar dat er 6 ook werden van aangehouden. Tienduizenden euro's cashgeld werden daar ook in beslag genomen.
0: De politie vond bij die huiszoekingen ook 67 mogelijke slachtoffers. In Merksplas in de Antwerpse Kempen hebben honderden mensen vanmiddag afscheid genomen van Margriet Hermans. De zangeres, tv-presentatrice en politica overleed vorige week. Ze wist nog maar enkele weken dat ze kanker had en werd 72. Ook premier Bart De Wever was bij dat afscheid. Hij herinnert zich Margriet vooral als een authentieke vrouw.
2: Ik heb Margriet nog als collega gekend in de politiek. Zoals ze hier beschreven is, een ongelooflijk lieve vrouw. En niet alleen lief omdat ze lief moest zijn, maar omdat ze dat gewoon was en je voelde. Dat doe ik echt bij haar. Ik herinner me nog goed dat hij ook heel moeilijke situaties, politieke vergaderingen waar volle bek ruzie was, kon ontzenuwen door eigenlijk ontwapenende tussenkomsten.
0: De Israëlische staat heeft er een expliciet doel van gemaakt om Palestijns gebied in te nemen en Palestijnen te verdrijven op de westelijke Jordaan-oever. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw onderzoeksrapport. De regering van premier Netanyahu in Israël drijft ook het tempo op, zegt Amnesty.
3: De etnische zuivering gaat in een heel snel tempo en is heel gewelddadig. En vaak wordt dat voorgesteld als het werk van een aantal individuele extremistische kolonisten of verenigingen. Maar ons onderzoek toonde eigenlijk aan dat het om een structurele, intentionele campagne gaat die gepland, geleid en uitgevoerd wordt door de Israëlische autoriteiten.
0: Volgens het internationaal recht zijn de Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever illegaal. Het blijft wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. We halen tot 17 graden. Morgen start met droog weer en opklaringen. In de loop van de namiddag is er dan regen, net als vrijdag. Het weekend wordt volop zonniger.

0: dit weekend. En M&M fixt jouw tickets.
1: Straks dan gaan we nog eens terug naar een van de grote idolen uit de teens waar zoveel meisjes vroeger verliefd op waren.

0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: M&M Live.

er weer dik tegen, zeg, voor de examens. Maar geen nood, Sebastian. Als je gewoon M&M laat opstaan, krijg je zoveel motivatie. Ook door Blokradio, maar ook hier met goede muziek. Zoals Meteor.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Oh, yellow!
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
6: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis, met een promopotje gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
9: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
8: Echt? Oh, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
11: B-Bad.
10: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
12: Immos Koopman.
15: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu een afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
17: Info in voorwaarden op carglass.be.
18: Selection.
19: Naar 2K, naar 2K, naar 2K.
20: Ja, schattige, dat gaat niet gaan, hè. Die tickets zijn veel te duur. Zeg maar, zie je eens hier op de Selection website?
21: Wow, de LG OLED Evo Smart TV in 65 inch. Uh-huh. Dat is met zo'n superhelder beeld. Ja. Zonder reflectie, perfecte kleuren, perfect zwart en...
20: Met €200 inruilkorting.
21: En dat kunnen we alle matchen zien.
20: Met al onze vrienden.
21: Ja, dat scoren, hè.
20: Zal nog niet zijn.
22: Ontdek alle WK ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
23: M&M.

0: helaas. We moeten er nog eventjes op wachten. Hè. Volgende week dan gaan we dat doen. Dan gaan we terug naar 2010 tot 2019 met al die goede songs uit de teens. Jij bent heel belangrijk, want jij mag die lijst nog mee samenstellen. Dat doe je door te stemmen via de app van VRT Max en daar jouw drie favorieten door te geven. En er zijn al heel veel mensen die dat hebben gedaan, zoals ook Eline de Koning. Dag Eline.
1: Dag Anke.
0: Hey, zeg, op wie heb jij gestemd? Wie was jouw absolute nummer 1?
1: Mijn absolute nummer 1 is Baby van Justin Bieber.
0: Ah, zo goed, zo goed. En waarom Justin Bieber?
1: Maar ik ben dezelfde leeftijd als Justin Bieber, dus dat is echt wel iets waarmee ik van het begin bij opgegroeid ben. Altijd een crush op gehad en nu stiekem als volwassene nog altijd.
0: Ah ja, maar dat is waar, inderdaad. Ja, ik zie hier dat jij 31 bent. Justin Bieber is ook is even oud. Die is 32 nu. Jullie zijn dan waarschijnlijk van hetzelfde jaar. Wat vond je dan zelf van hem toen dat je zo'n tiener was?
1: Ja, ik was meteen verkocht van de look, van de muziek, van de danspasjes. Ja, het complete plaatje.
0: Ja, ja, ja. Was dat ook zo dat je echt zo ook op dezelfde soort types van jongens viel? Zo de jongens met de Justin Bieber bless zo in die tienerjaren van Justin Bieber?
1: Ja, ja. Ik denk dat de meeste jongens op school wel hetzelfde kapsel hadden toen in de tijd.
0: Dat was echt zo, hè? Want ik ben een beetje jonger dan jou, Eline, maar ik kan me dat ook echt nog herinneren. Die Justin Bieber-hype is echt nog lang blijven aanslepen in het kapsel van de jongens. Ja. Hoe zag dat er dan uit jouw fanbase? Had jij dan heel veel merchandise of zo? Of luisterde jij gewoon heel veel naar zijn muziek?
1: Ik denk vooral luisteren naar de muziek, meedansen. Maar er hingen ook wel posters en andere hebben dingetjes in hun kamer.
0: Ja, oh, zo leuk, hè. Ben je nu nog altijd een hele grote Justin Bieber-fan? Want hij heeft natuurlijk wel een hele grote metamorfose en evolutie doorgaan, hè, doorheen de jaren.
1: Ik ben nog altijd fan. Ik luister zeker nog altijd naar de oude liedjes, maar zijn nieuwe muziek kan ik ook wel appreciëren.
0: Oké, heel goed. Ik ben heel blij dat je mee hebt gestemd voor Justin Bieber. En we gaan hem gewoon nog eens draaien, hè. Justin Bieber met Baby. Merci, Eline. En zeker meeluisteren, hè, vanaf volgende week.
1: Ja.
0: Heel goed. Salutjes.
2: Stem nu op jouw favoriete songs uit de teens. Okay.

0: Annalinkeroever en Borgerhout. Richting Gent is dat een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen nog 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruibeke. Ook op de A12 vanaf Hoevenen. En op de E19 van voor Kleine Bareel. En ook nog 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de A12 dan naar Brussel. Een kwartiertje erbij tussen Londerzeel en Meissen door een defect voertuig. Op de buitenring nog rond Brussel. 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring is in Zelk de weg gelukkig vrijgemaakt. En voor de rest enkel lichte vertragingen. Hi. M&M.
1: Anke Goergen. Make life sing. M&M. Make life sing. Girl, I'm about to have a panic.

Als je het weekend van 27 juni nog geen plannen hebt, dan gaat M&M daar wel voor zorgen. Enerzijds dus met die tickets voor Werchter Boutique vanaf vrijdag die je kan winnen. Maar er zijn ook nog andere tickets te winnen, namelijk voor Sunrise Festival. Dat is ook datzelfde weekend, met ook een leuke line-up, onder andere K3, Average Rob en Omdat Het Kan. En ook Milk Inc. komt er naartoe. Dus, ja, als je wil gaan, dan moet je gewoon eventjes naar VRT Max surfen. En daar kan je meespelen met onze wedstrijd en misschien wel een leuk duo-ticket winnen. Veel succes!

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter.
6: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom.
7: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
9: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
12: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
13: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
12: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
14: M&M. Doe we niet.
15: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer.

stargazing. Ja, voor één Belg leek het wel of de sterren allemaal op de goede plek vielen gisteren. Want er heeft een Belg 175 miljoen euro gewonnen met de Euromillions gisteren blijkbaar. Crazy, wat doe je met zoveel geld? Op vakantie gaan, investeren. Wat zou jij doen met 175 miljoen euro?

Zou je ook een Houdini'ke doen en gewoon verdwijnen met 175 miljoen euro? Ja, maar in België is het werkelijkheid geworden, hè? Gisteren met Euro Millions. Tulin Erdin die zegt, ik zou een huis kopen in binnen- en het buitenland. Ja, dat hoor ik ook wel vaak, zodat je dan zowel op vakantie kan gaan als hier kan blijven. Sandra die zegt, ik zou een feestje bouwen en mijn geld opdoen, zoals Gert het zou zeggen. Chris die zegt, ik zou jou uitvragen voor een date en goed verwennen. Oei, oei, Chris, ik ben al van straat helaas. Patrick die zegt, ik zou ook een mooi huis kopen, een mooie nieuwe wagen. Ilse die zou een klein huisje kopen met alles beneden en de rest verdelen onder de kinderen en kleinkinderen. Dat was zo mooi. Het is ook wel moeilijk, hè. Ik denk dat je er ook wel goed begeleid in moet worden dan. Want je mag dat toch niet tegen te veel mensen zeggen en zo. Maar bon, het zou maar mooi zijn, mochten we het winnen, hè.

0: Het is woensdagmiddag in 2011. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we? Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Singapuria en alle programma's van toen.
1: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. Wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Goedemiddag, het is 3 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Met Nicky van Driessen.
6: Er zijn meer doden na de brand in Anderlecht. In de loods die zaterdag is uitgebrand in Anderlecht zijn nog eens 2 lichamen gevonden. Zondag waren er ook al 2 gevonden. Er zijn dus in totaal 4 doden gevallen tot nu bij de brand. En dat is ook het aantal mensen dat als vermist was opgegeven. Maar het parket laat nog weten dat de identificatie traag verloopt. Het is nog altijd niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. De loods diende als opslagplaats. Vorig jaar hebben iets meer dan 69.000 inwoners van ons land de Belgische nationaliteit gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 1992, toen er voor het eerst cijfers werden bijgehouden. De meeste nieuwe Belgen zijn Marokkanen, gevolgd door Roemenen, Syriërs, Polen en Italianen. Er waren vorig jaar ook 32 inwoners die de Belgische nationaliteit verloren. De Israëlische staat heeft de voorbije jaren bewust meer illegale nederzettingen gebouwd en Palestijnen verdreven op de westelijke Jordaan-oever. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw onderzoeksrapport. Het sprak voor dat onderzoek met veel mensen ter plaatse.
7: We hebben ook met juristen, met activisten, met plaatselijke NGO's, zowel Palestijnse als Israëlische, gesproken. En we hebben ook heel veel videobeelden en foto's geanalyseerd, satellietbeelden ook. En die tonen eigenlijk allemaal aan dat er een georganiseerde en georchestreerde campagne van etnische zuivering aan de gang is van Israël ten aanzien van de Palestijnen in de westelijke Jordaanoever.
6: De nederzettingen van Israël zijn volgens het internationaal recht illegaal. De Verenigde Staten en Iran bedreigen elkaar opnieuw na hun wederzijdse aanvallen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran te lang wacht om een vredesakkoord te sluiten en waarschuwt voor grote gevolgen. Iran reageert dan weer dat elke aanval op het land beantwoord zal worden. Nochtans zei Trump gisteren nog dat beide landen dicht bij een akkoord stonden, maar volgens Iran maakt de VS dat moeilijk door voortdurend tegenstrijdige berichten de wereld in te sturen. Het blijft wisselend bewolkt met buien en kans op onweer. We halen tot 17 graden. Morgen eerst droog met opklaringen. In de loop van de namiddag komt er dan regen. Net als vrijdag. In het weekend dat wordt warmer en zonniger.
5: M&M.
4: Het mooiste blokconcert hoorde je gisteren hier live op M&M. Gemist? Geen probleem. Zometeen.

million miles away. Zo voelde het einde van het half uur ook dat ik gisteren op de loopband stond. Dat leek zo eindeloos lang. Oh, en vandaag, jongens. Ik heb mijn armen proberen trainen, daarna in de fitness. Ik kon met moeite 10 kilogram opheffen. Dat was echt wel heel zielig. Maar kijk, het is voor de goede zaak, het is voor de goede vrede. Dus ik was wel blij dat ik uiteindelijk toch in de fitness ben geraakt. Dat is bij deze jouw motivatie om vandaag misschien ook iets van sport te doen, ondanks het slechte weer. En ondertussen word je geëntertained door Robbie Williams.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: M&M Live.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Shh, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.

0: Ik hoop het echt dat je geen tranen hebt voor die examens. Dat is voor niks nodig.
1: Blokradio.
0: En als je het toch niet meer zou zien zitten, dan is er gelukkig nog Blokradio met Robin en Julie. Elke maandag tot donderdag van 6 tot 9 uur 's avonds. Met op dinsdag ook altijd een specialeke. Ja, want dan is er altijd een blokconcert. En dan komt er een artiest dus een aantal nummers hier akoestisch brengen. Om de mensen ja, wat te laten wegdromen, de studenten wat extra motivatie te geven. En gisteren was dat de winnaar van The Voice, Bas Serra. De man met de prachtige stem en zijn piano. Hij heeft wel niet zelf piano gespeeld, zodat hij zich echt volledig op zijn performance kon focussen. En hij heeft er zelfs ook eventjes zijn nieuwe song gebracht. All Because of You.

Oh ja, yeah. Bas Serra en All Because of You heeft al direct een nieuwe single uitgebracht na zijn winst bij The Voice. En goed nieuws, want je kan dat hele concert ook... dat hele concert niet, enkel dat liedje. All Because of You, die staat op VRT Max. Voor het hele concert moet je maar eens terugluisteren. Maar het beeld staat ook op VRT Max van het nieuwe liedje. En vanavond ook goed nieuws, want dan komt Toby Alderweireld langs in Blok Radio. Hij gaat daar truitjes signeren en weet ik veel wat nog allemaal. Of misschien zelfs weggeven. Je moet er gewoon voor vanavond naar Blok Radio luisteren, want dan komt dus de enige echte Toby Alderweireld langs.

dan ook wat problemen. 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruipbeke, op de E34 vanaf Waaslandhaven Oost, op de A12 vanaf de Bevrijdingstunnel vanuit het noorden, op de A12 vanaf Hoevenen en ook nog op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de A12 dan naar Brussel, 20 minuten file rijden tussen Londerzeel en Meissen door een defect voertuig. Op de buitenring rond Brussel een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Op de binnenring ook een kwartier in Golven tussen Groot-Pijngaarden en Tervuren. En voor de rest enkel lichte vertragingen. Hi. M&M. Anke Goergen.

0: rumors say dat in West-Vlaanderen zonnig is.
1: Ja.
0: Kim van Renterheim die stuurt toch een foto door met volle zon en blauwe lucht. Hoezo? Het weer is een beetje loco-loco. Dat is voor zometeen. Eerst

0: Tiller komt naar België.
1: Op zaterdag 28 november staat de Amerikaanse hitmaker live in Vorst Nationaal.
0: Bryson Tiller met special guest Majid Jordan.
1: Tickets via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
3: Selection. Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoop, man!
7: Kom, laat mij dan maar eens eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
4: Oh, maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ah, ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.
17: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
18: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: M&M repeat doen we niet.
0: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit 2 keer dezelfde song.

ik heb een klein beetje stress. Want zometeen dan ga ik voor de allereerste keer een single inzingen in mijn leven. Ik weet niet of je die band kent. Freemout heet het. Stef is de zanger daarvan. En die vroeg dus of ik hun nieuwe single mee wou inzingen. Dus onder het motto, je moet alle kansen grijpen, heb ik gewoon ja gezegd. En gaan we dat dus vanavond opnemen. Heel spannend wel. Ja, en zo met Alex Warren zich ook gevoeld hebben de eerste keer in de studio, denk ik. Gewoon begonnen op YouTube. En nu een wereldster. Zo snel kan het gaan. Er is een nieuwe.

zeg, heb jij een hond of een kat, dan weet je hoe belangrijk die dieren kunnen zijn voor iemand in zijn leven. En als er iets gebeurt met je huisdier, dan wil je die ook gewoon koste wat kost in leven houden. Ja, en zo meteen dan vertellen Kauter en Wannes iets kleins dat jij kan doen met je huisdier om dan andere diertjes in nood te helpen. Ja, alles daarover zo meteen na 4 uur. Veel plezier met Club Kauter.

0: vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Ja,
2: ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
3: Oké, actie!
4: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
5: Dat is lang geleden, cowboy.
4: Tot Spider-Man Brand New Day.
6: What is happening?
4: De beste familiefilms staan deze zomer voor je klaar op het grote scherm. Met de Kinepolis Family Card geniet je aan een voordelig tarief van al die familiefilms. En
7: is een potje voor jou.
4: Krijg je nu een gratis strandhanddoek. Koop nu je Kinepolis Family Card op kinepolis.be.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Goedemiddag, het is 4 uur.
10: 14 nieuws.
9: En hier is Nicky van Driessen.
11: Enkele zelfstandige thuisverpleegkundigen factureren meer dan 50.000 euro per maand. Drie zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben al eind mei het maximale bedrag bereikt dat ze in een heel jaar mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Die limiet werd vorig jaar ingevoerd om fraude tegen te gaan. De ziekenfondsen hebben daar nu voor het eerst op gecontroleerd en vinden de resultaten opvallend.
12: Er zijn thuisverpleegkundigen bij die 58.000 euro per maand factureren. Ja, dat is een verschrikkelijke vaststelling, dat hadden wij zelf niet verwacht, maar de feiten zijn er wel. Het RIVF gaat nu nagaan wat de positie van die verpleegkundige al in het verleden was. Zij zullen waarschijnlijk ook wel vragen om een verantwoording en dan zullen zij de nodige stappen nemen, eventueel tot hier ook via een gerechtelijke procedure verder afhandelen.
11: Nog 400 andere verpleegkundigen zitten in de gevarenzone om die limiet dit jaar te overschrijden. In de loods die zaterdag is uitgebrand in Anderlecht zijn nog eens 2 lichamen gevonden. Zondag waren er ook al 2 ontdekt. Er zijn dus 4 doden gevallen bij die brand en dat is ook het aantal mensen dat als vermist was opgegeven. Maar het parket laat nog weten dat de identificatie van de lichamen traag verloopt. Het is nog altijd niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. De loods diende als opslagplaats. De Belgische bank Belfius zal bij online fraude waarbij je geld verliest haar klanten niet automatisch terugbetalen. Dat schrijft Nieuwsblad. Vorige week heeft een rechter nogthans gezegd dat dit moet van de wet en dat banken daarna dan het geld kunnen terugvorderen als het phishingslachtoffer onvoorzichtig is geweest. Concreet schrijft Belfius in haar algemene voorwaarden dat ze haar klanten pas terugbetaalt nadat onderzocht is of er geen grove nalatigheid geweest is door de betaler. De bank zegt ook dat alles correct is volgens de wet en benadrukt dat elk geval individueel beoordeeld zal worden. In Oekraïne heeft het parlement extra geld vrijgemaakt voor defensie. De uitgaven stijgen daar dit jaar met 30 miljard euro. En dat kan door de grote lening die het land krijgt van de Europese Unie. Het geld gaat vooral naar de aankoop van wapens en munitie voor de oorlog tegen Rusland. In totaal geeft Oekraïne dit jaar zo'n 85 miljard euro uit aan defensie. Dat is het hoogste bedrag ooit voor het land. Het weer blijft wisselend bewolkt met nog kans op buien en lokaal een onweer. We halen tot 17 graden. Morgen eerst droge opklaringen, in de loop van de namiddag regen. Net als vrijdag, het weekend wordt zonniger.
13: Mirjam, 166 kilometer file.
14: Met vooral veel vertraging op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar toch alweer 1 uur file rijden. Naar Gent is dat 20 minuten. Naar Antwerpen vanaf Melcele 25 minuten. Vanaf parkeerterrein in Kruibeke een kwartier. Ook zoveel op de E19 vanaf Kleine Bareel. En dan nog 10 minuten vanaf Antwerpenhaven. Naar Brussel op de E40 een dikke 20 minuten tussen Zwijnaarden en Merelbeke. Komt door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Voor de buitenring rond Brussel bijna een half half uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Grootbijgaarten en Tervuren. A201 van Brussel naar Zaventem. Daar staat een defect voertuig op de linkerrijstrook, ter hoogte van de aansluiting met de ring. R4, de binnenring van Gent. 25 minuten file tussen Testeldonk en Gent-Zeehaven. Komt door een ongeval. Verder kleine vertragingen. En in Gerardsbergen is de Wijngaardbrug defect.

0: We gaan er vandaag voor proberen zorgen dat we toch een paar diertjes extra kunnen redden. En het goede is, jij kan gewoon meedoen en die diertjes ook helpen.
1: Ja, ook garen, mijn hondje moet ook geopereerd.
0: Oh. Ja. Make life. Club Koutaars. Neutra, big lip.

0: Marshmallow en Kane Brown. M&M. Welkom bij een nieuwe Club Kouter. We zijn weer ongelooflijk blij dat je er weer bij bent. Mocht je het niet weten, waarschijnlijk weet je het niet, want het is ook zo'n hyperspecifieke dag vandaag. Ja. Het is bloeddonorrecruteringsdag. Maar nou, specifiek voor honden en katten, of toch voor diertjes. Wat simpel gezegd betekent dat er dringend bloeddonoren nodig zijn, ja, eigenlijk.
1: Dus eigenlijk zoals bij mensen, dat je bloed kan geven of plasma kan geven. Ja. Is dat bij de diertjes nu ook brood nodig?
0: Ik wist helemaal niet. Allee, ja, uiteindelijk, dat is super logisch, maar je staat daar zo precies niet bij stil.
1: Ik wist niet dat kon, hoor.
0: Ja, dat een ding was. We gaan straks nog eens vertellen waarom dat absoluut nodig is en waarom het geen slecht idee is om dat zelf ook eens te gaan laten doen met je kat of met je hond. Straks krijg je daar meer

0: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: M&M Live.

0: Schat, zie eens hier op de Selection website.
1: Oh, wauw. OLED-tv's van Philips en LG.
0: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
1: Ja, dat scoren.
0: Zoals op 2K.
1: Ah, ja.
2: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
3: M&M Live.

0: De kans om tickets te winnen voor Werchter Boutique komt steeds dichter en dichterbij. Want dit weekend is het jouw kans om je zomer al meteen goed in te zetten. Want op zaterdag 27 juni staan onder andere Katy Perry, Pitbull en Pommelien Thijs op het grote podium van Werchter. En jij kan daar dus bij zijn. Gratis en voor niks. Je moet vooral deze vrijdag, zaterdag en zondag goed luisteren naar M&M. En als je daar een song hoort passeren van Pitbull, Katy Perry of Pommelien Thijs, dan moet je zo snel mogelijk Ik wil naar Werchter Boutique sturen in de app van M&M.
1: Het is niet zo moeilijk, hè? Het is niet echt een grote opgave wat we de mensen geven. Het wordt mooi weer, dus ik denk dat je wel tijd hebt.
0: Ja, gewoon goed luisteren. En gewoon, het is pas van een vrijdag, dus nu nog niet sturen, morgen nog niet sturen. Hè. Vrijdag, zaterdag en zondag. Ik zou zeggen, dit weekend die oortjes goed gespitst houden en die gsm dicht per hand.
2: Hoppa. Luister dit weekend en M&M fixt jouw tickets voor Werchter Boutique.

0: Kiss the Girl van Katy Perry komt er hier toch wel geen berichtje binnen van Michiel uit Poperingen. Die zegt, ik wil daar Werchter Boutique. Michiel, wat
1: Michiel,
0: hebben we gezegd?
1: Wat hebben we gezegd? Het is pas in het weekend van 12, 13 en 14 juni. Dat is juist, hè?
0: Ja, deze vrijdag, zaterdag en zondag dus gewoon.
1: Voilà, dus dan pas sturen. Ik wil naar Werchter Boutique. Zo moeilijk kan het toch niet zijn.
2: Wat was dat?
0: Spelen ze meteen wat was dat, de quiz, waardoor je weer helemaal mee bent met wat er allemaal gebeurd is in de wereld vandaag. Speel je graag mee, dan stuur je wat was dat in de app van M&M. Het record van deze week staat nog steeds op 4 juiste antwoorden. Het is niet moeilijk om naar over te springen, denk ik. Allee, ja. Moeilijk. Het is altijd, het hangt een beetje af van de vragen, een beetje af van de zenuwen. Dus heel veel dingen die ervoor kunnen zorgen wat je score uiteindelijk wordt. Maar het is niet onoverkomelijk.
1: Nee.
0: Dus als je graag meespeelt, dan stuur je vooral nu wat was dat in de app van M&M. En dan krijg je ook nog een leuk tip.
1: Ja, de tip van vandaag heeft te maken met een spelconsole, waar je tal van games op kunt spelen. Het is letterlijk vertaald in het Nederlands speelstation.
0: Ah ja.
1: Dat was een mooie tip, hè?
0: Mooie tip. Speel je graag mee, dan stuur je wat was dat in de app van M&M.
1: Je bent mee met de tip?
0: Ja, tuurlijk. Dat is ook echt niet moeilijk, hè?
1: Maar, hey.
0: Het is ook echt niet moeilijk.
1: Onderschat mijn tips is niet zo.
0: Nee, ik onderschat jou. Nee,
1: ik denk dat veel mensen nu aan het nadenken zijn.
0: Oké, dat is goed. Nadenken is belangrijk.
1: Ja, voilà.
0: Speel graag meer dan Studio. Wat was dat in de app van M&M?
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Crevo.
5: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Crevo. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
4: Crevo. Leef beter.
6: Sunrise Festival.
7: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
6: Met onder andere
7: Bankzitters,
6: Boef versus Lil Kleine,
7: Lil King,
6: Antoon,
7: Kraantje.

0: info. Sunrisefestival.be.
1: Samen met M&M.
2: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
3: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
2: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
3: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
2: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
0: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
3: Collega's, hè?
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series, Benji.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
8: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Heart. Eigenlijk echt wel een triest liedje, hè, van Damiano.
1: En dan zet er dan zo'n toffe beat om.
0: Ja, ben je erop aan het dansen? Is eigenlijk gewoon triest.
1: Born with a Broken Heart. Is wel heel depressief, ja.
0: Laat het gewoon negeren. Ja. Skip. Was dat?
1: Het is tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Je kan nog altijd exclusieve Club Kautar sokken winnen. Dus doe je best, dat is de boodschap. Want Elena staat op dit moment nog altijd op kop met 4 juiste antwoorden. Maar we spelen hem vandaag niet met Elena, maar met Bianca. Dag Bianca, alles goed?
2: Ja, alles is goed. Hoi jullie.
0: Bianca, dat klonk niet zo heel goed eigenlijk.
2: Jawel, alles is goed.
1: Ah, ça va, ça va. Heb je een tactiek voor vandaag, Bianca?
2: Ons best doen zeker.
1: Ja, als ik je een tip mag geven, gewoon rustig blijven, goed naar de vragen luisteren. En af en toe, als je het niet weet, gewoon pas zeggen. Wat heb je zo gezien in het nieuws vandaag?
2: Vooral de begrafenis van Margriet Hermans.
0: Ja.
1: We denken inderdaad vandaag extra aan Margriet en haar familie. Zij is vandaag ook het mooiste sterretje aan de hemel. Ja. Nog iets anders?
2: Er heeft een Belg Euromillions gewonnen.
0: Oh. Bianca, daar gaan we het straks ook nog over hebben, sowieso. En weet je waar we het straks ook nog over gaan hebben? Want ik zie hier ook dat jij een hondje hebt, of toch hondjes?
2: Hondjes, ja.
0: Heb je er ooit al eens aan gedacht om bloed te gaan geven met jouw hondjes?
2: Daar heb ik nog niet aan gedacht. Nee,
0: dat snap ik. Dat is ook nooit bij niemand top of mind, denk ik. Maar we gaan het daar straks toevallig over hebben. Omdat dat blijkbaar toch niet zo onbelangrijk blijkt te zijn. Maar bon, dat is voor straks natuurlijk. Eerst nog even quizzen.
1: Ja, je speelt dus zo meteen mee, Bianca. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
2: Ja, dat is redelijk.
1: Top. De tijd begint te lopen van zodra Kautar de eerste vraag heeft gesteld.
0: Bianca, hier gaan we met jouw eerste vraag. In Vlaanderen heeft vandaag afscheid genomen van media-icoon Margriet Hermans. Maar hoe noemt de dochter van Margriet?
2: Celine.
0: Ja, een stippelveulen zoals een Dalmatier is verkocht voor €402.000. Hoe heet de film met Cruella waar de Dalmatiers in voorkomen?
2: De 101 Dalmatiers.
0: Heeft GTA 6 binnenkort concurrentie? Nintendo release binnenkort een nieuwe Zelda-game. Hoe noemt de spelconsole waar we games op spelen die begint met een P?
2: PlayStation.
0: Er komt een nieuwe wet vanaf juli, want wie dronken rijdt is direct 12 uur zijn rijbewijs kwijt. Wat is verplicht om te dragen als je in een auto zit?
2: Gordel.
0: Een man in Amerika stond oog in oog met een grizzlybeer. Een grizzly is ook een snack in de frituur. Wat bestel jij in de frituur?
2: Jagersworst.
0: Disclosure Day, de nieuwe Steven Spielberg-film ging gisteren in première. Maak deze zin eens even af. E.T. Phone.
2: Home.
0: Ja, Bianca. Bianca,
1: cool, calm and collected.
0: En nog tijd over, hè? 6 juiste antwoorden gegeven. Fantastisch.
1: Hey, en allemaal juist, gewoon allemaal.
0: Alles.
1: Bianca, dat wil zeggen dat jij nu momenteel bovenaan staat in onze weekranking, dus kans maakt op die Club Kautar sokken. Alleen moeten we morgen nog even afwachten.
0: Ja. Bianca, merci om mee te spelen en geniet nog van de avond, hè.
2: Ja, dank u wel.
0: Bye bye.
1: Dag Bianca.
3: De grootste hits ontdek je hier op M&M. I knew it, I knew you. Dit is deze week de M&M Big Hit. And I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Hey, this is Taylor Swift. And you're listening to my new song, I Knew It, I Knew You, on M&M.

0: Million Voices, Otto Knows.
1: Mirjam, hoe staat het op de weg?
2: 180 kilometer file is er met voor Antwerpen op de ring richting Nederland bijna 1 uur file. Naar Gent is dat 25 minuten. Naar Antwerpen een half uur vanaf Melzele. Vanaf parkeerterrein in Kruijbeke 20 minuten. Vanaf Kleine Bareel een kwartier. En vanaf Antwerpen haven 20 minuten. Naar Brussel vertragen op de E19 tussen Rumst en Mechelen Noord door een ongeval op de linkerrijstrook. En dan de buitenring rond Brussel bijna een half uur extra tussen Sint-Stevens-Woduwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten. De vierde golven tussen Grootbijgaarden en Tervuren. Verder vooral kleinere vertragingen. En in Gerardsbergen is de Wijngaardbrug defect.
3: Qatar, Elanouche en Wannes Lacroix.

0: zo meteen gaan we je vertellen waarom het belangrijk is om ook bloed te gaan doneren van je kat of van je hond.
1: Ja, want maar 2 op de 5 kan geholpen worden.
0: Ja, maar zo meteen meer daarover.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
3: Carrefour. Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams.

0: van Calvin Harris en Ellie Goulding.
1: Eminem.
0: Ella zeggen.
2: Ella Leijers.
0: Nee.
2: Ella Leijers en Calvin Harris.
0: Ellie Goulding. Zeg, het is vandaag bloeddonorrecruteringsdag voor honden en katten. Want 2 op de 5 van de dieren kan op dit moment niet geholpen worden met bloed, omdat er gewoonweg een tekort aan is.
2: Mm-hmm.
0: Ja, toch even kijken. Ik had niet door eigenlijk dat dat kon, zo honden en katten, dat die bloed konden geven. Ja, nee, dat een ding is.
2: Ja, bleek toch wel best belangrijk te zijn.
0: Ja. Ja, het zou toch belangrijker blijven te zijn. Inderdaad, we bellen erover met dierenverpleegkundige Cynthia van Wassenhoven. En we hebben ze ook aan de lijn. Dag Cynthia.
3: Hallo.
0: Hey. Ja, hoe ernstig is het tekort aan bloed voor dieren?
3: Ja, toch wel heel ernstig. Want momenteel worden 2 op de 5 dieren geholpen. Maar eigenlijk 6 op de 10 niet. Dus meer dan de helft van de aanvragen blijft eigenlijk onbeantwoord.
0: Ja.
2: Oh, en bij welke dingen kan dat dan echt levensnoodzakelijk zijn voor dieren bijvoorbeeld?
3: Ja, dat is dan eigenlijk bij ongevallen waarbij dat ze heel veel bloed verliezen. Aandoening met bloedarmoede. En dan eigenlijk de meest voorkomende is eigenlijk een intoxicatie met bijvoorbeeld rattenvergif.
2: Ah ja, zo.
0: Ik vind ook wel echt, want je zei daarnet 4 op 10, ik vind dat wel echt een ongelooflijk groot aantal eigenlijk van dieren die niet geholpen kunnen worden.
3: Ja, dat klopt. 6 op 10 dieren is inderdaad, dat is enorm. Dat is, ja, we zouden wel graag dat cijfer hoger zien. Dus moeten we wel zeggen, 2 op 5 is al meer, dat is al dubbele dan vorig jaar, was maar 1 op 5. Dus het gaat de goede richting uit, maar nog niet, meer zou eigenlijk beter zijn voor de dieren te kunnen helpen.
2: En wat gebeurt er dan met de baasjes waarvan je moet zeggen, kijk, we kunnen je dier helaas niet helpen?
3: Ja, dan proberen we toch zo goed mogelijk medicamenteus die aandoeningen eigenlijk te behandelen, want het bloed geeft eigenlijk het dier een hogere kans op genezing. Het is daarom niet altijd fataal, maar het is wel vaak erop of eronder zonder bloeddonatie.
0: Tuurlijk. Welke dieren kunnen er allemaal doneren? Is dat voorlopig enkel echt honden en katten waar jullie naar op zoek zijn?
3: Ja, honden en katten. Specifiek honden boven de 20 kilo en katten boven de 3 kilo. Ze moeten tussen de 1 en de 9 jaar zijn. Gevaccineerd, gezond en best ook sociaal om de bloeddonatie vlot te laten verlopen.
0: Hoe komt het eigenlijk, denk je, dat mensen daar niet zo van op de hoogte zijn? Dat hun hond of kat bloed kan doneren? Is dat gewoon echt omdat dat gewoon niet zo heel vaak wordt gezegd? Misschien ook vanuit de dierenartsen of zo?
3: Ja, ik denk dat het vooral in de complexere chirurgie diergeneeskunde gebruikt wordt. Het is vooral in de klinieken. En daarom, dus echt wel die complexere diergeneeskunde, waarin ook niet iedereen voor open staat, maar toch meer en meer huisdiereigenaren toch wel die zorg wel wensen. Dus ik denk dat daarom die vraag ook telkens verhoogt elk jaar.
2: Ja, Cynthia, waar kan je bloed doneren? Kan dat gewoon bij de dierenarts?
3: Dat kan niet zomaar bij de dierenarts om de hoek. Dat moet wel echt op specifieke bloeddonatiedagen. Die worden georganiseerd door de bloeddonatiebank. Maar dat kan eventueel ook bij de kliniek waar ik praktijkmanager ben, dus bij Plantijn en Anicura. Maar ze kunnen ook rechtstreeks bij het BSA online. Maar ik ben ook zeker, als je aan je eigen dierenarts vraagt van waar kan ik terecht, dan zie je zeker de juiste richting gaan uitwijzen.
0: Super. Dankjewel Cynthia om eventjes te bellen bij deze dan toch een warme oproep aan baasjes van katten en honden om dat te doen, om de andere katten en honden toch wat te kunnen helpen. Merci Cynthia om eventjes te bellen. Ik gooi het intussen ook eens even in de groep. Heb je dat ook al eens laten doen bij je hond of kat? Of heeft je hond of kat ooit al eens bloed nodig gehad? Je mag het alleszins laten weten in de app van MLM.

0: hoe dan ook. Maxime en Babette.
1: Oh, M&M, was het nog even?
0: Het is vandaag bloeddonorrecruteringsdag voor honden en katten. Maar 2 op 5 van de dieren die kan op dit moment geholpen worden met bloed, omdat er dus een tekort aan is. Er komen toch wel wat berichten binnen in de app van M&M.
2: Ja, zo ook Vivian zegt, mijn beagletje Lady is gered door een bloeddonatie. Hij had bloedarmoede, dus hij had nieuw bloed nodig. We hebben dan gezocht naar de juiste donor. Gelukkig gevonden, hij is nu 8 jaar en nog steeds bij mij.
0: Ja.
2: Mooi, hè?
0: Mooi. En er was ook nog een berichtje van Jolien van Hoofd. Dag Jolien.
3: Hallo.
0: Hey. Jouw hondje Ayla die heeft ook al eens bloed nodig gehad.
3: Ja, mijn hondje Ayla.
0: Ayla, sorry.
3: Ayla, geen probleem.
0: Hoe ernstig was de situatie toen het bloed nodig was?
3: Het was wel vrij ernstig. Dus zij was een puppietje dat nog niet zo lang uit de nest mocht.

0: van zodra ze zagen dat het Giardia was, mm-hmm. hebben ze gezegd van ja, mogen we alles toepassen wat we kunnen toepassen? En we hebben gezegd ja, want het was echt een heel klein puppietje. Oh. Het ging ook over een chihuahuatje, dus dat was maar iets van een paar honderd grammetjes.
1: Oh.
0: Ja, dus het was wel heel zielig. En ze heeft toen de hele nacht bloedtransfusie gekregen op de schoot van de dierenarts. En de dag erna hadden wij al een heel ander puppietje.
2: Dat is heel mooi.
0: Dat was een heel mooi verhaal.
2: Heb je daar toen ook al iets van gemerkt, van het bloedtekort? Of ging het bij jou wel redelijk vlot?
0: Het was eigenlijk heel snel. We hadden ze nog maar pas gaan halen uit de kennel eigenlijk.

0: de ARK gebeld, naar de dierenkliniek. En ze hadden gezegd, ja, kan u zo snel mogelijk komen? En dat hebben we ook gedaan. En inderdaad, hadden we dat niet gedaan, dan had ik een uurtje later geweest, dan had ik geen puppy meer gehad.
1: Oh, ja. Maar
0: dus
1: ja.
0: Het was echt wel heel kritiek.
1: Wel goed dat er dan op dat moment bloed aanwezig is om natuurlijk die transfusie te kunnen doen. Want als je dit dan hoort en als er andere baasjes zijn waarbij dat ze het antwoord moeten krijgen van we hebben niet genoeg bloed, ja, bon, dan sta je daar wel natuurlijk.
0: Ja, inderdaad.
1: Heb je er daarvoor ooit over nagedacht of bij stilgestaan van goh, misschien moet ik met mijn diertje bloed gaan geven of dat dat gewoon een optie was, te koer?
0: Ik ga heel eerlijk zijn, ik heb er nooit voor nagedacht.
1: Nee, ik snap
0: het, ja. Ik wist zelf ook niet dat het gedaan werd. Mm-hmm. Het is pas van toen het met haar gebeurd was, dat ze zeiden van ja, maar wij hebben ook dieren die dat effectief doen. Die ook hier wekelijks of maandelijks komen om bloed te geven. Want we hebben nog gelachen. Ze was in het begin een heel rustig puppietje. Tot na de bloedtransfusie.

0: daar ook iets van meegekregen.
1: Ook wel schattig ergens om te weten dat het bloed dan van een golden retriever komt en dat dat dan in zo'n schattige kleine chihuahua terechtkomt. Dat vind ik heel schattig. Jolien, ik ben heel blij voor jou dat het allemaal goed gekomen is. Bij deze is dat dan denk ik toch nog eens een mooi voorbeeld voor iedereen om te weten waarom het zo belangrijk is om dat bloed te gaan geven.
0: Ja, zeker belangrijk.
1: Jolien, merci om jouw verhaal eventjes te doen.

0: keuzes gemaakt.
1: Nou, maar ik liep daar straks de studio binnen en ik zei van wie is dat nu ook alweer?
0: En dat, ja, Jason Derulo.
1: Jason Derulo.
0: En ik wil gewoon even een tip geven. Dat is 2010, dus het kan nog net in de 10 top 500.
1: Oh.
0: Als je erin wil stemmen, Wannes, doe maar.
1: Ja, kan. M&M. Niet mijn persoonlijke favoriet wel. Ik weet het niet welke mijn persoonlijke favoriet.
0: Maar ik vind zo In My Head van Jason Derulo, dat is nu echt wel een liedje. Als ik aan de teens denk, dan Jason Derulo was wel zo een grote teensartiest.
1: Wie ik echt een grote teensartiest vind, is zo... Ja, bij mij was dat Little Mix.
0: Bijvoorbeeld.
1: Of Fifth Harmony.
0: Ook.
1: Camila Cabello. Zo
0: ook. Ja. Veel goede parels. Bon, ja. Je kan nog gaan stemmen dus via VRT Max als je jouw favoriete song nog erin wil stemmen. Maar daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Eerst moeten we nog even vertellen wat je moet doen vandaag om in onze club te komen.
1: Ja, we zijn op zoek naar iemand die vandaag een leuke verrassing heeft gekregen. We zijn op zoek naar iemand die elke dag energy drinks drinkt. En we zijn op zoek naar iemand die een unieke hobby heeft.
0: Ben je de persoon die we zoeken, heb je vandaag een leuke verrassing gekregen? Drink je elke dag een energiedrankje? En heb jij een unieke hobby? Dan moet je je nu vooral melden in de app van M&M. En dan bellen we jou zo meteen misschien wel op en kan je in ons clubje.

0: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
1: Carlo!
2: Carlo!
3: Carlo!
1: Carlo! Carlo!
0: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens even en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Selection. Schat, zit eens hier op de Selection website?
7: Oh wauw, OLED-tv's van Philips en LG.
6: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
7: Ja, dat scoren.
6: Zoals op 2K?
7: Ja, ja.
8: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Goedemiddag, het is 5:00.
12: VRT Nieuws.
11: En hier is Nicky van Driessen.
13: Enkele zelfstandige thuisverpleegkundigen factureren meer dan €50.000 per maand. Drie zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben al eind mei het maximale bedrag bereikt dat ze normaal in een heel jaar mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Die limiet werd vorig jaar ingevoerd om fraude tegen te gaan. De ziekenfondsen hebben daar nu voor het eerst op gecontroleerd en zijn verbijsterd.
14: Het plafond van €235.000 betekent dat een verpleegkundige op maandbasis €19.000 kan factureren. Verpleegkundige die een 15-tal uren per dag werkt gedurende 6 dagen de week, die komt aan zo'n bedrag van €12.000 per maand. De verpleegkundigen die we nu hebben aangeschreven factureren €58.000 per maand. Dat is knettergek om te geloven, maar het is zo.
13: Nog 400 andere verpleegkundigen zitten in de gevarenzone om die limiet te overschrijden dit jaar. Vorig jaar zijn er iets meer dan 108.000 baby's geboren in ons land. Ongeveer 4% minder dan het gemiddelde van de jaren ervoor. Het geboortecijfer daalt een klein beetje in Vlaanderen, maar daalt vooral in Brussel en Wallonië. Daar zijn 6-7% minder baby's geboren. Al sinds de jaren 60 dalen de algemene cijfers met af en toe een kleine jump, zoals het jaar na de corona-uitbraak, omdat we dan allemaal thuis zaten. In de loods die zaterdag is uitgebrand in Anderlecht zijn opnieuw 2 lichamen gevonden. Zondag waren er ook al 2 ontdekt. Er zijn dus 4 doden gevallen bij die brand en dat is ook het aantal mensen dat als vermist was opgegeven. Het parket zegt wel dat de identificatie nog traag verloopt. Het is ook nog altijd niet duidelijk wat de brand precies heeft veroorzaakt. De Iraanse minister van Sport dreigt ermee dat Iran zijn wedstrijden op het WK voetbal zal stopzetten als er op de tribunes protest te horen of te zien is tegen het islamitische regime in Iran. De minister wil geen politieke leuzen horen en wil geen Perzische vlaggen zien uit de tijd van voor de islamitische revolutie daar. Bij het minste incident zal het Iraanse team het veld verlaten, zegt de minister. Iran zit in de groep van de Rode Duivels. Ze spelen tegen elkaar op 21 juni in Los Angeles. En dat is nu net een stad waar veel Iraniërs wonen en vaak ook tegenstanders van het regime in Iran. Intussen bedreigen de VS en Iran elkaar opnieuw na hun wederzijdse raketaanvallen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran te lang wacht om een vredesakkoord te sluiten en waarschuwt voor gevolgen. Iran reageert dat elke aanval op het land beantwoord zal worden. Nochtans zei Trump gisteren nog dat beide landen dicht bij een vredesakkoord stonden, maar volgens Iran maakt de VS dat moeilijker door voortdurend tegenstrijdige berichten de wereld in te sturen. En dan sport. In het wielrennen heeft de Amerikaan Quinn Simmons de 4e etappe gewonnen. Hij was de sterkste uit een kopgroep die net uit de greep kon blijven van het peloton. Lars Kraps was de beste Belg op de 8e plek. De Fransman Baudin blijft de leider daar in Frankrijk in het klassement. Het weer. Stilaan minder buien en bredere opklaringen. Het wordt een frisse nacht. Morgen eerst zo goed als droog weer. Na de middag trekt een regenzone vanaf het westen het land in. 18 graden max morgen. Ook vrijdag nog wisselvallig weer. Vanaf het weekend wordt het geleidelijk aan droger en ook warmer.
1: Mirjam, hoe staat het op de weg?
3: Blijft druk op de Antwerpse ring richting Nederland. 3 kwartier komt erbij. Naar Gent is dat maar 1 kwartier vanaf Antwerpen-Noord. Naar Antwerpen 20 minuten vanaf Melsele en vanaf parkeerterrein in Kruibeke. En verder nergens meer dan 10 minuten. Naar Brussel op de E19 tussen Kontingen en Mechelen-Noord. Daar is de weg vrijgemaakt. En dan de buitenring rond Brussel. 25 minuten, 4 golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring is dat 20 minuten tussen Grotbijgaarden en Tervuren. Verder vooral kleinere vertragingen. En in Gerardsbergen is de Wijngaardbrug defect.

0: Tot hier sowieso nog een gezellig boeltje in onze show. Want we hebben zo meteen twee mensen op bezoek. Twee kinderen eigenlijk. Die samen een programma maken voor Ketnet.
1: Yes.
0: No Jep. Eigenlijk zijn ze een beetje de onderzoeksjournalisten van morgen.
1: Ja, ze zijn super cool. Ze zijn met vijf, als ik het goed heb. En ze gaan allemaal dingen onderzoeken die ze eigenlijk niet mogen onderzoeken. Ja, zeg ik het goed?
0: Ja, zo van alles. Vragen die waarmee ze zitten. Ja. We gaan het er zo meteen nog wat uitgebreider over hebben. In de tussentijd zijn wij nog op zoek naar iemand om toe te voegen aan ons clubje. Want het blijkt toch wel een moeilijkere te zijn dan gedacht. Dus ik zal het nog eens even zeggen. Ja. We zijn op zoek naar iemand die vandaag een leuke verrassing heeft gekregen. Iemand die elke dag energiedrank drinkt. En iemand die een unieke hobby heeft. En ah, ik zie hier al iemand klaar. Welkom in de club. Dag Tom Peters. Hallo.
2: Hallo.
1: Hey, Tom.
2: Yes.
1: Hoe is het?
2: Goedenavond.
0: Hoe gaat het?
2: Heel goed, met jou?
0: Zeer goed, ja. Ja. Ja, oké, ja, goed. Ben je goed wakker, Tom?
2: Ja, zeker.
0: Oké. Okay.
2: Ik ben al sinds deze morgen 4 of 5 uur 's morgens wakker.
1: Ah, oh, wat doe je van werk?
2: Ik ben loodgieter.
1: Loodgieter. Oh, wat zijn zo de meest voorkomende klusjes die je moet repareren, Tom de loodgieter?
2: Ketels.
0: Verwarmingsketels.
2: Ja.
0: Ja. Daar heb ik ook al heel vaak een loodgieter voor op bezoek gehad, Tom. Dus ik ken het probleem. Hij vindt het nog grappig ook.
1: Ja, dat is echt stekking in de verwarmingsketel.
0: Het is niet grappig hoor, als je verwarming niet meer werkt.
2: Ja, de meeste...
0: Zeg maar, Tom.
2: Ja.
0: De meeste?
2: Nee, het is heel veel mensen die vinden het probleem om een loodgieter te vinden.
0: Om een loodgieter te vinden?
1: Ah, ja.
0: Ja, die snel genoeg kan kopen.
1: Ben jij ook beschikbaar op alle mogelijke momenten in de dag of niet? Ben jij overbooked en busy?
2: Ik kan altijd er nog iets bij pakken.
1: Ah.
0: Oké, okay, Tom.
1: Tom, we gaan eens even
0: Tom, dat klinkt een beetje eng, dus ik stel voor dat gewoon op de 3 checks gaan, oké?
1: Okay. Stel dat ook voor.
0: Tom, jij drinkt elke dag energiedrank?
2: Ja. Dus morgen is altijd Red Bull.
1: Okay. Red Bull.
0: En je hebt ook een unieke hobby.
2: Karten.
0: Oh, oké. Okay. Je zegt alles zo.
1: Ja, je zegt alles zo lekker recht door zee.
0: Stevig,
1: een maand van weinig woorden.
0: En hoe lang doe je dat al, karten?

0: in de Hall of Fame.
1: In de Hall of Fame.
0: Het is niet per se mijn ambitie, maar ik gun het jou.
1: Ja, maar als ik Formule 1 WAG ben geworden of zo, ja, dan mag je mee in de Hall of Fame.
0: Oké, dankjewel. Als vriend van de WAG van...
1: Van een Formule 1-piloot.
0: Van een Formule 1-piloot.
1: Dat is mijn nieuwe droom.
0: Zeg, we hebben zo meteen de journalisten van morgen op bezoek.
2: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. M&M.

0: I Just Might van Bruno Mars. M&M. De nieuwe generatie onderzoeksjournalisten zijn opgestaan. En ze hebben zelfs een eigen programma op Ketnet. Het heet No Yep. We hebben Mattie en Nana in de studio. Hallo.
1: Hallo.
2: Oh, zo mooi. Allemaal in koor. Doe dat nog eens. Ja. Doe dat nog eens. Zeg hallo.
1: Hallo.
2: Oh, wow.
0: Jullie zijn 13 en 11 jaar. Jullie hebben sinds kort samen met nog andere kinderen, Clara, Seb en Juno, het programma dus No Yep op Ketnet. Nana, kan je eens even kort vertellen waar het programma precies over gaat?
1: Het programma gaat eigenlijk vooral over kinderen die vragen hebben die ze zelf niet kunnen onderzoeken. Mm-hmm. Waar wij dan eigenlijk zelf op onderzoek mee gaan. En waar wij daarna ook naar experten gaan om echt verder op onderzoek te kunnen gaan.
0: En vinden jullie dat niet spannend om zo zelf op onderzoek te gaan?
3: Ja, ja, soms is dat wel spannend, maar als je dat veel hebt gedaan, dan is dat wel eigenlijk super tof om te doen.
0: Hoor. Tuurlijk, is dat super leuk. Je komt allemaal dingen te weten.
2: Ja, maar ik zou dat heel eng vinden. Mocht
0: ik ook
2: naar een winkel gaan en je moet eigenlijk toch een beetje acteren vaak. Doen alsof.
3: Ja, ja, soms wel, soms wel.
0: Ah, kijk. Okay. Zeg, maar Mattie, het was ook jouw idee, het programma. Jij hebt het bedacht.
3: Ja, dus ik vond eigenlijk dat er geen tv was dat voor ons, dat wij te oud waren voor kindertv en dat we te jong zijn voor volwassenen tv. Mm-hmm. Dus daarom heb ik eigenlijk No Yep bedacht, waarin 5 slimme speurders op ondergoed, op onderzoek gaan. En,
0: ja. Ondergoed zou nogal een beetje gek zijn.
3: En echt antwoord gaan brengen op kinderen hun vragen.
0: Ja, dat vind ik supergoed, want jullie hebben ook een soort van mini-onderzoekje gedaan om uit te maken welke vragen precies belangrijk zijn, hè, toch?
3: Ja, inderdaad. Dus we zijn eigenlijk ook naar kinderen van onze leeftijd gegaan. En dan nu hebben we eigenlijk gevraagd, met wat zitten jullie eigenlijk allemaal? En die vragen hebben we dan omgetoverd tot afleveringen.
0: Ja, jullie testen ook dingen undercover. In de eerste aflevering gingen jullie bijvoorbeeld naar de winkel voor energiedrank en bier om te checken of jullie dat konden kopen. En we zagen dat jullie dat heel snel meekregen.
4: Maar dat is toch gek dat hier alcohol in zit en dat we dat gewoon hebben.
5: Die gaat dat gewoon mee, hè?
4: Die gaan we dat gewoon.
5: Dat kan toch niet.
6: Maar zijn we eigenlijk goed beschermd?
5: Nee, helemaal niet.
2: Ja, hoe hard schokken jullie daar zelf van?
0: Nana.
1: Ik vond dat eigenlijk wel echt heel erg gek, want dat is eigenlijk echt helemaal verboden en dat mag niet, maar toch doen ze dat wel.
0: Ja,
2: ja, dat is zot eigenlijk.
0: Ja, ik heb ook gezien dat is overal in het nieuws geweest. Hè. Jullie waren nieuws overal, dus dat gaat waarschijnlijk nog eens goed naar gekeken worden door de mensen die daar toch wat regels rond moeten maken.
2: Nana, welke dingen gaan we nog onderzoeken bij No Yep?
1: Straks kunnen jullie eigenlijk nog verder gaan kijken waar dat het gaat over culturen, waar dat wij naar verschillende culturen gaan om te zien wat dat daar de regels zijn. Mm-hmm. Er zijn ook nog andere afleveringen zoals geld verdienen, waar dat we gaan zien of kinderen eigenlijk zelf geld kunnen verdienen. En nog veel meer.
2: Oh, ze laten ons in spanning, Wouter. Ja,
0: ik zag Mattie ook denken van, ik heb nog iets toe te voegen.
3: Ja, en we gaan ook onderzoeken hoe het zit met leeftijdsgrenzen op films en op games.
0: Ah ja, goeie.
2: Ah ja.
0: Allemaal superboeiende onderwerpen waar inderdaad nog niet zo heel veel antwoorden op gevonden zijn. Hè. Dus vanavond de verschillende culturen. Had je een favoriete cultuur waar je in terecht gekomen was, Mattie?
3: Ja, ik ben de Chinese cultuur gaan onderzoeken. En ik zal je zeggen, dat was eigenlijk super tof.
0: Ja, en bij jou, Nana?
1: Ik ben naar de moslimste cultuur gegaan en dat was echt heel interessant.
0: Oké, goed. Dan gaan we er vanavond zeker naar uitkijken. Het is eigenlijk over een 20 minuutjes zelfs al op tv. Dus als je op dit moment nog in de auto zit met mama en papa, dan kan je gewoon rechtstreeks richting de zetel en Ketnet opzetten.
3: Inderdaad, inderdaad. Zeker kijken.
0: Dat gaat iedereen zeker doen. Merci om hier te passeren, Mattie en Anna, en nog veel succes. Hè.
3: Ja, dankjewel.
1: Geen

0: love.
1: Ja, echt wel. I'd love to be in love, maar ja, het is er nog niet.
0: Ja, we waren daar net toevallig over bezig. Ja.
1: Miriam, I love to be in love, maar hoe is de love op de weg?
2: Dicht bij je heen, dus ik zou zeggen van, ja, die hebben wel douches.
0: Oh, zeker.
1: Dus maar ja,
0: kijk eens even links en rechts, ah, ja, voilà. Als je in de file staat.
2: Ah, ja, je hebt tijd om ongegeneerd rond te kijken.
0: En te toeteren.
2: Toeteren mag niet. Dat mag niet.
0: Niet toeteren. Nee, en te knipogen.
1: Schrijf je nummer op een blaadje en hou het tegen de raad.
0: Maar maak het niet te eng, alsjeblieft.
2: Nee. Ja. En je kan dat op heel veel plaatsen, toch, vanavond.
1: Amai, datingbureau Miriam.
0: Waar moeten we gaan staan, Miriam?
2: Bijvoorbeeld Antwerpse ring richting Nederland. Daar kan je 50 minuten ongegeneerd rondkijken en kiezen. Richting Gent doe je er 20 minuten over. Naar Antwerpen ook 20 minuten vanaf Melcelen en vanaf parkeerterrein in Kruibeke. Een kwartier vanaf Antwerpenhaven op de A12. Verder niet meer dan 10 minuten naar Antwerpen. En dan de buitenring rond Brussel. 25 minuten tussen Sint-Stevens, Woluwe en Grootbijgaarden. Op de binnenring komt er 20 minuten bij tussen Grootbijgaarden en Tervuren. En 31 van Zeebrugge naar de E40 bij Brugge. 20 minuten door een ongeval. Verder vooral kleinere vertragingen. En in Gerardsbergen is de Wijngaardbrug defect.
3: Et Lalouche en Wannes Lacroix.

0: ben benieuwd hoe lang nog.
1: Achter slot en grendel.
0: Ze zit in een kluis van 3 meter dik. Ja, heb ik niks aan.
1: Ja, okay. Zeg, stel je eens even voor.
0: Ja.
1: Je staat op. Yep. En plots, 175 miljoen euro op je rekening.
0: Zo.
1: Dat is heel veel geld.
0: Als ik mezelf wel voorstellen hoor, dan moet je wel eerst een kraslotje gekocht hebben natuurlijk.
1: Ja, ja of niet. Ja, ik weet niet, misschien een donatie of zo van iemand.
0: Ja, dat kan ook.
1: Van iemand, je toekomstige formule.
0: Iemand vrijgevig. Ja, oh ja, en dan een appartement in Monaco.
1: Je bent al helemaal aan het dromen. Nee, stel je voor, 175 miljoen euro. In het begin denk je, kan ik zoveel mee doen? Maar dan begin je verder na te denken en denk je, huh? Wat? Eigenlijk kan ik daar eigenlijk niet zo heel veel mee doen.
0: Wat moet ik daarmee?
1: En wat moet ik daar allemaal mee? Daar hebben we zo meteen een verhaal over.
0: Ho.
1: Ja, ho.
0: Ja, hola.
2: Werchter Boutique 2026.
3: Een zomerse festivaldag. Met Katy Perry en Pitbull.
0: Fireball.
3: Maar ook Mika, James Arthur, Roxy Dekker en Bommelien Thijs.
4: Ik moet gaan.
2: Op zaterdag 27 juni in het festivalpark van Werchter. Tickets en info via werchterboutique.be. Samen met HLN en M&M.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf €179 per maand in lease and go?
6: Yes.
5: En tot 8 jaar speciale garantie?
6: Yes.
5: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
7: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
8: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2.

0: van Aaron Blommaert. Ja, 175 miljoen.
1: Ja. Ik zag dus iets voorbij komen en blijkbaar is het niet zo leuk om multimiljonair te zijn.
0: Dat bleek... Je moet dat gelezen hebben, gedacht hebben, och jong.
1: Ja, ik dacht, ja, dat kan toch niet waar zijn. Nee, maar dat bleek dus uit een artikel van VRT Nieuws. Sabine, iemand die dus ooit de Euromillions won, heeft een anonieme getuigenis afgelegd aan Win-Win over hoe het is om zoveel miljoen opeens op je bankrekening te hebben staan. Dit omdat er ook weer een nieuwe Belg is die 175 miljoen euro won. Ze vertelde dus aan Win-Win dat ze de eerste dagen echt ongeloof en euforie heeft gevoeld. Wat ik snap, zou jij denk ik ook hebben, toch?
0: Ja, als je dat wint, dan denk je toch echt van, damn, ik kan alles doen wat ik wil met dit geld.
1: Ja, letterlijk. Maar dat is dus na een paar dagen al snel weggeëpt en veranderde eigenlijk in een soort van ernstig sfeertje. Sabine vertelt ook dat ze plotseling in een heel andere wereld terechtkwam die ze dus niet kende en ze beslissingen moest maken op basis van dingen waar ze eigenlijk gewoon niks van wist. Haar entourage heeft ze dan wel ingelicht, bepaalde mensen uit haar omgeving. En die kregen al snel ook bepaalde verwachtingen. Waarom koop je bijvoorbeeld geen Porsche? Of waarom woon je nu niet in een dikke villa? Dus ja, niet al te gemakkelijk. Wat ook in het artikel stond, is dat ze een mooie cruise had geboekt. En dat ze wel geniet van de extraatjes die erbij komen. Dus ik vind dat best wel wholesome. Dan win je zoveel geld. En dan gebruik je echt... Wat kijk je zo naar mij?
0: Nee, omdat ik gewoon nog iets toevoegen, maar zeg maar.
1: Je keek al naar mij omdat ik zei, ik vind het wholesome. Hè?
0: Nee, ik vind het ook mooi. Allee, ik vind... Maar ik snap, het ding is...
1: Ja, ik vind het gewoon wholesome, dan win je zoveel geld en dan gebruik je echt die dingen... Allee, gebruik je dat geld voor de dingen die je echt gewoon gelukkig maken en niet externe factoren.
0: En het ding is wel gewoon, ik snap anonieme Sabine, want als je het bericht leest...
1: Sabine anoniem, sorry.
0: Ja, dan denk je, 175 miljoen euro. En dan denk je eerst, ik weet wel wat ik met 175 miljoen euro zou doen. En dan begin je verder te denken en dan denk je, wacht. Dus als je dan al een huis hebt gekocht, oké, ça va. Je hebt een auto gekocht, oké, ça va. En dan denk je zo van, ah, ja, dan ga ik beginnen investeren. Maar waarom zou je investeren om dan gewoon nog meer geld te hebben? Wat ga je doen met al dat geld?
1: Ja, maar je geeft ook dat geld uit om daar dan uiteindelijk wel misschien meer geld aan over te houden, maar dan ben je dat geld wel kwijt, dan zit dat ergens in.
0: Ja, maar nog meer geld.
1: Ja, klopt.
0: En het probleem is, wat doe je al met zoveel geld?
1: En meer geld is meer kopzorgen, hè? Zeggen ze vaak.
0: Ja, ik snap anonieme Sabine, ik snap het.
1: Ja, Sabine anoniem, je hebt gewoon gelijk. We moeten gewoon meedoen aan de lotto, niet de euro.
0: Je hebt gelijk, daarnet was ik weet wel wat ik zou doen, het 170 miljoen.
1: Nee, ik wil niet direct zeggen dat ik weet gewoon wat ik impulsief in die twee eerste dagen van euforie en beleidschap zou doen.
0: Ja, je zou elke designerhandtas die in de wereld bestaat bijvoorbeeld
1: gaan
0: aankopen.
1: Ik zou een dikke vette Birkin gaan halen en dan zou ik even kalmeren, want dan zou ik direct, dan zou wel mij, het besef me wel snel pakken, zeg maar. Ja, Je kijkt echt naar mij alsof mijn hoofd in de brand staat.
0: Nee, omdat ik gewoon weet dat je aan het liegen bent.
1: Dat is echt niet waar. Voilà. Wat denk je dat ik daarmee zou doen?
0: Ik weet niet. Ik denk dat je wel echt heel gelukkig zou zijn als je
1: Ik zou zo blij zijn. Nee, maar ik zou daar dus wel gewoon even goed mee gaan shoppen. Even Amerika doen of zo. En dan zou ik terugkomen en even denken, oké, en nu?
0: Oké.
1: Doen we nu?
0: Oké.
1: Een boot? Een Monaco?
0: Ben een keer uitnodigen, ja. Om een keer op de boot in Monaco te gaan rondreizen.
1: En de F1 kijken. Ja, samen met Kylie Jenner of zo. Gezellig. Want dan hoor ik tot dat clubje. Oh ja, dan kan Kris Jenner mijn beste vriendin. Het zou helemaal iets voor mij zijn.
0: Ik denk echt dat jij en Kris Jenner effectief goede vrienden zouden zijn.
1: Ik denk dat ook. Ja. Ik denk als wij aan de martinis beginnen, dat wij inderdaad helemaal strijk liggen.
0: Ja. Maar dus ik denk inderdaad, zoals je zegt, more money, more problems.
1: Ja.
0: Dus dat zal waarschijnlijk ook wel effectief zo zijn. Maar het is wel een goed verhaal. Goed verhaal van Sabine.
1: Goed van Sabine.
0: Ja, goed van. Ja.

0: zijn toch mensen die gewoon niet anoniem durven zeggen dat ze Euromillions gewonnen hebben.
1: Is dat echt?
0: Ja.
1: Ah ja, Stijn, ik heb trouwens gisteren gewonnen op Euromillions. 4,70 euro.
0: Ja, 4,70 euro. Proficiat, Stijn.
1: Hey, Stijn, dat is het begin van een jacht in Monaco, dat zeg ik altijd.
0: Daar is een lekkere chocoladekoek mee gaan kopen. Of een cappuccino, dat kost tegenwoordig ook 5 euro. Hè.
2: Worstenbroodje.
0: Ah ja, voilà, kijk, opties genoeg. Bij 4,70 euro zou ik weten wat ik moet doen.
1: Voilà.

0: Binnenkort is het zover, want M&M gaat jou terug meenemen naar je tienerjaren met de M&M Teens Top 500. Wie komt daar allemaal voorbij, hoor ik je denken. Ah wel, denk aan One Direction, Justin Bieber, Lady Gaga. Ik zei bijna Lady Gaga. Billie Eilish, een tal van andere topartiesten. Wie is jouw favoriete artiest uit de Teens?
1: Oh, ik vind dat zo'n moeilijke keuze. Teens, dat is echt zo, ja, je bent daar echt in opgegroeid. Hè. Dat waren mijn tienerjaren ook gewoon, hè, de Teens.
0: Ik kan dat ook op dit moment niet zeggen, maar goed nieuws, want je kan vanaf volgende week de Teens Top 500 meevolgen. Je kan vanaf volgende week dus de 500 hits van 2010 tot 2019 die in iedereens geheugen gegrift staan, meezingen. En wat je ook kan doen, is stemmen. Stem nu op jouw favoriete Teens-song via het M&M-kanaal op VRT Max. En wie weet, vinden we die dan wel terug in de lijst. Dus hop op naar het M&M-kanaal van VRT Max. Go!
2: Stem nu op jouw favoriete songs uit de Teens. Okay.

0: Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Zometeen zijn Robin Keijert en Julie van den Steen er opnieuw. Ze gaan al hun motivatieskills weer bovenhalen om jou te motiveren. Mm. Ze doen dat vanavond ook niet alleen.
1: Ja, ze doen
0: Komt een voetballer langs.
1: Ja, het is een hele lieve man. Mogen we dat zeggen of niet?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ah, het is Toby Alderweireld.
0: Ja, en hij gaat ook een gesigneerd shirt meebrengen.
1: Hoppa!
2: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho, ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
6: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
2: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Leg het op, laat het op, werkt de popstroom.
8: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Goedenavond, het is 6 uur.
9: 14 nieuws.
1: Met Nicky van Driessen.
10: Sommige thuisverpleegkundigen factureren te hoge bedragen. 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen hebben nu al de limiet bereikt van wat ze in een volledig jaar mogen aanrekenen aan de ziekteverzekering. Ze factureerden €58.000 per maand gedurende de eerste 4 maanden van dit jaar. Als je weet dat het maximumbedrag €19.000 per maand is om fraude te voorkomen, is dat erg veel. Naast die 3 uitschieters worden nog 400 andere verpleegkundigen van nabij opgevolgd, omdat ze heel veel prestaties aanrekenen en dat is altijd verdacht, zegt de koepel van Belgische ziekenhuizen. Fondsen.
11: Stel dat die prestaties zouden verricht zijn, ja, het is onmogelijk dat men patiënten op een correcte manier behandelt. Dus het gaat hem niet alleen over het risico op hoge fraude hier, maar ook het feit dat patiënten eigenlijk met een binnen en een buiten worden behandeld. En deze verpleegkundigen vormen een smet voor de 27.000 andere thuisverpleegkundigen die hun werk heel correct toepassen.
10: Ons land telde op 1 januari meer dan 11.800.000 inwoners en de Belgische bevolking is daarmee op 1 jaar tijd met 40.000 inwoners toegenomen. Maar die toename komt enkel door migratie, want vorig jaar zijn er opnieuw minder baby's in ons land geboren. Jonge mensen beginnen later aan kinderen en hebben daardoor ook vaak minder kinderen, zegt demograaf Karel Neels.
12: We weten dat de arbeidsmarktposities en de inkomensposities van jongeren in verschillende landen erop achteruit gaan, waar het natuurlijk moeilijker was om je zelfstandig te vestigen, een appartement, een huis te kopen en dan te starten met gezinsvorming. Er is ook veel onderzoek dat suggereert dat eigenlijk die stijgende woningprijzen het dan ook nog eens bijkomend moeilijk maken voor jongeren.
10: Het gevolg is dat de Belgische bevolking veroudert. 1 op de 5 Belgen is nu 65 jaar of ouder. Vandaag krijgt de wereldberoemde Sagrada Familia in Barcelona een bijzondere gast, Paus Leo. Hij zegent de hoogste toren van de basiliek in en leidt er vanavond ook een misviering. De Sagrada is het langstlopende bouwproject ter wereld. Na 144 jaar is het einde wel bijna in zicht. Het zal nog zeker 6 jaar duren wel. De kerk wordt betaald door donaties en tickets van mensen die op bezoek komen. Het is het levenswerk van de Catalaanse architect Antoni Gaudí. De zegening van de paus vanavond is vandaag exact 100 jaar na de dood van die architect. De Iraanse minister van Sport dreigt ermee dat Iran zijn wedstrijden op het WK voetbal zal stopzetten als er op de tribunes protesten horen of te zien is tegen het islamitische regime in Iran. Bij het minste incident zal het Iraanse team het veld verlaten, zegt de minister. Iran zit in de groep van de Rode Duivels. Ze spelen tegen elkaar op 21 juni in Los Angeles. Net in die stad woont een grote Iraanse gemeenschap en dat zijn vaak ook tegenstanders van het Iraanse regime. In het wielrennen heeft de Amerikaan Quinn Simmons de vierde etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen, de vroegere Dauphiné. Hij was de sterkste van een kopgroep die net uit de greep van het peloton kon blijven. Lars Kraps was de beste Belg op de achtste plaats. De Fransman Baudin blijft leider in de ranking. Stilaan krijgen we bredere opklaringen. Het wordt wel een frisse nacht. Morgen eerst zo goed als droog weer. Na de middagregen vanaf het westen. 18 graden halen we dan. Ook vrijdag wordt nog een wisselvallige dag. Maar vanaf het weekend wordt het droger en warmer.
0: En over droger en warmer gesproken, Mirjam.
9: Ja.
1: Wauw.
9: Moet ik mij aangesproken voelen?
0: Nee, ik zeg gewoon toevallig uw naam na die zin.
9: Ah, oké. Okay.
0: Niks met jou te maken. Okay. I love you. 141 kilometer file.
9: Te vinden op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt bijna 1 uur bij. Naar Gent is dat 20 minuten. Naar Antwerpen vertragingen van 10 tot 15 minuten. En dan de buitenring rond Brussel. 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Verder ook nog vertragen tussen Grootbijgaarden en Anderlecht door een ongeval links. De binnenring daar een kwartier tussen Vorst en Jette en ook tussen Vilvoorde en Tervuren. En dan nog de N31 van Zeebrugge naar de E40 tussen Zuijenkerken en Brugge nog een half uur na een eerder ongeval. Maar verder vooral kleinere vertragingen.
1: Warm en droog, jawel.
0: En positief, hè?
1: Ja.
13: Je luistert naar Blok Radio.
14: Dat is radio om op te blokken. Julie
1: en we zijn halverwege de week en halverwege de blok. Dat verdient een olifantentoet. Voilà, zeg.

0: M&M. Hoe goed is jouw olifantentoet?
1: Nee, ik kan dat echt niet.
0: Maar, jawel.
1: Nee, maar serieus, ik kan dat niet. Dat doet bijna mijn sinussen.
0: Dat kan niet. Niet slecht.
1: Doe jij eens? Dat is uit de mond dat dat moet komen.
0: Waar komt dat bij jou uit?
1: Mijn neus. Ah.
0: Nee, dat is uit de mond. Beter?
1: Nee, totaal niet.
0: Doe het thuis even lekker mee. Het helpt. Tegen...
1: Voor...
0: sinusitis.
1: Ah.

0: Avicii en Levels. M&M. Blokradio. Het woensdagavond, heel fijn dat je luistert naar Blokradio. Net zoals de blok een soort noodzakelijk kwaad geworden in je leven.
1: Ja, maar ook iets dat je helpt. Want de komende 3 uur staan wij klaar voor jou. En niet alleen wij trouwens. Nee, er is ook deze olifant. De komende 3 uur is die erbij.
0: Is de zeehond erbij?
1: Die is er zeker bij, die zit ernaast.
0: Oh, super lang.
1: Die is super lang. Ja, en mijn neef, Killian.
2: Ik ga een keer een velle hoze geven vanavond, dat ik zie het zitten.
0: Is dat uw neef?
1: Ja, dat is een neef van mij. Ja, ja. Een andere dan degene die wel eens gebeld hebben in onze show.
0: En, want hoeveel neven heb je?
1: Echt 12 of zo.
0: 2 van de 12 hebben we
1: alles al gehad.
0: Afgevinkt.
1: Nog een paar kanonnen die we nog moeten ontmoeten, hoor.
0: Geweldig.
1: Maar dus, ja, er komt nog volk langs, buiten heel mijn familie. Er komt een ex-rode duivel langs, hier in deze show. Je mag altijd gokje wagen in de app van M&M, mocht je het nog niet weten.
0: Dat is altijd leuk, toch, hè?
1: Dat is zo.
0: Je kan daar trouwens ook in die app van M&M doorgeven hoe we jou door deze blok- en examenperiode zouden kunnen helpen om het je zo aangenaam mogelijk te maken. Maak gerust heel veel gebruik van ons.
1: Een praatje, een blaadje, een raadje. Goeie raadje bijvoorbeeld, een geluidje van een dier. Allee, wij staan tot jouw beschikking. 1 adres, de app van M&M.

0: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: M&M Live.

0: koortsdroom. Fever Dream. Van Alex Warren.
1: Zo voelt die periode ook wel een klein beetje, hè? Als een koortsdroom.
0: Echt waar, een waas tussen cursussen, samenvattingen, planningen, olifanten, alles zit daartussen. Maar wij hebben wel heel goed nieuws, want we hebben een winnaar, een eerste beller van deze woensdagavond. Hallo, met wie?
2: Hallo, met Bas.
0: Ah, dag Bas. Bas, wij kennen elkaar.
2: Hallo, Robin. Ja, ja, gisteren kwam het nieuws ineens tussen ons gesprek, dus ik dacht, ik bel even terug.
0: Inderdaad, we waren gisteren aan het bellen met de bloktelefoon, Julie, Bas en mezelf.
1: Mm, ja? En, maar daarvoor kende jij Bas?
0: Nee.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja, van gisteravond, hè.
1: Ah, ja, dan ken ik jou eigenlijk ook in principe. Dag, Bas.
0: Voilà.
2: Hey, Julie.
1: Hey. Hey,
0: voilà. En Bas, jij wou toen een vraag stellen, maar toen werd je onderbroken door het nieuws.
1: Typisch dat nieuws.
2: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Dus, ja, die vraag. Ik zou zeggen, ja, voor de dag ermee, Bas Bortolin.
2: Ja, het is Bortolin, het is op zijn Italiaans, maar geen probleem.
1: Oh nee, zeg dat niet.
0: Dus... Italiano? Parlo Italiano, Bas?
1: Nee, Bas, nu gaat hij denkt dat hij Italiaans kan.
0: Bas, mi parlo sì, Italiano, un poco,
2: maar ik
0: piccolo.
2: Ik Italiaans, Robin.
0: Ah.
2: Mijn achternaam is gewoon Italiaans.
0: Ah, sorry. Molto bene, no problemo, Bas. Fai parlo in Nederlandese, zeg maar, Bas.
2: Oké, okay, dus ja, ik ben zo'n beetje geïnteresseerd in radio en ik vroeg mij nu eens af, wat hebben radio-dj's gestudeerd? Want ja, iedereen is hier aan het studeren, maar wat hebben jullie eigenlijk geleerd?
0: Dat is blokradio, want het gaat over studies. Go!
1: Ik heb radio gestudeerd, maar ik... Oh, nu ga ik iets zeggen en ik hoop echt dat niemand van mijn school van toen meeluistert.
0: Echt waar?
1: Niet doen, niet naar die school gaan. Je leert daar... Nee, wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen, nu ga ik het nuanceren.
2: Nee, welke naam is het? Welke
1: Nee, dat zal ik misschien nog even privé doen, want ik wil die natuurlijk ook niet... al die leerkrachten en zo zijn daar ondertussen weg. Ondertussen is het misschien een betere school geworden. Maar voor radio moet je geen specifiek diploma hebben eigenlijk. Maar ja, het is nu niet, als je voor dokter gaat, het zou het raar zijn dat je bij de radio gaat werken. Mm-hmm. Snap je?
2: Ja, oké.
0: Okay. Voilà.
1: Jij, Robin?
0: Ah ja, ik heb ook iets, niets, het had er eigenlijk niets mee te maken. Ik heb kleinkunst gestudeerd.
1: Oh, just,
0: dus vandaar al die liedjes hier in de show ook. Hè. Zo liedjes en dan zo toneeltjes en zo die dingen. Dat is eigenlijk mijn achtergrond een beetje, Bas. Wat studeer jij?
2: Ja, ik zit nog in het middelbaar. Ik studeer natuurwetenschappen, maar het is niet mijn ding.
0: Natuurwetenschappen?
1: Niet als richting, maar als vak of zo dan?
2: Ja, nee, als richting natuurwetenschappen, maar ik zit nog in het middelbaar.
1: Is natuurwetenschappen, is dat een richting?
0: Blijkbaar.
2: Een richting.
1: Ah.
2: Dat is uitbreiding biologie, fysica en chemie en die toestanden.
1: Mag
0: ja, een beetje in de wetenschappelijke...
1: Mag ik iets vragen? Hoe oud ben jij?
2: Ik ben 15, ik word 16 dit jaar.
1: Ah, jij klinkt 20.
0: Ja, dat is echt waar.
1: Zo raar.
0: Ik zou... Pas op.
1: Sorry. Huh? Jij klinkt echt 32.
0: Ik denk dat jij misschien ook wel een goede nieuwslezer zou zijn, Bas.
1: Ja, je hebt wel een goede stem.
0: Heel goede.
2: Oké, dank u.
0: Dus er zijn wel opties. Bas, wil jij een liedje horen toevallig, Bas? Dan kan je het misschien zelf aankondigen. Van een oefening.
2: Doe maar L'amour toujours van Gigi D'Agostino.
1: 15, sorry, ik geloof dat eigenlijk niet. Ik vind dat zo raar. Hoe lang klink jij nu al zo? Kan toch niet?
2: Geen idee, misschien een jaartje.
1: Ah ja, toch. Ja.
0: Dat is wel een mooi. Je hebt een lagere stem dan ik, maar ja, dat is ook niet zo heel moeilijk.
1: Dat is ook geen wedstrijd, Robin.
0: Alles is een wedstrijd.
1: Bas vindt wel, ja.
0: Oké, okay, Bas, 8 seconden heb je als intro. Heb je nog een tip, Julie? Want jij doet het al het langst, hè, radio.
1: Voor de intro te pakken.
0: Hoe dat je dat moet doen?
1: Ik ben technisch de meest slechte radio-dj. Ik moet het echt van mijn persoonlijkheid doen. En die heb je ook nodig, Bas, voor de radio.
2: Oké.
1: Voor de rest, zoveel mogelijk jezelf erin steken. In alles wat je doet eigenlijk.
0: Bas,
1: let's go.
0: Steek jezelf erin.
2: Oké, voor alle blokkende studenten heb ik hier even een blokpauze. Leg je kussens aan de kant, ga recht staan.

0: en maak een vriendje daar.
1: Ja, nee, een tuut zat ertussen.
2: Maar nee, dat is zo erg niet.
1: Ja, jawel, dat is een zware rode kaart.
0: Ja, dat telefoon is dat moeilijk, Robin.
1: Ja, dat is waar. 8 seconden, Bas, klein beetje korter. Steek jezelf erin, ga maar.
0: Voor alle blokkende studenten is dit nu een blokpauze. Smijt je kussen aan de kant, bouw een party en geniet van Gigi D'Agostino.
1: Veel ja. Beter.
2: Dat was prachtig. Beter dan hoe wij het doen. Dankjewel, Bas.
1: Bas Bortolini. Ciao, amici.
0: Ciao.
1: Hasta la prossima.
0: Ja.
1: Ja. Sì, sì. Molto bene. Allora, Gigi D'Agostino, sur M&M con l'amour, toujours. Vai, amici, vai!

0: L'amour toujours, Gigi D'Agostino. En dan is het nu tijd voor reclame.
1: Ben jij dat leren ook zo moe?
2: Oh, ik ben zo moe!
1: Komt er maar geen einde aan dat ellendige studeren?
2: Waar, hier komt geen einde aan, aan dat studeren?
1: Zitten jouw ouders en die dwaze leerkrachten de hele tijd op jouw kap?
2: Ah, mama!
1: Heb je belvakantie en festivalplannen, maar lijken die nog zo ver weg?
2: Pizza is nog echt kei ver weg. Boah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Laat ons weten wat jij gaat eten.
0: Ja, Julie, wat ga jij eten vandaag?
3: Lasagne!
1: Vegetarisch wel, want ik eet geen dier. En jij, Robin?
0: Ik, ska...
3: Bie!
0: Ja! Voilà. Dus dat was eigenlijk een reclamespot om te laten weten in de app van M&M wat jij gaat eten.
1: De applicatie van M&M.
0: En dan doen we weer ons spel, hè.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld als ik zeg... Bolo!
1: Hm?
0: Bolo!
1: Njeze.
0: Njeze!
1: Njeze! Eet jij gewoon bolo njeze uit de pot?
0: Rauw, jongen. Gewoon.
1: Ja, raar.
0: Tak, tak, tak, tak, tak.
1: Oh?
0: Stuur maar in de app van M&M.

0: duo-tick in de M&M app.
1: En maak kans op een duo-ticket.
0: Vanaf vrijdag op M&M
1: en op VRT Max.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Sunrise Festival.
0: 26, 27 en 28 juni op de Leelse Bergen.
3: Met onder andere...
0: Bankzitters.
3: Boef versus Lil Kleine.
0: Mil King.
3: Antoon.
0: Kraantje Papi.
3: Eli Oaks.
0: Phantasm.
3: En vele andere. Sunrise Festival.
0: 7 stages, 200 artiesten en een waanzinnige camping.
3: Tickets en info. Sunrisefestival.be.
0: Samen met M&M.
4: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

0: Okido, het is etenstijd. Het is momenteel 6:55 en we doen het op onze eigen manier. Dus jij zegt de eerste lettergreep van je avondeten en wij vullen aan. We gaan naar Pittem. Dag, Shil.
1: Hallo.
0: Hey, zit jij in de blok, Shil?
1: Ja.
0: Oké, en wie kookt er voor jou?
1: Probably.
0: Wie kookt er voor jou of doe je dat zelf?
1: Papa.
0: Papa, oh, heel goed. Oké, ik ben benieuwd wat papa gekookt heeft. Jij zegt de eerste lettergreep en wij vullen aan. Jill, klaar?
1: Ja.
0: Oké.
2: Kort. Van stof.
0: Doe maar.
1: Pannen.
0: Koeken.
2: Koeken, dat waren er twee. Yes.
0: Oh, ik ben nu kei benieuwd. Het zegt heel veel over je persoonlijkheid, Jill. Wat doe jij op je pannenkoeken?
1: Choco.
0: Oh, dat is direct gezegd. Choco. Alsof er iets anders mogelijk is. Nice. Nooit confituur?
1: Nee.
0: Ook geen suiker?
1: Als moet.
0: Wat een leven. Ongelooflijk. Oké, top. En dat is jouw avondeten dan?
1: Ja.
0: Pannenkoeken?
1: Ja, altijd op woensdag.
2: Amai. Wat een heerlijke dag, wat een heerlijke vader.
0: Wacht, ik wil nog één vraag stellen.
2: Ja, doe maar.
0: Hoeveel pannenkoeken eet je?
1: Ik heb er net 3 gegeten.
0: Oké, en wat is je record?
1: Oei, dat weet ik helemaal niet.
2: Ik had toen een indigest dat ik ben vergeten.
0: Ik heb er ooit al 11 gegeten.
2: Wat?
0: Ja.
1: Wat?
0: Ja, dat is echt waar, Jill.
2: Maar dat voel je toch niet goed daarna?
0: Ik heb mogelijk wat teruggegeven daarna.
2: Een paar pannenkoeken terug eruit. En met wat waren die van jou belegd?
0: Met niks, het was een soort wedstrijd. Iemand had mij uitgedaagd en ik zei, jawel, dat kan ik wel. En ik heb er toen 11 in mijn kast gestoken. Ja. Ik eet ze heel graag met confituur wel.
2: Ik ook.
0: Ai.
2: Oh. Dat is het eerste dat we gemeen hebben.
0: Nee, echt wel zo derde of zo.
2: Een derde misschien, ja. Ja. Nee, met top, hè. Aardbeienconfituur?
0: Nee.
2: Uiteraard. Ja.
0: Nee, frambozen.
2: Uiteraard, ja. Jill, beste en vriend.
0: Ja, superleuk jou te spreken.
1: Hallo.
2: Yo, bye-bye. We hebben hier ook nog Isabel Versijn. Ah, die ken ik. Dat is een trouwe luisteraar van Robin van de Radio.
3: Dat is die van de nacht.
2: Hallo, dag Isabel. Alles goed?
3: Hallo.
2: Hey, dat is
3: Isabel. Ja, alles goed.
2: Super. Dat is Isabel Versijn. Die staat erom gekend. Die heeft best een groot voorhoofd, jullie. Maar dat is ook...
3: En het bellen in de nacht.
2: En we bellen soms in de nacht.
0: Maar zeg jij dat over jezelf dan, Isabel? Of heeft Robin dat gezegd? Van je voorhoofd?
3: Nee. Robin heeft gezegd dat ik een groot voorhoofd heb.
2: Nee, dat is niet waar. Nee, dat
0: was... Weet jij hoe Robin eruit ziet?
3: Jawel.
0: Weet jij hoe Robin eruit ziet, Isabel?
3: Ja, ongeveer zo.
0: Ja. Daarmee hebben we alles gezegd, toch? Of niet?
2: Dat is zo.
0: Misschien moeten we eens jouw voorhoofd meten en dan dat van Isabel.
3: Veel.
0: Ja, maar ja.
3: Maar hij belt me dan ook midden in de nacht als hij niemand heeft.
0: Zielig. Hij doet dat dus met iedereen, hè, Isabel. Hij doet dat met ons ook.
3: Ja,
2: stop hiermee. Stop, ik ga niet mijn voorhoofd meten.
0: Jawel.
2: Nee.
0: Jawel.
2: Isabel, je moet meedoen met... Je hebt gegeten of je bent aan het eten?
3: Ik ben iets aan het klaarmaken, maar ik ga daar al een fotootje over doorgestuurd, maar oké.
2: Dus Isabel, kan jij de eerste lettergreep van dat gerecht even zeggen?
3: T.
2: Pardon?
3: T. Te.
2: Te, dat is de letter.
0: Ja, je hebt ook letter gezegd. Lettergreep hebben we nodig.
2: De letter...
3: T-O.
2: T-O.
0: To.
2: To. Tomatensoep.
3: Nee.
0: To? Toverstokken.
2: Tofu.
0: Tofu.
3: Nee.
0: Ah.
2: Nee. Isabel, tomatenballetjes.
3: Nee.
0: Wat zijn tomatenballetjes?
2: Balletjes in tomatensaus.
0: Ah.
2: To.
0: Oh, ik heb een tip nodig. Kan je een tipje geven over het gerecht misschien, Isabel?
3: Surprise.
0: Ja, maar ja.
2: Surprise. To.
3: Ja?
0: Spreekt in raadsels, hè, Isabel.
2: Surprise. Waarom surprise?
0: To verrassing.
2: To.
0: To. Tom. Tomaten.
2: Tomaat.
0: Puree.
2: Oh, ik weet. Tomaatgarnaal?
3: Nee.
0: Oh,
2: dat doe me.
0: Ik dacht echt dat je het wist. Dat is kei gênant voor u.
2: Maar allee, we kunnen hier nu ook niet eeuwig op doorgaan, want ja...
0: Ja, zeg het maar gewoon dan.
2: Zeg het maar.
3: Tomaatfarsi.
0: Ja.
2: Tomaat wat?
3: Tomaatfarsi.
2: Tomaatfarsi.
0: Ja.
2: Ja. Isabel, merci om te bellen. Ik zou zeggen, meet je voorhoofd tegen de volgende keer. Ik doe hetzelfde.
0: Nee, doe dat nu. Stuur het door en wij gaan het ook meten. Isabel, je mag je niet zo laten doen, hè, door Robin.
3: Ja, ja. Ik moet meer, hoe noemt dat?
0: Haar op je tanden.
3: Zijn, meer, als... ja, ja, inderdaad.
2: Mm. Assertief?
3: Ja, ja, ja.
2: Juist. Ja, ja. Dag, Isabel.
3: Bye.
2: Ik vind dat een hele toffe. Mm.

0: maar het gaat al iets beter onderweg, zie ik.
1: Ja, klopt inderdaad. We zijn onder de 100 kilometer gezakt. Voor Antwerpen houden we vooral nog file op de ring richting Nederland. Daar komt nog 3 kwartier bij. Naar Gent is dat nog 10 minuutjes tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Maar wel nog behoorlijk wat problemen op de buitenring rond Brussel. Daar bijna 3 kwartier tussen Grootbijgaarden en Anderlecht. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook en ook in Grootbijgaarden een aanrijding op de middenrijstrook. En daardoor op de binnenring ook een half uur kijkfile tussen Beersel en Anderlecht. Maar verder alleen nog kleine vertragingen.

0: the block.
1: Dat was kwaad, hè?
0: Amai, ja. Fuck die blok, hè.
2: Fuck, Thomas. Fuck blok.
0: Tolle stoute blok. Maar echt, soms is het genoeg geweest, hè. Met dat blok, dan moet je zo boos worden op de blok.
2: Doe nu eens echt boos.
0: Oké. Godverdomme! Fuck de blok. Nee, maar echt waar. Soms is het echt genoeg geweest en dan moet je een keer ranten. Uw frustraties delen.
2: Mm.
0: Ja, maar dat is waar. Ik deed dat vroeger ook. Dan riep ik hem kussen.
2: Oh, schattig.
0: Dat is niet schattig, dat was superluid.
2: Nee, dat is keischattig.
0: En dan dat hij wel deugd. En dan kon ik ernaar weer tegenaan.
2: Ja.
0: Kan je weer verder.
2: Ja, ik moest vooral veel wenen eigenlijk. Oh. Dat kan je hier bij ons doen. Wenen of ranten of boos zijn of roepen in dat kussen en terwijl bellen met ons. Als jij even 30 seconden wil ranten over de blok, stuur dan nu rant in de app van M&M.
0: Dat is het
2: wel. R-A-N-T.
0: Zo van die muziek op. Ja, ik ben zo boos.
2: Oh, fuck, stomme. Fuck. Fuck blok.
0: Rant in de app van M&M.
3: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
4: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
3: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
4: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
3: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
5: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
4: Collega's, hè?
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1 gratis met een promopotje gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.
8: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
7: Xina.
8: Info in je winkel of op xina.be.
5: M&M.

0: en Homewrecker. Sorry, ik was even van mijn sokken geblazen door Somber.
1: Hola. De Lok
0: Radio. Maar niet op die manier.
1: Knappe man wel. Jong wel, maar knap.
0: Wow.
1: Dan vind je die niet zo knap?
0: Ik vond die de eerste 5 minuten bij ontdekking knap, maar nu denk ik... Maar niet lelijk, hè? Gewoon nee. Niet aantrekkelijk.
1: Ah, oké. Okay.
0: Allee, nee, wacht. Oh, ja, die hoort dat toch niet.
1: Nee, het is dat.
0: Soms moet je even goed ranten over de blok en dat kan gewoon hier bij ons. Hallo, dag Warren.
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Hallo Warren.
2: Hallo.
0: Hallo. Ja, je bent daar, hè?
2: Hallo, ja, ik ben hier.
0: Dat is heel goed. Dat klopt al. Je bent het even beu allemaal, Warren. Wat ben je beu?
2: Wat ben ik niet beu, Julie? Ja, mijn examens beginnen bijna en ik heb zo echt zo één vak kunstgeschiedenis of esthetica. Ik weet niet wat onder wat dat die na onder wat dat vak bekend staat, maar echt, met dat vak zo beu. Mm.
0: Okay.
2: Niet normaal.
0: Ja, wacht, maar wat studeer je?
2: Ja, ik studeer, sorry, misschien moest ik dat zeggen. Ik studeer woordkunstdrama in het kunstmanure in Brugge.
0: Oké. En dat ene vak kunstgeschiedenis zou je een paar letters kunnen laten vallen. De N en de S van kunstgeschiedenis.
1: Kutgeschiedenis.
0: Yes.
2: Kutgeschiedenis, oh my god. Mooi te verwoorden.
0: Nee, nog voor je aan de rant begint, wat is je allergrootste frustratie over dat vak?
2: Gewoon dat is zo oer. Saai is gewoon.
0: Niet gewoon saai, maar gewoon oersaai.
1: Met een grote oe.
0: Zeker.
1: Oké, Warre, jij krijgt van ons 30 seconden op de radio om te ranten. Maar Warre, ik hoor, je bent volgens mij gewoon een hele lieve West-Vlaamse jongen uit Brugge. Maar die willen we nu niet zien. We willen echt Weerwolf Warre horen. Hmm. Je moet het eruit laten.
0: Ja.
2: Okay.
1: Let the beast go. Warren.
0: Oergeluiden voor dat oersaaie vak. Dat willen wij horen.
1: Gaat dat lukken, Warren?
2: Ik denk wel dat gaat lukken, ja.
1: Nee, dat is niet goed. Gaat dat lukken, Warren?
2: Dat gaat zeker lukken, Robin en Julie.
1: 30 seconden, hier ga je.
2: Oké, maar echt, kusgenis. Oké, ik ga beginnen gewoon. Dat is zo saai, er zit niets van verhalen. Dat is gewoon zo fucking gewoon zo saai. Het boeit mij niet, wat de fuck dat Van Gogh heeft geschilderd en bij welke intentie dat hij dat heeft gemaakt. Als ik dat echt wil weten, dan ga ik wel gewoon naar het museum of zo en dan lees ik die fucking kutplakkaatjes uit het museum. Ik moet dat echt 2 uur in een week zien en ik hoef daar geen fucking examen over te maken.
1: Ja, doe maar, nog een seconde.
2: Die leerkracht, een beetje enthousiasme, mevrouw. Alsjeblieft, ik hoop dat je niet luistert.
1: Want, ik hoop van wel.
2: Een beetje enthousiasme en dan moet ik zoveel opschrijven, maar mijn arm is gebroken en ik mag niet typen. Of ik moet van voor gaan zitten. En ik heb geen zin om te studeren voor uw vak, mevrouw Tavernier.
0: Oh, niet mijn naam!
1: Wauw.
0: Oh, garme. Maar voel je je nu opgelucht, Warren?
2: Ja, het is wel drie.
0: Oh, het is precies een andere persoon dat we nu aan de lijn hebben.
1: Ah, inderdaad. Je stem is ook gezakt.
0: Herboren.
1: De puberteit is ingedrukt. Allee, top, hè, maat. Maar je hebt die dus bij naam genoemd, mevrouw Tavernier.
0: Oeps.
2: Ja.
1: Ja, maar bon. Hè? Ik wist dat je nog wel veel wist over kunstgeschiedenis. Je begon zo over Van Gogh en zo. En plakkaatjes in musea.
0: En wat is nu eigenlijk die intentie van Van Gogh?
2: Geen flow idee.
1: Studeer dan nog maar een beetje, Warren. Studeer nog maar een beetje. Salut, vriend.
2: Salutjes.
1: Salutjes.
0: Succes.

0: Starry Ocean van DNCE, dat gaat over M&M. Rate the song. Alles behalve cake.
1: Over wat gaat het dan
0: maar
1: over?
0: Iets op, moet je maar eens opzoeken. Ja. Average Rob, en omdat het kan. Alweer gaan we het over deze twee mannen hebben. Turbo blijft goede punten halen in Rate the Song. Jij beslist, lieve luisteraar, of dat nu ook zo is, of dat ze nog eens zouden doorgaan. Jouw punten op 10, nu graag in de app van M&M voor Turbo. Rate the Song.
2: We gaan hard af discussie.

0: Dit is Scooter.
1: Jepla. M&M. Read the song. Dat ben jij aan het doen, lieve luisteraar. Kiara zegt ja, 100 op 10. Dat mag niet. Sorry, dat is overdreven. Nee, dat is dus 10 op 10. Ja, Linde ook 10 op 10. Turbo schijf, woep woep, 20 op 10. Iedereen gaat echt over de 10. 10, 10 om te zien, stuurt Yannick. Tof. Dan nog een 7 op 10 van Maarten. Die, ja, en dan zie je toch weer een paar haters. Eugène, dat is een iets oudere luisteraar. Die
2: denk
1: zegt,
2: je? Of weet je?
1: Dat zie ik hier aan de leeftijd. Ah. Hij is 63 en komt uit Wustwezel. En hij zegt, veel te luid gejengel voor mij.
2: Ik snap het eigenlijk wel. Ik denk dat ik ook 63 ben dan.
1: Ja, kijk. Nog steeds een zeer hoge score. Een totaal van... Nou ja. Full gas. 8 op 10. Voor Average Rob. En omdat het kan, ze gaan opnieuw door... Dan morgenochtend naar de M&M Ochtendshow. Febe Bolvliet die zegt nog, dag Robin en Julie, kan je ook tickets winnen voor Sunrise Festival? Want ik weet dat Average Rob, en omdat het kan dat die daar staan, via jullie show bijvoorbeeld, of is dat enkel via VRT Max? En wel, Febe, houdt dat nu tussen ons. Maar volgende week zou dat hier misschien wel een keer kunnen gebeuren.
2: Volgende week zal dat misschien een keer kunnen gebeuren.
3: Maar daar kan ik nog niet zo veel over zeggen. Want dat is nog een groot geheim.

0: Ja, we zijn daar een prachtige lijst aan het verzamelen. Van A-listers. Jij hebt zelf ook meegerapt. Maar gisteren was Bas hier, winnaar van The Voice. Die had daar ook een mening over, maar... Ja, die was niet zo lief, vond ik.
1: Nee.
2: Het is woensdagmiddag in 2005. Je hebt geen huiswerk. Je ouders zijn niet thuis. Naar wat kijken we?
3: Carlo!
4: Carlo!
5: Carlo!
4: Carlo! Carlo!
2: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Wacht eens Even en alle programma's van toen.
6: VRT Max. Maak elk moment de max. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
0: Yeah, het is 7 uur.
6: 14 nieuws.
0: Hier is Nicky van Driessen.
9: We zijn met meer, ook al zijn er minder baby's. Ons land telde op 1 januari meer dan 11.800.000 inwoners. Op een jaar zijn er 40.000 bijgekomen. Maar dat komt enkel door migratie. Want vorig jaar zijn er opnieuw minder baby's in ons land geboren. Al sinds de jaren 60 daalt dat babycijfer, behalve één uitschieter het jaar na corona toen we in ons kot moesten blijven. Jonge mensen beginnen ook later aan kinderen en hebben er vaak ook minder, zegt demograaf Karel Neels.
10: We weten dat de arbeidsmarktposities en de inkomensposities van jongeren in verschillende landen erop achteruit gaan, waar het natuurlijk moeilijker maakt om je zelfstandig te vestigen, een appartement, een huis te kopen en dan te starten met gezinsvorming. Er is ook veel onderzoek dat suggereert dat eigenlijk die stijgende woningprijzen het dan ook nog eens bijkomt, moeilijk maken voor jongeren.
9: Gevolg is dat de Belgische bevolking veroudert. 1 op de 5 Belgen is nu 65 jaar of ouder. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt ermee Iran te blijven bombarderen. Volgens hem wacht Iran te lang om een vredesakkoord te sluiten. Hij zegt dat ze Iran gisteren hebben gebombardeerd en dat vandaag nog opnieuw zullen doen.
11: We hit them hard yesterday and we're gonna hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We're really close to a deal, but they keep tapping us along.
9: Intussen hebben Amerikaanse militairen in de Golf van Oman opnieuw een olietanker aangevallen, omdat die de blokkade van de Iraanse havens zou hebben geschonden. Het is al de 6e tanker die zo aangevallen wordt. Jeremy Doku is niet geblesseerd. Dat zei verdediger Koni de Winter vandaag in zijn persconferentie vanuit het basecamp van de Rode Duivels voor het WK voetbal in Seattle in de VS. Even was er vrees voor een blessure, omdat Doku de training vroeger zou verlaten hebben. Maar alles is dus oké.
12: Okay. Nee, hij was niet geblesseerd. Dat was niks speciaal. Maar ik heb een heel goede band met Jeremy. We kennen elkaar al heel lang. En ik zie dat een beetje als mijn broeder. Dus dat is top om hem hier te hebben.
9: Koers. De Nieuw-Zeelander Corbin Strong heeft het circuit Franco-Belge gewonnen. In een spurt bergop was hij sterker dan de Deen Anders Voldager en de Fransman Paul Meunier. Jeno Bergmoes was de beste Belg op de 5e plaats. De regen trekt vanavond weg. Het wordt een frisse nacht. Morgen eerst zo goed als droog weer. Na de middag regen vanaf het westen en tot 18 graden. Ook vrijdag nog wisselvallig weer. Beter weer is voor het weekend.
6: M&M. Je luistert naar Blokradio.
13: Dat is radio om op te blokken.
1: Wie is nu die ex-rode duivel die straks mee aan onze radiotafel schuift? Als je meepiept in de app, dan kan je hem al spotten. Ah, in de gang.

0: Turnstile. Zo heet dat, de artiest daarvan.
1: Nee, ah nee, Turn the Lights Off. Oh, fuck.
2: Zeg jij nee?
1: Ik dacht dat die mens Turnstile heette, maar dat is een andere artiest. Ik was mis over het vorige leven.
2: Dat strekt ook allemaal zo op elkaar.
1: Jippa.
2: Ik ben echt 63.
1: Ja, maar dat is niet erg.
2: Nee, maar ik heb wel het gevoel, hoe ouder ik word, hoe meer ik in mijn ware ik aan het veranderen ben. Ik denk dat ik al 63 ben sinds mijn 12.
1: Is het waar?
2: Ja, ik denk dat echt.
1: Een oude ziel, een jong lichaam.
2: Nee, een verzuurde ziel.
1: Ah,
2: een
1: zure pruim. Jong lijf.
2: Nee, is niet waar. Een beetje wel. Maar dag iedereen, welkom in de show. Blok Radio is op maat gemaakte radio voor iedereen die op dit moment aan het studeren is en door een woelige, rotte, zware periode aan het gaan is. Maar even goed, ook plezant om naar te luisteren. Wou ik zeggen, als je niet in een examenperiode zit, het is ook gewoon plezant.
1: Tuurlijk.
2: Ik krijg wel elke dag berichtjes van mensen, vrienden. Mijn papa bijvoorbeeld luistert ook.
1: Ah, leuk.
2: Het is Patrick. Even een shout-out naar Patrick.
1: Trikken, fijn dat je er bent. Oh, dat was luid. Sorry, Patrick. Dus,
2: dankjewel, papa, om te luisteren.
1: Zeker. Ja, ik bel ook vaak met mensen over de show.
2: Je belt vaak met mensen over de show?
1: Met mensen, dat ik met iemand aan het bellen ben en dan zeggen, leuke show met Blok Radio, zodat met het eten aanvullen, dat hoor ik altijd heel graag.
2: Onze baas heeft dat gezegd, hè?
1: Ja, klopt. Merci, Steven. Voilà, jij een shout-out naar je pa, ik naar de baas. Zometeen nog een man in deze show. Eigenlijk een man met een kathedraal van een lijf en ook een kathedraal op zijn lijf. Ja, want die heeft een tattoo van de kathedraal van Antwerpen. Dat hebben we geresearched. Het gaat over Toby Alderweireld, de rode duivel. Waarin in de app al een paar berichtjes van mensen. Arno bijvoorbeeld, die zegt, doe de rietjes aan Toby, hij zal me wel herkennen. Oei, ik bedoel groetjes, stelt hij daarna.
2: Ja, hebben helemaal geen rietjes hier.
1: Nope.
2: Mag ook niet meer, hè, voor de zee.
1: Juist.
2: Toby Alderweireld komt straks meedoen met ons. Die komt mee radiootje spelen. Wat een ideale pauze van het studeren kan betekenen. Of gezelligheid in de auto, zoals mijn papa bijvoorbeeld. Dat is leuk, hè. Dan lijkt het alsof je erbij bent, papa.
1: Is hij een voetbalfan, Patrick, bijvoorbeeld?
2: Nee, niet per se. Meer wielrennen. Dus mocht Toby nu een wielrenner zijn, een coureur, zal die echt in extase zijn nu.
1: Ja, dan zeggen we hem af, hè.
2: Oké.
1: Zo van een andere.
2: Nee. Is goed, zo Mathieu van der Poel of zo.
1: Dat zou nu wel tof zijn eigenlijk. Nee, Toby is heel leuk.
2: Tuurlijk. Mocht je een leuke vraag hebben voor Mega Toby, dan mag je die nu al doorsturen in de app van M&M en dan stellen wij die straks.
1: Nu tijd voor een van de beste nummers ooit van Harry Edward Styles.

0: Blok Radio.
1: Radio om op te blokken.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Het is er altijd bij ons, Shakira.
1: Zeker.
0: Met Zoo. Straks krijgen we bezoek van ex-Rode Duivel Toby Alderweireld. Gisteren hadden wij ook bezoek van ex... Nee, dat is niet waar. Van Bas van The Voice, de winnaar. Toffe gast, dachten we. Want toen we onze blokradio-song lieten horen, dan zei hij dit.
1: Ja, echt waar. Wacht hoor, tot dat hier een Bas... Ja, dat was een... Ja. Dit.
2: Schattig.
0: Ja. Er wordt elke dag iets aan verder gebreid, hè?
2: Dus nu... Dat is wel een leuk concept.
0: Dat vind ik een leuk, schattig concept.
1: Ja. Leuk en schattig. Ja. Perfect.
0: Schattig.
1: En leuk, heeft hij gezegd.
0: Schattig.
1: Ja, schattig. Nu, pas op zich. Ik snap ook ergens wel...
0: Schattig?
1: Ja, kijk. Dit was het lied tot gisteren met een Bas. Ik snap schattig. Allee, het is wel schattig.
0: Ja. Er wordt gerapt.
1: Juist.

0: sorry. Ik vind dat niet schattig.
1: Nee, het is waar. Er zit een bepaalde soort street in jouw verse. Maar ik dacht nu... combinatie van wat jij hebt aangebracht als MC Julia Stone eigenlijk.
0: Ja.
1: En de feedback van de winnaar van The Voice die zei het is een beetje te schattig. Dacht ik, wat als we er een andere versie van maken? Zoiets een beetje meer street. Een beetje meer bounce. Een beetje meer ballen.
0: Swag.
1: Swag. Juist.
0: Niemand heeft dat woord nog gezegd luidop sinds 2013.
1: Wij net wel.
0: Oké. Okay.
1: Dus hebben wij iets meer swag toegevoegd aan onze Blok Radio teamsong.
0: Radio.
1: Luister mee. Check, check, one, two. Swag. Swag.
0: Oh.

0: Pas op.
1: Ja, ik wil het niet over mij laten gaan, maar ik ga het toch even doen. Ik kreeg vroeger heel veel te horen dat ik een mannenstem heb. Mm-hmm. Ik hoor nu dat ze gelijk hebben.
0: Bij die Julie.
2: Julie?
1: Ja, pas op. Bij alles. Nou, vind ik altijd zo.
0: Nee, dat is niet zo, want bij de eerste O

0: Ah ja, dat is gewoon heel confronterend. Ik denk dat elke artiest hier wel is.
1: Ja,
0: hoor jij het?
1: Dat heeft Bieber ook gehad toen dat hij daar even gestopt was en zo. Dus naar die eerste O luisteren. Dat is een beetje Beyoncé bijna, kijk.

0: Julie.
1: Oh.
2: Kom bij Rob, beter Julie.
0: Julie.
3: Ik vind het prachtig.
1: Ik vind deze versie wel beter al.
3: Nice. We groeien.
4: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Selection. Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection-vakman.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
9: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
11: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
11: Ja, geel!
9: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
12: Hallo! Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
13: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
12: Echt? Oh, merci!
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat! Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
15: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: bezoek.
1: Oh.
0: Van Megatobi, Tobi Alderweireld, hallo.
2: Hallo.
0: Word jij nog veel Megatobi genoemd?
2: Af en toe, ja.
0: Ja.
2: Af en toe.
0: Oké. Hoe gaat het met jou? Dat is de tweede vraag.
2: Heel goed, dank u. Echt heel goed. Ja?
0: Ja? Hoezo ja. Heel goed? Waarom?
2: Omdat ik superveel nieuwe ervaringen heb mogen doen en ik ben super dankbaar of zo. En ook dat ik hier weer mag zijn, dat ik word uitgenodigd, dat vind ik altijd super tof. Ja.
0: Wat was de leukste nieuwe ervaring dat je gedaan hebt?
2: Moet ik toch zeggen, maar zingen was echt het leukste.
0: Ja?
2: Ja, ja. Echt totaal uit je comfortzone. Ik ben ook niet iemand die in de auto zingt of onder een douche, totaal niet. En, dus het was echt, je hebt Tobi, je hebt het uiterste en dat was het uiterste. En ik heb het toch gedaan, dus dat is heel tof om te doen. Ja.
0: En nu zing je wel in de douche?
2: Nee. Nee,
0: ik zing zegt hij een beetje niet. Veroordelen.
2: Ja, nee. Het was een hele mooie avontuur en ik heb het ook echt letterlijk afgesloten.
0: Ja. Oké. Ja, wij maken hier Blokradio voor studenten. Hoe zag jouw studentencarrière eruit, Tobi?
2: Best wisselvallig. Ik heb tot op mijn 15e in België gestudeerd en dan ben ik naar Amsterdam vertrokken. Het deel in België was niet zo goed, omdat ik een beetje mijn voeten eraan veet, ik zal het zo zeggen. Maar in Amsterdam heb ik de knop omgedraaid, ben ik volle gas gegaan en dan heb ik zo snel mogelijk mijn diploma kunnen halen, omdat ik dan prof werd enzovoort. Dus dat heb ik wel, was ik een goede student.
0: Wat heb je daar dan gestudeerd?
2: Ja, dat heette HAVO. Dat is een beetje tussen TSO en ASO. Ik weet niet nu de... Ah, ja. Maar dat was ook, anders was het bekend niet haalbaar, maar ik vrij snel prof werd met voetbal.
0: Dus, oh, okay.
2: Maar ik ging wel naar een normale school, geen topsportschool of zo. Gewoon normale school, diploma halen en klaar.
0: Maar dat vind ik wel straf dan.
1: Zeker, want dat was bij Ajax toch, ja. Dat je toen al... Ja. Ja, echt op heel hoog niveau gewoon begon. Heb jij een idee hoe dat is voor zo'n jonge gasten die dat moeten combineren? Zo, en die studies afmaken en ja, op hoog niveau voetballen?
2: Ja, dan heb je letterlijk geen leven.
0: Ah, ja.
2: Dan was het geen jeugd, geen puberteit. Gewoon letterlijk studeren, voetballen, studeren, voetballen, studeren, voetballen. Dat was het eigenlijk.
1: That's it.
2: Heel spannend was dat niet. Hè?
1: Helpen die clubs daar niet zo soms bij? Met leraren of met ondersteuning?
2: Ja, nee, die zeggen eigenlijk druk van als je rapport niet goed is, dan mocht je niet meetrainen. Dus die brengen scholen wel echt op een hoog niveau. Van kijk, je moet daar goed in zijn, anders mocht je niet meer meedoen. Ja.
1: Oké.
0: Maar je bent nu klaar met voetballen?
2: Ah, dacht met school.
0: Nee, ja, met school ook. Nee, maar ik vroeg me dan af, omdat je zegt van nieuwe ervaringen en zo. Ja. Wil je dan nog iets bijstuderen? Of?
2: Ik zou even niet meer weten wanneer ik dat nog zou moeten doen. Het is echt, mijn programma zit boomvol en zeer dankbaar voor. Maar studeren, ja. Maar echt iets misschien wat ik mega leuk vind of zo. Dat denk ik, want ik denk dat ik ben heel snel naar het voetbal toe en geeft soort algemene vakken. Maar ik denk dat het wel leuk is als je als student zijnde heel vroeg al weet, dat wil ik worden.
0: Mm-hmm.
2: Dan maakt het studeren wel echt een stuk makkelijker in je interesse studeren, denk ik.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Absoluut. Ja, we moeten het ook even over de Rode Duivels hebben.
0: Waarom?
1: Ja, jongens, omdat dat eraan komt natuurlijk. Ja, je gaat die vraag al 200.000 keer gehad hebben, maar hoe schat je de kansen van de Rode Duivels in?
2: Best wel hoog eigenlijk. Okay. Er hangt wel wat positiviteit rond de Rode Duivels. Van fans en pers en iedereen en de ploeg ook. Dus ik denk altijd, je moet zo'n een toernooi positief ingaan. Dus wie weet, the sky is the limit, denk ik.
0: En heb je nog contact met Rode Duivels die daar zijn?
2: Heel af en toe, ja. Ja.
0: Met wie?
2: Maar, dat is allemaal persoonlijk. Nee, maar sowieso ook met de coach. Dus het is eigenlijk wel leuk dat ze mij af en toe nog met iets bij betrekken en zo. Dat is wel tof. Ja.
0: Stuur die dan zo een WhatsApp-berichtje naar u?
2: Ja. Of soms, soms belt die me wel eens. Ja.
0: Echt?
2: Of, ja, heel leuk. Maar het is nu anders, want ik analyseer ze ook voor BTM. Dus dan is zo, maar ik probeer altijd... Ik ben eigenlijk een mega positief analist, denk ik. Positiviteit is bij mij key.
1: Ja. Amai, ja. Is dat ooit gebeurd, dat je zo een ex-ploegmaat of zo, dat je zo feedback geeft, dat je zegt, goed, slecht verdedigd? En
2: ja, dan... nee, maar ik probeer altijd in het hoofd te kruipen van de speler.
1: Ja?
2: En ook uit te leggen dat je echt op een fractie van een seconde moet beslissen. En dat je het misschien wat beter had kunnen doen, maar waarom hij misschien die keuze maakt. Zo
0: heel...
2: Dat vind ik wel belangrijk, want iemand afmaken, dat kan iedereen. Dan moeten ze mij daar niet voor zetten.
0: Dus. Nee, maar dan is het een beetje zoals een coach eigenlijk.
2: Mm-hmm.
0: Dat je denkt, nee?
2: Achtig, ja. Ja, maar het is heel belangrijk, omdat ik daar ook heb gestaan, snap je? Om dan proberen aan de mensen uit te leggen, van kijk, ja, in die situatie denk je misschien zo, of gevoelt dit, of dat. En denk dat daar de mensen wel iets aan hebben.
0: Was dat dan de aanpak die het beste voor jou werkte ook, de positieve?
2: Jawel, want meestal op het moment zelf, je weet zelf al goed genoeg van, ook, ik had het beter moeten doen, of dat. Maar dan opbouwende kritiek is altijd veel beter, en afbreken nogmaals kan iedereen.
0: Ja, doe je dat met je kinderen ook?
2: Ik heb niks te zeggen tegen mijn kinderen. 0,0. Ik wil streng zijn en dan, zeker mijn dochter Ayla, die kijkt één keer naar mij en dan, ja, ja, dan heb ik niks te zeggen. Ja, dat is heel simpel. Ja.
1: Prachtig. Ja, ik heb nu straks nog een vraag door iets dat jij daarnet zei, Julie.
0: Oh,
1: ja, je zei het zo tegen Toby en ineens klikte er iets in mijn hoofd en dacht ik, oh, maar wacht, dat zou wel nog iets geven als hij dat in de toekomst zou gaan doen. Maar dat ga ik nu nog niet vragen, dat ga ik straks pas vragen.
0: Oké, dat is goed.
1: Dat is van na Rihanna's. Als je zelf nog vragen hebt voor Toby of zo, in de app van M&M kan je terecht voor je vragen voor deze grote meneer.

0: Anna Pondy replay straks die hele goede vraag. Eerst op de buitenring rond Brussel vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Anderlecht. Daar is de weg nu wel vrij. We hebben Toby Alderweireld op bezoek hier bij ons. En Julie was daar net bezig over het feit dat Toby ook wel een... Wat?
1: Horen jullie dat? Is dat een vliegtuig of donder?
0: Of een vogel?
1: Of een,
2: is het een vliegtuig?
1: Nee, maar serieus, maar ik ben heel bang van onweer.
0: Ah ja, dat...
1: Oh, ik heb even het zweet.
0: Dat komt in orde, dat komt in orde. We bellen zo meteen Jacot Brokken om te checken of het onwetert boven Brussel.
1: Sorry dat ik je onderbreek.
0: Nee, maar dat is niet erg. Maar dus, je was daarnet bezig dat Toby eigenlijk wel iets coachends soms heeft. Een soort van ja, positiviteit, ook naar ex-ploegmaats toe en analyses en zo. En ik dacht, hé, maar wacht, coach, zou dat ooit iets voor jou zijn om een voetbalploeg te gaan coachen?
3: Die vraag is mij al af en toe gesteld geweest, ja. Maar nee, want dan begint heel dat verhaal terug opnieuw. Dan, ik heb mezelf een beetje, dan wil ik daar heel goed in worden. Mm-hmm. En vaak, een coach blijft er max 2-3 jaar, niet eens. En dan verhuist hij weer en dan misschien naar het buitenland en weer verhuizen. En dan wil ik mijn kinderen ook niet aan doen, dus ik ben heel blij wat ik zit.
0: En, ook door je gezinnetje en zo.
3: Voilà, voilà.
0: Shotte die?
3: Nee, totaal niet. En die zijn dat ook niet van plan. Mijn dochter niet, mijn zoon helemaal niet. De voetbal doet hij helemaal niks. Ik vind het ook niet erg. Ik vind het zo leuk om andere werelden te ontdekken.
0: Perfect. Jace en Ayla, zijn dat 6 en 8?
3: 6 en 7.
0: Ah, 6 en 7. Ah ja, de oudste is Ayla.
3: Ayla, ja.
0: Toch, hè?
3: Ja.
0: Moet die al studeren of een vorm daarvan?
3: Jawel, die moet huiswerk maken, ja.
0: Ah, echt?
3: Die zitten nog in de fase dat ze het leuk vinden.
0: Ah ja.
1: Echt? Dus. Is dat nu eerste leerjaar al?
3: Tweede leerjaar.
1: Oh,
3: eerste, en mijn zoon zit in het eerste, ja.
1: Och,
3: ja.
1: Dat is toch... Ja. Vinden die dat leuk?
3: Ze klagen niet in ieder geval.
1: Dat is belovend wel. Dat vind ik goed. Want dat is toch uw naam schrijven en zo beginnen rekenen. En
3: ja,
1: zo.
3: Dat is maaltafels en zo. Hè.
1: Oh, vreselijk. Ja. Ik voel de trauma's terugkomen.
3: Ik moet even toe speaken van, oké, wat is dat nu weer?
1: Ah, ik ging het vragen. Ik zou dat nooit kunnen leren, een kind nu.
3: Ja, dit niveau ken ik nog juist. Vanaf het derde en het vierde zijn we kwijt.
0: Ja, wel, geniet ervan nu. Ja, maar dus je hebt wel het gevoel nu, want je zegt ik wil niet meer coachen of dingen doen dat ik weg ben van hen. Je geniet dan wel nu van het moment allez, dat je er veel kan zijn bij hen.
3: Ja, inderdaad. Alleen ben ik minder thuis als vroeger. Klinkt mega raar. Maar als ik er ben, ben ik ook wel meer in het weekend thuis en zo. Kan ik echt wel leuke dingen doen. En dan ben ik zo de good guy. Snap je? Alleen maar leuke dingen doen. Ja.
0: Dat snap ik.
1: Je bent ook te zien op televisie. Nu, je hebt een rubriek in Iedereen Zomert op VRT1. Zit er nog veel tv-werk aan te komen voor jou?
3: Ik heb echt een job gedaan.
1: Oh my god, juist. Ja. Heb je dat ooit ook gedaan? Waar stond jij?
3: Ik ben dat nog niet zeker.
1: Ah, oké. Dat moet nog uitgezonden worden.
3: Dat moet nog uitgezonden worden. Maar wel mega cool. En cool is het verkeerde woord, want in een ziekenhuis is niks cool, maar dankbaar dat ik het mogen meemaken. Dat was echt een hele ervaring.
0: Dus, dus het was in een ziekenhuis?
1: Ja, dat is een echte job. Dat is altijd in een
0: ziekenhuis. Maar het is dan inderdaad in een welke departement?
1: Ja, welke? Departement.
0: Check, check, check. Ja, deze is mee. Ik kijk ook naar VTM, heel soms. Maar vooral naar VRT.
1: Ik ook hoor.
3: Ja.
1: Yep.
3: Ja, voilà. Dus, ja. En voor de rest mogen we best voor alles bellen. Ik zie wel wat ik leuk vind en dan zeg ik ja of nee op.
1: En heb je zo niets bovenaan op een lijstje staan dat je heel graag zou willen doen?
3: Goh, ik denk dat ik... dat is geen arrogantie of zo, zeker niet. Maar zo. Een eigen programma zou ik mega cool vinden of zo.
1: Wat zou je dan willen doen?
3: Een programma dat vooral niet om mij draait. Dat ik zo, door een echte job heb ik zo verhalen van andere mensen. Mm-hmm. Ja, en ik vond dat super inspirerend. Dus een eigen programma, maar dat vooral niet om mij gaat, maar om andere mensen.
1: Zo wat human interest-achtig.
3: Ja, inderdaad, zoiets. Ja.
1: Dat je mensen gaat interviewen dan?
3: Ja.
1: Volgen? Of?
3: Zoiets. En dan verhalen die nog nooit zijn uitgebracht of dat mensen... Hè, want bijvoorbeeld een echte job, dat was een kant dat ik totaal niet wist. Dat zo'n ziekenhuis zit in elkaar zit, dit en dat. En ja, die mensen, ja, wij zijn er totaal niet mee bezig. Gelukkig, omdat we niet van die in mijn familie dat heb, maar... Mm-hmm. Ja, dat er zoveel verhalen nog te vertellen zijn.
1: Ja, dus eigenlijk moeten we nog een boot zoeken voor jou of zo, of een bus of zo, waar je dan mensen kan...
0: Of een tram. Tram, Toby.
1: Oh, heel goed.
0: Nee. Copyright claim. Als dat ooit er komt, copyright claim. Mijn idee. Ja, maar ja, kun je niet voorzichtig genoeg zijn. Toby, je hebt zometeen ook nog een prachtig cadeau voor alle blokkende studenten die fan zijn van voetbal.

0: actie!
1: Beleef een onvergetelijke zomer bij Kinepolis. Van Minions tot Vaiana. Van Toy Story 5.
2: Dat is lang geleden, cowboy.
1: Tot Spider-Man Brand New Day. What is happening? De beste familiefilms staan deze zomer

0: Koorts, Fever, Dua Lipa en Angel.
1: Is bij ons. Het WK voetbal begint morgen. Dat is sowieso al een ideale blokpauze. Maar daar hoort sowieso ook een gepaste outfit bij. En Toby, je hebt een cadeautje meegebracht voor de luisteraars. Vertel, wat ligt daar voor jou?
2: Ik heb een shirt van de Rode Duivels bij.
1: Mooi.
2: Van het nieuwe uitshirt. En dat zal ik ook tekenen.
1: Wat ga je Lars tekenen?
2: Ik kan mijn handtekening zetten. Of als iemand een kleine vraag heeft, wil ik je proberen mijn best.
1: Ah, nee. Kun je tekenen?
2: Nee. Ik kan een huisje tekenen.
0: Dat kan er dus ook op.
1: Ja, top. Dus het is een Lars en die ga je nu signeren.
2: Ja, die ga ik signeren.
1: Oké, top.
0: Voilà, dat gebeurt hier live. We kunnen dat beschrijven. Hij zet een streep en dan nog een streep erover.
1: Dat is een handtekening. Voilà. Geen huisje.
2: Geen huisje, nee.
0: Mooi. Hoeveel is dat nu in waarde gestegen, dat shirtje?
2: Goh, dat weet ik niet.
0: Heb je daar een idee van op de zwarte markt, zo jouw shirts?
2: Nee, maar het is wel zo dat ik soms wel verschiet van de bedragen. Dat er ons, wij zijn voor een goed doel, dus mensen bieden daar dan op. En soms gaat het toch naar 5.000 of 7.000 euro.
0: Ja. Wat?
2: Wel het idee van, we steunen een goed doel en zo verder. Dat is wel een shirt waar ik zelf in gespeeld heb. Ja,
1: ja dan moet je dat weten, of wat?
2: Nee, het is wel gewassen.
1: Ah, ja.
2: Het is wel gewassen. Aangenamer voor de mensen, denk ik.
0: Ik kan dat misschien straks even aandoen. Dan is dat weer wat meer waard, hè.
1: Dat zou willen, Toby. Dank u wel. Dat zou wel heel vriendelijk zijn. Toby, hoe gaan ze dat nu kunnen winnen, de luisteraars? We hebben een kleine quizvraag voorbereid. Allee, eigenlijk heeft in alle eerlijkheid Robin dat gedaan.
3: Ja.
1: Jij zou die even moeten voorlezen op de radio.
2: Ja. Voilà. Zie je dat nog kan lezen?
0: Yes.
1: Normaal kan je, denk ik, wel nog lezen. Hè?
2: Tijdens een benefietwedstrijd loopt Toby Alderweireld gedurende 90 minuten over een voetbalveld van 105 meter lang en 68 meter breed. Zijn gemiddelde loopsnelheid bedraagt 8,7 km per uur. Met een standaardafwijking van 1,3 km per uur. Romelu Lukaku bevindt zich op het punt waarvan de coördinaten worden gegeven door het snijpunt van de lijn. Ja, hij is 2 maal plus 7 in de parabool. Hij is x2 min 5x plus 4. Maar wat een vraag. Op minuut 37 verstuurt Toby een pas van 28,4 meter onder een hoek van 43 graden ten opzichte van de zijlijn. Niemand luistert toch nog of wel?
0: Jawel.
2: Waarna de kinetische energie afneemt volgens een exponentiële functie met vervalconstante 0,14. De bal landt op Romelu's hoofd en die kopt hem binnen. De vreugde is groot, maar hoe groot is Toby Alderweireld?
0: Yes! Strikvraag. Ja, maar ja. Heel veel mensen hebben nu weggezapt. Omdat die denken, dat ga ik nooit weten. Maar zij die er nog zijn, die misschien wel, hè.
1: Die gaan winnen.
0: Ja, sowieso. Dus hoe groot is Toby Alderweireld in centimeters? Je mag dat sturen in de app van M&M. Degene die er het dichtste bij zit, als eerste, die wint dat gesigneerde en zometeen gedragen truitje van Toby.
1: Top.
0: Tot 5000 euro is het waard. Dus stuur nu. Hoe groot is hij?
4: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week de M&M Big Hit. And I remembered I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song I Knew It, I Knew You on M&M.

0: Het gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Je kan een gesigneerd truitje winnen van Toby Alderweireld. Wie gaat het niet even aandoen om het te personaliseren, Toby?
2: Als je dat zweet wilt, dan doe ik dat zo meteen wel even aan.
0: Beetje zweet, zeker. Ja. Heel goed. Oké. Voor wie gaat... het gedragen truitje weggeven, hebben we het antwoord nodig op de vraag: hoe groot in centimeters is Toby Alderweireld? Heel veel gokken in de app van M&M. Maar één iemand die eruit geplukt werd, en dat is Julie. Dag Julie.
3: Hallo.
0: Hey. Hallo. Hoe groot is Toby Alderweireld?
3: 187 centimeter.
0: Dat klinkt zoveel. Julie, waarom zou jij het truitje zo graag winnen?
3: Omdat ik wel elk jaar naar het WK kijk met mijn papa en mama. En ik ben wel echt fan van de Rode Duivels.
0: Tof. En van Toby. Ook.
3: Ja, de.
0: Ja,
1: de.
0: Gewoon.
1: En zit jij ook in de blok, Julie?
3: Ja, ik zit midden in dat blok. Ik heb vandaag een examen gehad en morgen nog één en dan volgende week nog één.
0: Oef, dat is veel.
1: Maar ja, morgen begint dan ook dat WK ineens. Dus ga je dan wel nog naar een paar matchen kijken tijdens het studeren?
3: Ja, tuurlijk. Dat is wel wat mijn ontspanning dan, hè.
1: Perfect, perfect. En misschien in een truitje van de one and only. Maar ja, daarvoor moeten we natuurlijk weten hoe groot de kathedraal van Antwerpen is. Niet het gebouw, maar de man in kwestie. Het juiste antwoord op de vraag: hoe groot is Toby Alderweireld?
3: Ja.
1: Jij denkt 187 centimeter. Toby, hoe groot ben jij?
2: Ik ben 187 centimeter.
1: Jawel! Boek erop, Julie, met het truitje. Ja. Goed, Julie, moeten we hem dwingen dat hij het nog even aandoet straks?
3: Ah, wel, ja, dat mag wel.
2: Stel je voor, liever niet.
1: Niet aan doen. Oké, perfect. Ja, dwingen, dat kunnen we goed. Dat komt in orde.
0: Toby, dank je wel ook aan jou om langs te komen.
2: Heel graag gedaan.
0: Misschien nog een kleine pronostiek voor België tegen Egypte maandag?
2: 2-0 België.
0: Oké. Okay.

0: Wel zijn ze te volgen, die wedstrijden van het WK. Via Sporza. Dat kan van de Rode Duivels zijn. Dat kan ook de wedstrijd van morgen zijn. Alles te checken via Sporza en op VRT1. Heel dat WK. De ideale blokpauze. Hier is ze. De Sean.
1: Onze Sean.

0: Zometeen wordt hier nog gespeeld, vrienden. Een speurneuzenspelletje. Dat is voor straks.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen. De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Binnenkort zien veel Belgen hun vakantiegeld op de rekening verschijnen. Perfect om op zomervakantie te gaan of om op termijn iets anders mee te doen. Maar wat is dan best? Veilig sparen of beleggen met wat meer durf? Wel, je kan ook combineren. Bepaalde levensverzekeringsformules koppelen zekerheid aan rendement. Hoe? Door beleggingen in tak 21 met gegarandeerd rendement te combineren met tak 23, met een potentieel hoger, maar niet gegarandeerd rendement. Je kiest zelf wanneer je de verhouding tussen de twee takken aanpast. En terwijl je geld werkt voor jou, kan jij in alle vertrouwen van je vakantie genieten. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
5: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De beroepsvereniging van zelfstandige verpleegkundigen zegt dat fraude bij thuisverpleging moet aangepakt worden en dat de rotte appels eruit moeten. Vandaag raakte bekend dat 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen nu al de jaarlimiet hebben bereikt. Op 4 maanden tijd factureerden ze elk meer dan €58.000 per maand. De fraude beperken kan door de patiënten te betrekken. Dat zegt Sandrina Peters van de beroepsvereniging.
6: Wij vinden dat er vanuit de sector dat er moet ingezet worden op maatregelen die transparantie verhogen. En voor mij is dat, of voor ons betekent dat, remgeld vragen. En op die manier gaat de patiënt mee toezien op welke zorgen worden er aangerekend en klopt dit?
5: Het remgeld is het deel dat je als patiënt zelf moet betalen. Er worden nu zowat 400 verpleegkundigen gevolgd, omdat zij opvallend veel prestaties hebben aangerekend. Prins Lorenz, de man van prinses Astrid, herstelt van kanker. Dat meldt de woordvoerder van het echtpaar. De prins werd in 2021 al geopereerd en herviel een jaar later. In 2023 kreeg hij een nieuwe behandeling. Lorenz, nu 70, moet nog op controle gaan, maar kan zijn activiteiten voortzetten, klinkt het. Prins Lorenz en prinses Astrid hebben 5 kinderen. India heeft boos gereageerd op het nieuws dat de Verenigde Staten opnieuw een tanker hebben beschoten in de Golf van Oman. Sinds de aanval zijn 3 Indiase zeelui vermist, 21 opvarenden zijn gered. Vandaag maakt het Amerikaanse leger bekend dat het opnieuw een tanker heeft uitgeschakeld door de machinekamer te beschieten. Volgens de Amerikanen wilde die tanker olie uit Iran exporteren en dus de blokkade van havens omzeilen. En president Trump heeft al nieuwe aanvallen aangekondigd op Iran. Volgens hem vertraagt het land de onderhandelingen over een vredesakkoord. Sport Rode Duivel Jeremy Doku is niet geblesseerd. Dat heeft verdediger Koni de Winter gezegd tijdens de persconferentie vanuit het basiskamp van de nationale ploeg in Seattle. Doku had gisteren de training al na een uurtje verlaten, maar volgens een goede vriend Koni de Winter is alles oké.
7: Nee, hij was niet geblesseerd. Dat was niks speciaal, maar ik heb een heel goede band met Jeremy. We kennen elkaar al heel lang en ik zie dat een beetje als mijn broeder, dus dat is top om hem hier te hebben.
5: Maandag spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK tegen Egypte. Het weer wordt droger vanavond met opklaringen, lokaal kans op een bui. Vannacht fris tot 11 graden. Morgen eerst meestal droog met zon en wolken. Na de middag een regenzone van het westen over het land bij temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert naar Blok Radio.
1: Dat is radio om op te blokken.
2: Hey olifantjes, kennen jullie dat spelletje nog? Wij proberen te raden wat jij studeert. Dat is voor

0: Het is 6 over 8.
1: Ja, dat klopt.
0: Come on, jongens.
1: Oh.
2: Julie van den Steen.
1: Yes.
2: Joepie. En Robin Keijaert.
0: Ah ja.
3: Blokradio.
1: Dat is hier.
4: Jawel, we zijn vertrokken.
0: Het is 6 over 8. Nee, ondertussen. Jawel, nog altijd 6 over 8. Maar ja, het duurt lang die minuut. Toby Alderweireld, die heeft de show verlaten. Veel mensen hebben hem gestuurd, zijn nu nog aan het sturen, dat ze graag dat truitje zouden willen winnen. Dat gaat niet. Dat ligt hier nu nog wel altijd voor mijn neus. Ik zou dat even goed zelf kunnen meenemen, maar een andere Julie heeft het daarnet gewonnen.
1: Inderdaad. En wij blijven hier nog een uur. Speciaal voor jou. Wij met z'n drieën, Julie, mezelf en onze olifant. Dat is de motivatie-olifant. Als je zo even een zware studeeravond hebt tijdens Blokradio, dan kan je een liedje komen aanvragen bijvoorbeeld. Of je kan gemotiveerd worden door onze motiveren-olifant. Die blaast de motivatie er terug in. Is toch waar?
0: Dat is raar. Het kan wel echt allemaal. Het is wel belangrijk om contact te blijven hebben tijdens de blok. Want soms merk je pas 's avonds, nu bijvoorbeeld, dat je nog niet luidop hebt gezegd van de hele dag. En dat is helemaal niet zo gezond. Ik heb dat ook heel vaak gehad vroeger.
1: Dat je niet sprak tijdens de blok.
0: Dat ik zo... Ja... Echt waar?
1: Amai.
0: Ja, dat ik zo plots besefte... Oh my god, ik heb nog geen enkel woord luid opgezegd vandaag. En dan zo even testen of uw stem nog werkt. En dan zo... Hallo? Ja, oké, het werkt.
1: Wow. Amai, dat is niet
0: wel,
1: goed.
0: Dan is het wel handig dat je kan bellen naar de radio.
1: Voilà. Dus naar ons. Je kan hier ons bereiken via de telefoon. 078 78 1010. Dat is onze blok hotline eigenlijk. Of een berichtje sturen in de app van M&M. Dat mag altijd. Wij zijn er voor jou.
0: Ja. Beetje de mama en de papa van de studenten.
1: En de olifant. Met z'n drieën. Doe maar Olivier. Ja. Zeker.
0: Het is ondertussen 8 over 8. Hè, voilà.
1: Oh.

0: Jepla.
1: Save me tonight, David Guetta.
2: Wie wil er straks meespelen met ons legendarisch spelletje?
3: Wat blokt-ie? Wat blokt-ie? Wat blokt-ie?

0: Wij denken, geloven en zijn ervan overtuigd dat we door een paar vragen te stellen, snel, maar heel snel, binnen 60 seconden, kunnen raden welke studierichting jij volgt.
1: Ja, dat is ook omdat we zot veel mensenkennis hebben natuurlijk.
0: Staat er gisteren wel ferm naast, hè, vriend?
1: Voor de eerste keer, hè, vriend.
0: Ja, maar wel fermer naast, want wij dachten, wat was het nu weer? Ik dacht hotelreceptionist.
1: Ik zei communicatiemanagement, heb ik gezegd. En het was uiteindelijk...
0: Uiteindelijk was het iets helemaal anders.
1: Ik weet het ook echt.
0: Het was volgens mij leerkracht secundair.
1: Ja, dat was het. Nederlands of zo. Of
0: ja.
1: Nederlands of
0: zo. Ja.

0: goedenavond. Dag Fee.
1: Hallo.
0: Hey, hoe gaat het daar?
1: Ça va wel. Kan beter, kan slechter.
0: Ben je aan het blokken misschien, Fee?
1: Ja, zeker. Zoals veel studenten.
0: Is het moeilijk? Is het zwaar?
1: Ik vind het wel pittig, ja.
0: Ja, niet te veel vragen natuurlijk, want zo meteen gaan Robert en ik jou wat vragen stellen. Oeh, amai, ik duur op mijn stoel en ik ga naar beneden. We gaan jou vragen stellen. Dat was mijn ik heb altijd instant karma.
2: Ja, ja.
0: Dat is nu bewust dan zo doorvragen. Ah, ik heb pijn dan ook.
2: Zie, dit is nog meer karma.
0: Dus wat ik wou zeggen, hè, Fee, is dat wij zo meteen vragen gaan stellen om te achterhalen welke studierichting jij volgt.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Maar ja... Ik wil nog een vraag stellen, maar...
2: Nee, genoeg gechitchat. Okay. Het is, ja, gedaan met de chitchat. Het is tijd om te raden. Klaar, Fee?
1: Ja, zeker.
2: Ik
1: klaar zijn.
0: Ik ook, hè.
2: Ah, ja. Ah, jij ook. Ja, go, go, go, go. Ja.
0: Oké, wat is de belangrijkste skill die je moet hebben om jouw richting te doen, Fee?
1: Vooral kritisch denken en misschien ook wel goed kunnen spreken.
2: Denken en spreken. Is het iets dat je nog gaat doen als je zo 65 bent, wat je nu studeert?
1: Hopelijk wel.
2: Mm-hmm.
0: Moet je goed van buiten kunnen leren?
1: Ja, toch wel.
2: Mm. Huil jij bij Disneyfilms, Fee?
1: 100%.
2: Gevoelig mens.
0: Is het een

0: lange studie?
1: Nee, ça va.
0: En in jaren?
1: 4 jaar normaal.
2: Wie of wat heeft jou geïnspireerd om dit, te beginnen doen? Die richting.
1: Eigenlijk gewoon wat ik heb gelezen middelbaar. Ik heb niet echt een inspiratiebron.
2: Huh? Ik zit wel op een bepaalde piste.
0: Ja. Ik ben nu in de universitaire sfeer.
2: Ja, ik ook.
0: Het is typisch dat je meegaat naar die sfeer.
2: Ja, ik zat al in een bepaalde sfeer.
0: Ik was er eerst.
2: Door vraag 1.
0: Weet was je nog?
2: Nee. Ik weet het ook niet meer. Een skill, of je een skill moet hebben. En ze zei kritisch denken.
0: Ja, en goed kunnen praten.
2: En praten, ik dacht, ja. 1, 2, 3. Dat is filosofie. Dat denk ik. Ah, ja. Dat is mijn mening.
0: Oep. Ja, nee.
2: Ze blaften even, heb je het gehoord?
0: Woef.
2: Ze zei woef.
0: Zeg jij nu woef?
1: Nee, ik zei woef.
2: Je zei woef.
1: Nee.
2: Ben je veterinair, Fee?
1: Nee.
2: Woef. Woef. Je blijft maar tips geven. Woef.
0: Oké, goed. Als jij voor filosofie gaat, dan ga ik voor...
2: kritisch denken.
0: Taal- en letterkunde. Maar ja, we moeten altijd weer iets anders zeggen, toch?
2: Nou, wat? Ah, wacht eens even.
0: Pottenbakken? Wou je dat
2: zeggen? Nee, helemaal niet. Politicologie. Pol en Sok, ja, van vroeger dan.
0: Ja.
2: Dat kan ook wel nog. Ik wil misschien veranderen. Ik ga weg van de filosofie.
0: Dat mag
2: en
0: niet.
2: Jawel.
0: Maar dat is... Fee, dat mag toch?
2: Fee, mag je veranderen?
0: Fee,
2: ja, toch?
0: Dat mag toch helemaal niet?
1: Oei. Ik heb de spelregels niet verzonnen.
2: Och. Blaf nog eens. Nee, niet doen, niet op commando, dat zou grof zijn. Ik verander, dat mag, want je mag ook een schakeljaar nemen in de studies, bij blokken. Dat past, dus ik verander naar politicologie.
0: Nou, politicologie. Dus jij pakt politicologie.
2: Ja.
0: En ik pak een filosofie.
2: Oké, maar Fee, wat is het juiste antwoord?
1: Ja. Jullie zijn juist, het is politicologie.
2: Ja, politicologie, yes! Ja, ik ben zo blij dat je blij voor mij bent.
0: Eindelijk is geworden in je leven.
2: Wat insane. Weet je nog toen ik dacht dat filosofie was?
0: Ja, dat was echt 2 minuten geleden. En, dat is echt zot.
2: Ja, toen ben ik veranderd. Oh, Fee.
0: Woef.
2: Ja, inderdaad. Woef. Ah, ik ga hoe let de dogs uitdraaien. Sorry, ik ga het gewoon doen, Fee.
0: Maar waarom?
1: Nee.
2: Dat is perfect, hè, Fee. Ja, jawel.
0: Nee, maar dat moet je...
1: Doe maar.
2: Maar Fee, welk liedje zou je graag willen horen?
1: Goh, eigenlijk past Who Let The Dogs Out wel bij mijn studententijd, dus draai mij gewoon dat dan.
0: Garme, je hebt die...
2: Sorry, wat ging je zeggen?
0: Het is zo hard geïnfluenced.
2: Maar ik influence iedereen. Hashtag @RobinKeijaard. Ga hem volgen.
0: Weet wie dat vroeger ook deed?
2: Wie?
0: Van de Verre Peter.
2: Zeggen van... Ga
0: volg je me al. @Peter van de Verre. Altijd.
2: Echt?
0: Waarom? Omdat ik meer volgers heb dan hem.
2: Oh, ik ga dat ook doen. Fee, volg je me al.
1: Nog niet, maar ik zal er nu verandering in
0: voor
1: brengen.
0: Voor al je saaie voetbalcontent.
2: Mooi jongen.
0: Eén adres.
2: Fee, blaf nog eens.
1: Nee, het is oké.

0: Bij jou, het blokken niet?
1: Vraag dan hier bij ons een lied.
0: Dat mag iets van ABBA zijn, of Pommelien, of Clouseau.
1: Als we het hebben, dan draaien we het sowieso.
0: Ja, maar ja, hoe moet ik dat lied aanvragen dan?
1: Gewoon in de app, zoals alle dagen, man.
0: Oké. Dus, neem nu rap je gsm.
1: En stuur titel en artiest in de app van... M&M.
0: Dat was niet samen, nog eens.
1: Sorry.
0: M&M.
1: Nog eens. Stuur titel en artiest in de app van... M&M.
0: Zou mensen... Waarom zeg jij dat zo raar? Dat is nooit samen.
1: Dat was toch samen?
0: Wacht, mag ik nog eens?
1: Dus neem je gsm en stuur titel en artiest in de app van M&M.
0: Ja.
1: Dan gaan we het wadden. Maar zouden mensen nu verstaan hebben wat ze moeten doen?
0: Dus het is eigenlijk super simpel. Wilt je graag een liedje horen? Bijvoorbeeld omdat je het niet ziet zitten bij het blokken? Stuur dan nu in de app van M&M titel en artiest
1: de
0: van
1: app,
0: dat liedje.
1: De app van... Verdomme. Allee, wacht. In de app van...
0: M&M.
1: Laten we het zeggen. In de app van... M&M. Ja, dat was heel goed. En starten.
2: Blokradio.

0: Bima.
1: Ah, maar ik wist niet wat samen, hè? Ah, ja. Robin, ja, jij vraagt mij zo een beetje op de boef, maar ja, dan is het verkeerd, hè?
2: Pak het liedje afkondigen. Ah. Samen, hè?
1: Ja, oké. Okay.
2: Niet afspreken nu, hè? Gewoon doen.
1: Be mine!
2: Van? Ik ga niet meer naar
1: het... Ik heb geen idee wat dat is.
2: Ja, van Kamrad.
1: Ken je toch niet?
2: Ja, dat is wel wat.
3: Blokpauze.
1: Bon. Sorry. Het is een requestjes tijd. Hallo, met wie?
4: Hallo, maar Floor.
1: Oh, het is Floor.
2: Hey, dag Floor.
1: Hey.
4: Hallo.
1: Hoe gaat het?
4: Goed. Allee, ja? Ça va.
1: Eerlijk, Floor.
4: Ja, moeilijke avond, moeilijke avond.
1: Vertel.
4: Moeilijk examen morgen.
1: Mm-hmm. Wat heb je?
4: Normale spraak- en taalontwikkeling.
1: Oké.
2: Okay. Ja, dat ken ik. Dat is niet simpel.
1: Nee, dat is waar.
4: Nee, niet simpel.
1: Wat studeer je?
4: Logopedie.
1: Oké, okay, en waarom is spraak- en taalontwikkeling zo'n moeilijk vak?
4: Omdat het een chaotisch vak is. Maar dat is, ja, het is gewoon een moeilijk vak.
1: Maar wat moet je dan exact leren eigenlijk?
4: Veel. En veel toepassen.
2: Is dat ook zo, dat spraak en taal, dat heel veel met je hersenen, met cognitieve dingen en zo te maken heeft?
4: Ja, ook.
2: Oké.
1: Okay. Ja,
2: Floor.
4: En als het Vlaming ook moeilijk.
2: Eindelijk. Zie,
1: de aap
2: nu
1: is uit de mouw.
2: Ik ging dat ook zeggen.
1: Stop ermee.
2: Ik ging het zelf zeggen.
1: Stop daarmee.
2: Het is precies of we hebben hetzelfde brein.
4: Ik ben er maar net mee begonnen.
2: Met apen? Of met het vak?
4: Met de richting.
1: Je zit in je eerste jaar.
4: Ja, en in februari gestart. Dus.
1: Oké. Okay. Dus je bent met anders begonnen dan?
2: Hij stroomt.
4: Ja, een verkeerde keuze gemaakt. En
1: Kenda, ik had dat
4: andere
1: ook.
4: Richting.
1: Ik had dat ook in mijn eerste jaar. Dat is helemaal normaal.
2: Ah,
1: wat had je ervoor? Wat deed je ervoor?
4: Sociaal werk.
1: Ah ja, het was je ding niet.
4: Nee, maar ik had er ook niet over nagedacht.
1: Ja, dat is toch logisch, hè? Ja, Floor, je bent 18 en plots moet je weten wat je de rest van je leven moet doen. Dat gaat toch niet?
4: Ja, nee, dat gaat niet.
1: Nee.
4: Nog steeds niet.
2: Nog steeds niet. Floor, komt allemaal
1: goed.
2: Jawel,
1: want je hebt nu voor logopedie gekozen. Waarom heb je daarvoor gekozen?
4: Ja, omdat het me wel toch interessant leek.
1: Ja.
2: Ben je zeker, Floor?
1: Dat klinkt niet zo overtuigend, Floor. Allee, jong.
4: Jawel, meer overtuigend dan mijn vorige richting.
1: Oké, ça va. Dat is al goed. Kan je mooie dingen mee betekenen, hoor, als logopedist? Dat is echt wel
4: waar.
1: Ja,
4: dat is waar.
1: Zo, ook in ziekenhuizen en zo, hè?
2: Zeker.
1: Ja. Mensen weer leren praten, ik vind dat een hele mooie job.
2: Absoluut. Ja. Klein tongtwisterke, Floor, wat denkt u?
4: Nee.
2: Je zegt ja? Oké, perfect, dat is goed. Dan doen we de classic. Ik mix whisky met de whisky mixer. Floor, doe maar.
1: Ze zeggen het al van.
4: Opnieuw.
1: Opnieuw.
4: Ja, zeg maar een keer opnieuw.
2: Ik zal het nog eens opnieuw zeggen. Ik
1: mix whisky met een whisky mixer.
4: Ik mix whisky met een whisky mixer.
2: Toppie, Floor.
1: De kat krabt de krollen van de trap.
4: Dat krapt de krullen van de trap.
1: Er is een rutte tussen en dat rin.
4: Ja, maar dat heb ik niet verstaan.
2: Ja, ik ook niet.
1: Ah, ja. Maar heel West-Vlaanderen dus wel, ja.
2: Wat is dat?
1: Er is een rutte tussen en dat rent erin.
2: Ah.
1: Ik heb dat
2: er is een ruit thuis en als het regent, dan regent het erin.
1: Ja.
2: Doe maar.
4: Ik?
2: Ja, hier, Floor, ja.
1: Jij?
4: Er is een ruit uit huis en als het regent, regent erin.
1: Ja.
2: Ja?
1: Oh, ik ken er misschien nog een. Restaurant Chez José, zoiets achtig was het, maar ik het al.
2: Zeg maar dat gewoon. Restaurant Chez José.
4: Restaurant Chez José.
2: Restaurant Chez José.
1: Niet Rosé.
2: Chez José.
4: Restaurant Chez José.
2: Ja, top radio dit. Logopedie een top.
1: Iedereen is mee aan het doen thuis.
2: Zeker. Oh, hier komt hij. De koetsier. De postkoets.
1: Nee.
2: De koetspoetser.
1: De koetsier poetst de postkoets poets met poetsmiddel.
2: De koetsier poetst de postkoets met postkoets poetsmiddel. Floor, het is aan jou. Wat?
4: Ja, maar als voor jullie al moeilijk is.
1: Maar wij kunnen niks, Floor. Wij doen goed alsof ze, maar we hebben ook geen idee.
2: We herhalen hem nog één keer speciaal voor jou, Floor.
1: De koetsier poetst de postkoets met postkoets poetsmiddel.
4: De koetsier poetste de postkoets met postkoetsmiddel.
2: Ah, ja. Ik vind
4: bijna,
2: dat...
4: bijna.
2: Ja, bijna is toch ook. Hey.
1: Vindt het goed.
2: Liever een 6 zonder stress dan een 7 zonder leven. Voilà. Zeg, je hebt een lied verdiend. Floor, wat wil je horen?
4: Nacht van Amsterdam van Bazaar.
1: Alright. Nacht van Amsterdam.
2: Nee.
4: Nacht in Amsterdam.
1: Ah, maar ja, ik had het niet verstaan.
2: Oké.
4: Ja, sorry.
1: Dat is niet waar.

0: Ah, Floor?
1: Ja?
2: Was je gsm uitgevallen?
1: Nee, ik ga door
2: uw masterdegen. Oh! Ja, het is wel waar. We hebben veel van je tijd ingenomen. We wouden gewoon nog voor goed geluk veel succes wensen en love you zeggen.
1: Oh, dank u wel.
2: Alsjeblieft, Floor.
1: Succes aan alle studenten.
2: Oh, ja. Dat is Floor, hè.
3: En zonder stotteren. Goed gedaan.
2: Heel goed.
1: Ja. Ik sta open,
2: ik knap. En ook gewoon

0: unlimited mailbox function. Streek je bericht in naar de piep. Haak gewoon. En tot ziens.
1: Hey Floor, wij hier, Robin en Julie. Ook voor jou. Veel succes. Salut, hè.

0: Met wie?
1: Met Floor.
2: No way! Floor!
0: Leuk dat jij ons belt. Waarom bel je?
1: Omdat ik word gebeld.
0: Nee, jij belt ons, hè?
1: Nee.
0: Jawel.
1: Maar ik was aan het bellen met mijn mama.
0: Ah, wanneer? Nu? Nu juist?
1: Laat, en dan word ik gebeld door jullie.
0: Zeg, potverdekker, je ging wel verder studeren. Ja, je bent aan bellen met je moeder.
1: Ja, mama hoort me op de radio als ze denkt, wat is dat hier?
3: Ah ja, dit is niet ontblokken. Ja, ik snap het.
0: Arme Floor.
3: Sorry, Floor. We staan op uw voicemail.
0: Ja.
1: Ah, specifiek luisteren.
0: Ja.
3: Goed.
0: Dus veel succes, hè, Floor.
1: Ja, en nu ga ik echt studeren.
0: Ja. Wij gaan ook u echt gerust laten nu.
1: Ja. Dank u wel.
3: Dag, Floor.
1: Hey, Billy. Bye.

0: Alright.
1: Joan in de app van M&M slaat een nagel op de kop met haar bericht.
2: Ja.
1: Stuurt 3 feestneuzen. Dat is perfect. Want van mij...
2: Let's go.
1: Ja. Ik hoor dat graag.
2: Ah ja.
1: Ja, je mag van mij op de bureaustoel gaan staan en loose gaan.
2: Ik ja?
1: Ja, doe maar.
2: Ah nee, sorry, dat ga ik niet doen.
1: Ik dan.
2: Zeg voorzichtig. Je hebt een hele zwakke rug, hè. Pas stop, hè. En uw knieën.
1: Ach, ik moet zien dat ik er ben voor de drop.

0: Double D, Damiano, David.
1: M&M, Bloktelefoon.
0: Ik heb een vraag over tijd. Ja, want tijd is relatief, zeker tijdens de blok. Mijn vraag is, tot hoe laat ga jij nog blokken vanavond op 10 juni? Nu. Allee, en tot hoe laat? Er zijn veel mensen die nu pas in gang schieten, hè? Die denken van... Ja,
2: dat kan toch niet?
0: Jawel, jawel, jawel. Jawel.
2: Ja, allee.
0: Ik ken er, ik
2: dat
0: ken er.
2: Dat snap ik echt niet dat je dat doet. Dat snap ik echt niet. Ik was nu al bijna gaan slapen.
0: Echt waar?
2: Ik was zo'n vroege gaan slapener en dan vroeg opstaan.
0: Oké. Okay. En dus jij was niet zo per se iemand die... Allee, dus wacht, vroeg gaan slapen, vroeg... Ah, dus wel zo voor dag en dauw nog herhalen en
2: ja,
0: zo.
2: Ja, ja, ja. Ja, maar ik was wel echt misschien zo een strever.
0: En vergeet je dat niet alles?
2: Ik dacht altijd van wel, dat was mijn grootste angst. Soms moest ik echt zo zelfs overgeven. Oef. Van de stress voor examens. Maar dat gebeurde nooit, nee.
0: Top. Oké, okay, maar dus ik wil weten, tot hoe laat ga jij door? Ben je zo'n vroege opstaander, zoals Julie?
2: Mm-hmm.
0: Of ben je zo iemand die nu pas in gang schiet? We gaan de lijnen van deze show openzetten. Wow, dat is bij deze gebeurd. 078 78 10 10. Je kan nu meteen bellen. En de vraag is simpel. Tot hoe laat ga jij door vanavond? Dus, dan mag je nu voor inbellen eigenlijk. Hè. Telefoon pakken, 078 78 10 10. Ze staan open. Ik persoonlijk, ik probeerde op tijd te stoppen en ik herhaalde nooit 's ochtends. Gewoon, ja, omdat één leerkracht heeft dat ooit gezegd van als je herhaalt, zij die te laat nog herhaalt, die faalt.
2: Maar, ja, te laat. Maar herhaling zorgt echt toch net voordat je dingen onthoudt?
0: Ja, maar dat je zo, nog, zo net voor het examen denkt van ik ga het nog een keer rap herhalen,
2: ah, nee,
0: daar sloeg ik van tilt.
2: Nee, nee, nee. Niet, niet meer in de schoolgebouwen zelf, hè. Dat deed ik niet meer.
0: Maar wel de ochtend zelf nog.
2: Ja, dat wel.
0: Ah, nee, nee, nee. Ik niet. Maar een keer kijken. We hebben hier Penelope of Penelope. Hallo, met wie?
3: Ja, hallo. Het is met Penelope.
0: Penelope. Ja, perfect.
3: Hoi.
2: Hey.
0: Penelope. Ja, wanneer zit het erop?
3: Voor vanavond?
0: Voor vanavond.
2: Ja.
3: 10 uur 30 of zo.
2: Altijd? Elke avond?
3: Ja, meestal wel.
2: Maar dan, is dat dan nog herhalen dat je nu doet, van nu tot dan? Of is dat echt nog tot laatste...
3: Vandaag wel herhalen, want ik heb morgen een examen.
2: Ah ja, en welk examen heb je morgen?
3: Diagnostiek en radiologie.
2: Oh, wat dus, studeer je misschien?
3: Ja, ik studeer geneeskunde.
2: Ik ben je dokter aan de lijn.
0: Ja. Dokter Koelenbier.
3: Nee. Ja.
0: Penelope.
2: Heeft hij dat goed uitgesproken?
3: Ja.
0: Ik heb echt? 2 keer de naam goed uitgesproken zelfs.
2: Niet waar.
0: Jawel, Penelope, zat ik juist, hè? Je
2: hebt Penelope gezegd.
3: Ja, ja, Penelope Koelenbier, ja.
0: Penelope, klopt, ja.
2: Koelenbier, dat vind ik wel cool.
0: Heel cool. Koelenbier. Zeg maar, Penelope, dus je zit nu in jaar 1 van de 6, 7...
2: Minstens,
3: jaar 2 nu van de sowieso 5.
2: En is het goed gegaan tot nu toe?
3: Ja, ja, tot nu toe wel.
2: Altijd er van eerst keer door?
3: Ja, voor het moment wel.
2: Maar Penelope! Maar ik vind dat crazy. Ik vind dat crazy.
0: Penelope is top.
2: Je bent top, Penelope. Ja, maar echt? Je bent toch wel trots op jezelf, mag ik hopen?
3: Ja, ja, ja.
2: Oh, vind ik echt
3: wel altijd leuk.
2: Ja, leuk zelfs.
0: Leuk.
2: Jij gaat nog een dokter worden.
0: Zeg, heb jij al zo'n dokterspullen? Heb jij al zo'n, hoe noem je dat, zo'n telefoonding? Allee, zo'n ding dat je dan in je oren steekt en dat je dan op iemand...
3: Ja.
0: Een stethoscoop?
3: Ja,
0: ja. Ja, pardon.
3: Ja.
0: Dat heb je al?
3: Ja, dat heb ik al, ja. Moet jij ook eigenlijk al hebben.
0: Oh, een jaar 1 al. En zo'n ding voor in de oren te kijken ook? Ja, ik ben curieus.
3: Nee, nee, nee.
0: Ah, dat nog niet. Nee, dat zou te zot zijn.
2: En wat zou je graag willen specialiseren?
3: Oh, nee, ik weet het echt nog niet.
2: Hmm.
3: Ah.
2: Ik heb wel een vraag. Allee, het is misschien gewoon uit... Ik hoorde dat heel veel dokters in opleiding dat eigenlijk niet mogen kiezen tegenwoordig. Omdat er zo'n tekort is in sommige gebieden. En dat die dan een beetje verplicht worden om een bepaalde En ik wou net vragen, maar ik hoor aan je reactie. Dat
3: niet
2: dat je het niet weet. Ah, nee. Ah, ja.
0: Dat zal zo in jaar 5 zijn. Kiezen. Dat ze je dat vertellen, Penelope.
2: Nee, maar misschien is het een gerucht, hè. Het is misschien een gerucht. Nee. Ik zit in totaal andere milieu. Dus ik weet dat misschien gewoon helemaal niet.
3: Ja, ik hoop dat geruchten zijn alles.
2: Want ik hoop het ook dat geruchten zijn. Maar heb
0: als feiten zijn? Als feiten zijn zie je, Jos, ik ben lop.
2: Maar heb je zo geen verschillende dingen waartussen je twijfelt dan?
3: Nu nog niet, ja. Ik weet dat misschien wel maar iets met kinderen of zo. Misschien in die branche een beetje.
2: Ook wel mooi.
3: Maar,
0: pediater.
3: Ja, zoiets misschien. misschien wel.
0: Je hebt al zo'n ding hè, voor zo te luisteren met je oren. Door een stethoscoop, dat is stap 1. Dat doen ze altijd eerst bij de kinderen, maar dat is zo.
2: Ik vind dat zo bijzonder, als wij met echt zo heel intelligente mensen bellen, dan is dat toch weer zo'n bevestiging dat wij toch...
0: Spijnlijk.
3: Nee, dat is niet waar.
2: Jawel, Penelope, voor ons zal het in een volgend leven zijn als we zo'n nobele dingen gaan doen. Want
0: is waar.
2: Dit leven is al een beetje verkorven. Nee.
0: Penelope, kunnen we nog iets draaien voor jou?
3: Ja, ik had eigenlijk een Afro M&M doorgestuurd Squameiske van Niels.
0: Wat had je nog gedaan, Penelope, ja? Stom, met die 16 jaar en al.
2: Ben je grote fan van de Stadsbader, nee, Niels?
3: Ja, jawel, ik luister al graag naar de liedjes, maar ik word wel heel blij van dat liedje. Ja, dat kan misschien wel helpen vandaag.
2: Ah ja, het kan misschien wel helpen, ja.
0: Nou, 16 jaar, hè.
2: Dat is een cover, hè.
0: Ja, van dinges, hè, van Alvaro Soler.
2: Ja.
0: Ik heb die nog ontmoet.
3: Ja, ja, ja. Mm-hmm.
0: Moet het origineel niet hebben, Penelope. Ook leuk, hè, van Alvaro. Mira, oh, Sofia.
3: Ja, dat vind ik ook wel goed, ja.
0: Dat is ook leuk, hè.
3: Ja,
0: maar Penelope.
2: Het is gewoon een beetje moeilijke content om te laten horen waar Niels over zingt.
0: Dat was tof toen, denk ik.
3: Ja, dat is waar.
2: In het jaar 2014.
0: Ja, voilà. Ja. Penelope, het lied zit erop. We gaan beginnen, hè.
2: Zeg, succes,
3: merci.
2: Hè. Met de stethoscoop en zo.
0: Ja.
2: En tot over een paar jaar, hè.
3: Ja,
2: als dokter.
0: Als we noesje hebben. Ciao. Op en lop.
3: Ja?
0: Volg me, @RobinKeir.
2: Oh, kom maar.
0: Op Instagram.
3: Ah, ja, ik had dat daarnet gehoord.
2: Maar doe dat toch niet, Penelope. Je bent slimmer dan dat je een dokter
0: gaat. Merci, Penelope.

0: Álvaro Soler.
1: Wij waren daarnet bezig over zo de uren, hoe lang men nog doorgaat. Julie, jij stond heel vroeg op vroeger.
2: Ja, nog altijd eigenlijk. Ja, toch tussen 5 en 6 zo. Maar ik kon gewoon niet meer slapen van de stress. Ik stond echt stijf van de stress.
1: Om dan meteen erin te vliegen. En
2: ja, maar ik droomde ook over die leerstof. Ik was al aan het opzeggen in mijn slaap. Ja.
1: Heftige studieperiode, precies.
2: Ja, maar dat is gewoon niet om kunnen met stress, denk ik.
1: Dat kan dat zijn. Wij hebben Tristano aan de lijn. Allee, Tristan eigenlijk. Tristano voor de boys. Tristano, goedenavond.
2: Dag Tristan.
3: Goedenavond.
1: Hey. Jij gaat iets heel bijzonders doen morgen vroeg.
3: Vroeg opstaan en studeren, hè.
1: En hoe vroeg?
3: 4 uur staat de wekker.
1: Tristano.
2: Wanneer heb je dan examen morgen?
3: Ik heb morgen geen examen.
2: Huh?
3: Dat is een beetje de enige manier voor mezelf om in actie te kunnen schieten op een deftig uur en nog iets aan mijn studiedag te hebben.
2: Moet je dan niet in je bed kruipen nu?
3: Ja, ik zit daar al in. Maar ja, kijk, ik dacht ik bel nog een keer.
1: Ja.
2: Het is wel bijzonder dat wij nu bellen met iemand die in zijn bed ligt.
1: Ah, je ligt nu al neer.
3: Nee, ik lig niet neer.
1: Ah, je zit op de rand van bed.
3: Ja.
1: Oh, wat een beeld. Oké. Alleen maar Tristano, dan wensen wij jou daar wel veel succes mee. Met dat vroeg blokken.
2: Ja, iedereen moet zijn eigen manier vinden, Robin. Je mocht daar niet over oordelen. Je bent heel oordelend.
1: Nee, you be you. Because there's only one person who can be you. And that is you. Snoop Dogg.
3: Dat klopt.
1: Echt waar, dat is een coach van.
2: Snoop Dogg, die rookt ook heel veel wiet.
1: Ja, ook dus, juist. Tristano, wij kunnen nog iets draaien voor jou in de laatste minuut van deze show?
3: Ik dacht contextgewijs het slaapliedje van Samson Agers.
2: De beste.
3: Ingefluisterd.
2: Ja, contextgewijs is altijd de beste. Wijs, zo.
3: Voilà.
1: Contextgewijs deze banger. SNG. Slaapliedje.
2: SNG. Slaap wel, Tristan.
3: Ja, slaap wel, sorry. Met iemand bellen.
1: Precies.
2: Ja.
1: Hey, Tristan Robin hier van de radio nog eens, hè.
3: Yes.
1: Hey, kan je wat snurkgeluiden maken? Dat is leuk als ambiance. Doe maar.
3: Ja.

0: Hey, Tristan, Robin nog eens hier. Heel leuk, was heel tof op radio. Kan je dat nog eens doen, die snurkgeleide? Ik ga je terug openzetten, hè? Doe maar, man. Yes. Wauw. Top gedaan, Tristan. Dat was allemaal op de radio. Merci, vriend. Salut. Go, Brecht.
1: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, laat zelfrijdende Tesla's toe op de openbare weg. Dat meldt ze vanavond en die goedkeuring geldt meteen ook nationaal. De tests met de autonoom rijdende Tesla's zijn pas vorige maand gestart. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en van rijstrook kan wisselen. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft verantwoordelijk. De technologie kreeg eerder al goedkeuring in Nederland. Volgens de minister kan het systeem bijdragen aan de verkeersveiligheid. Die heeft een defensieve rijstijl, klinkt het, en kan sneller en consistenter reageren dan mensen. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is de situatie op dit ogenblik rustig, maar die blijft gespannen. Gisteren waren er zware rellen waarbij migranten werden aangevallen en auto's en huizen in brand gestoken. Aanleiding van de rellen was een mesaanval eergisteren gepleegd door een man uit Soedan. Daarbij raakte een Britse man zwaar gewond. Waarom de Soedanees heeft aangevallen is nog niet duidelijk. Dat zegt Nederlandse journalist Arjen van der Horst vanuit Belfast.
2: De verdachte werd vandaag voorgeleid voor de rechter. Het gaat dus om een 30-jarige Soedanese immigrant die hier een tijdelijke verblijfstatus heeft. Hij wilde niet zoveel zeggen tijdens die rechtszetting, dus we weten nog steeds niet wat het motief achter de daad kan zijn. Wel melden verschillende Britse media dat de verdachte en het slachtoffer waarschijnlijk in hetzelfde wooncomplex woonden. En verder zegt de politie dat ze er nog steeds niet van uitgaan dat het hier om een terreurdaad gaat.
1: India is boos na het nieuws over de aanval op een tanker door de Verenigde Staten in de golf van Oman. Sinds die aanval zijn 3 Indiase zeelui vermist. 21 opvarenden zijn gered. Vandaag maakt het Amerikaanse leger bekend dat het opnieuw een tanker heeft uitgeschakeld door de machinekamer te beschieten. Volgens de Amerikanen wilde die tanker olie uit Iran exporteren en dus de blokkade van havens omzetten. De Koninklijke Bibliotheek van België, KBR, heeft een geroofd werk van kunstenaar Felicien Rops symbool is teruggegeven aan de erfgenamen van de oorspronkelijke eigenaar. De aquarel La Buveuse d'Absinthe van Rops zit sinds 1968 in de collectie van het KBR Museum en was oorspronkelijk eigendom van Armand Dorville, een Joodse advocaat en verzamelaar in Frankrijk. In 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd zijn collectie door de nazi's geroofd en verkocht. Het museum in Brussel kocht het werk aan ter goeder trouw, maar in 2020 kwam de geschiedenis van het werk plots naar boven. De familie heeft er nu voor gekozen dat het werk in Brussel mag blijven en krijgt een compensatie. Het werk wordt droger vanavond met opklaringen, lokaal nog kans op een bui. Vannacht fris tot 11 graden. Morgen eerst meestal droog met zon en wolken. Na de middag trekt een regenzone over het land vanaf het westen met temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.
4: Magic Summer.

0: Open Duo Tickets. Vanaf vrijdag op M&M en op VRT Max. M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.
1: Dit is Magic Summer op M&M.

0: 40 Max.
1: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De beroepsvereniging van zelfstandige verpleegkundigen zegt dat fraude bij thuisverpleging moet aangepakt worden en dat de rotte appels eruit moeten. Vandaag raakte bekend dat 3 zelfstandige thuisverpleegkundigen nu al de jaarlimiet hebben bereikt. Op 4 maanden tijd factureerden ze elk meer dan €58.000 per maand. De fraude beperken kan door de patiënten meer te betrekken, dat zegt Sandrina Peters van de beroepsvereniging.
2: Wij vinden dat er vanuit de sector dat er moet ingezet worden op maatregelen die transparantie verhogen. En voor mij is dat, of voor ons betekent dat, remgeld vragen. En op die manier gaat de patiënt mee toezien op welke zorgen worden er aangerekend en klopt dit.
1: Remgeld is het deel dat je als patiënt zelf moet betalen. Er worden nu zowat 400 zelfstandige verpleegkundigen gevolgd, omdat zij opvallend veel prestaties hebben aangerekend. Zelfrijdende Tesla's mogen op de openbare weg in Vlaanderen. Dat meldt minister van Mobiliteit Annick de Ridder. En die goedkeuring geldt meteen ook nationaal. De tests met de autonoom rijdende auto's zijn pas vorige maand gestart. Het gaat om een systeem waarbij de auto zelf kan sturen, binnen de rijstrook kan blijven en van rijstrook kan wisselen. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen en blijft verantwoordelijk. De technologie kreeg eerder al een goedkeuring in Nederland. Volgens de minister kan het systeem bijdragen aan de verkeersveiligheid, want het heeft een defensieve rijstijl, klinkt het, en kan sneller en consistenter reageren dan mensen. In Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, is het voor de tweede avond op rij onrustig. Manifestanten gooien met bakstenen naar de politie en die antwoordt met het waterkanon. Gisteren waren er zware rellen waarbij migranten werden aangevallen en auto's en huizen in brand gestoken. Aanleiding was een mesaanval eergisteren, gepleegd door een man uit Soedan. Daarbij raakte een Britse man zwaar gewond. Waarom hij aanviel is nog niet duidelijk, zegt de Nederlandse journalist Arjen van der Horst in Belfast.
3: De verdachte werd vandaag voorgeleid voor de rechter. Het gaat dus om een 30-jarige Soedanese immigrant die hier een tijdelijke verblijfstatus heeft. Hij wilde niet zoveel zeggen tijdens die rechtszetting. Dus we weten nog steeds niet wat het motief achter de daad kan zijn. Wel melden verschillende Britse media dat de verdachte en het slachtoffer waarschijnlijk in hetzelfde wooncomplex woonden. En verder zegt de politie dat ze er nog steeds niet van uitgaan dat het hier om een terreurdaad gaat.
1: In Barcelona heeft de paus een mis opgedragen in de Sagrada Familia. Hij heeft er zo net de hoogste toren van de basiliek van kunstenaar Gaudí ingezegend. Paus Leo is voor een bezoek van 7 dagen in Spanje. Koen Braakman.
4: De nom del Padre, del Figlio, del Espíritu Santo.
5: In het bijzijn van het Spaanse koningspaar zei de paus in zijn homilie: we kunnen niet geloven in Jezus en tegelijkertijd oorlog promoten. En we kunnen niet in Jezus geloven en tegelijkertijd diegene in de steek laten die de ellende ontvluchten. Ook op het programma de zegening van de hoogste toren van de Sagrada Familia, 172,5 meter. De basiliek is daarmee de hoogste kerk van de wereld, al is ze nog niet helemaal af. De Sagrada Familia is een ontwerp van architect Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden stierf. Hij is op weg naar een zaligverklaring. Morgen en overmorgen eindigt de paus een bezoek in Gran Canaria en Tenerife. En daar zal hij nog eens aandacht vragen voor het probleem van de migratie.
1: Het weer heb ik nog. Droger vanavond met opklaringen. Lokaal kans op een bui. Vannacht fris tot 11 graden. Morgen is het eerst meestal droog met zon en wolken. Na de middag trekt een regenzone over het land vanaf het westen. Bij temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Dat heeft een rechter vanavond meegedeeld. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er klacht ingediend over een aanranding bij de RTBF. Maandag werd hij opgepakt. Bruel ontkent alles. Hij is 67 en vooral bekend van de hit Cassé la voix, al zijn concerten van komende zomer zijn geannuleerd. In de Verenigde Staten zegt Bill Gates, miljardair en oprichter van Microsoft, dat hij gechanteerd werd door Jeffrey Epstein met zijn buitenechtelijke relaties. Gates heeft getuigd voor een parlementaire commissie die onderzoekt de nauwe contacten van zittend delinquent Epstein. De naam van Gates duikt op in de zogenaamde Epstein Files. Gates geeft toe dat er contact is geweest na Epsteins eerste veroordeling in 2011, maar dat ging dan alleen over goede doelen. Hij noemt die ontmoetingen nu een grove fout. Nadat Gates alle contact had verbroken, zette Epstein hem onder druk. Gates ontkent dat hij weet had van zijn wangedrag. Ook oud-president Bill Clinton en zijn vrouw Hillary, die eerder al getuigde, ontkenden dat. In Barcelona heeft de paus een mis opgedragen in de Sagrada Familia. Hij heeft er ook de hoogste toren van de basiliek van kunstenaar Gaudí ingezegend. Koen Braakman.
1: In het bijzijn van het Spaanse koningspaar zei de paus in zijn homilie: we kunnen niet geloven in Jezus en tegelijkertijd oorlog promoten. En we kunnen niet in Jezus geloven en tegelijkertijd diegenen in de steek laten die de ellende ontvluchten. Ook op het programma de zegening van de hoogste toren van de Sagrada Familia, 172,5 meter. De basiliek is daarmee de hoogste kerk van de wereld, al is ze nog niet helemaal af. De Sagrada Familia is een ontwerp van architect Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden stierf. Hij is op weg naar een zaligverklaring. Morgen en overmorgen eindigt de paus een bezoek in Gran Canaria en Tenerife. En daar zal hij nog eens aandacht vragen voor het probleem van de migratie.
0: De Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze klopten vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen Duitsland-Brazilië. Het weer wordt droger vanavond met opklaringen, lokaal kans op een bui. Vannacht is het fris tot 11 graden. Morgen eerst meestal droog met zon en wolken. Na de middag regen vanaf het westen, temperaturen tot 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Aan de vooravond van de start van het WK voetbal in Mexico, de VS en Canada, heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino een pluim op zijn eigen hoed gestoken en op die van de Amerikaanse president Trump. Zo noemt Infantino de wereldbeker het grootste evenement in de geschiedenis van de mensheid en zonder Trump was de organisatie niet mogelijk geweest. Maar Dominique Dupré, Infantino gaf op de persconferentie wel toe dat er wat moeilijkheden zijn geweest en hij ging in op 3 hete hangijzers.
1: Ja, zoals met de visa voor de spelers van Iran, waarmee VS in oorlog is. De selectie moest het basiskamp verhuizen naar Mexico, maar Iran doet mee, zegt de voorzitter, en dat is heel wat. De zaak van de Somalische scheidsrechter die de VS niet binnen mag en naar huis moest, noemt hij ongelukkig. Wij bepalen niet alles, zegt Infantino, met een knipoog naar Trump, die in december nog de FIFA Vredesprijs kreeg. De voorzitter verdedigde ook de hoge ticketprijzen. 6 miljoen kaartjes verkocht, zegt hij. Nog nooit was de vraag zo groot. En de gemiddelde prijs is $500. Dat is volgens Infantino lager dan bij andere sportwedstrijden in Noord-Amerika.
0: Dank je, Dominique. De eerste wedstrijd op dat WK is gastland Mexico tegen Zuid-Afrika. In de VS zegt Bill Gates, miljardair en oprichter van Microsoft, dat hij gechanteerd werd door Jeffrey Epstein met zijn buitenechtelijke relaties. Gates heeft getuigd voor een parlementaire commissie en die onderzoekt de nauwe contacten van zedendelinquent Epstein. Zo duikt de naam van Bill Gates op in de zogenaamde Epstein Files. Gates geeft toe dat er contact is geweest na Epsteins eerste veroordeling in 2011, maar dat ging alleen over goede doelen, zegt hij, en hij noemt die ontmoetingen nu een groot fout. En nadat alle contact was verbroken, zette Epstein Gates onder druk. Bill Gates ontkent dat hij weet had van Epsteins misbruik van minderjarigen. Ook oud-president Bill Clinton en zijn vrouw Hillary, die eerder al getuigen, ontkenden dat. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Dat heeft een rechter vanavond meegedeeld. Er is sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel is er klacht ingediend over een aanranding bij de RTBF. Maandag werd hij opgepakt. Bruel ontkent alles. Hij is 67 en vooral bekend van de hit Casser la Voix. Als zijn concerten van komende zomer zijn geannuleerd. In Barcelona heeft de paus vanavond een mis opgedragen in de Sagrada Familia. Hij heeft er ook de hoogste toren van de basiliek van kunstenaar Antoni Gaudí in gezegend. Paus Leo is in Spanje voor een bezoek van 7 dagen. Uitleg door Koen Braakman.
2: De nom del padre, del figlio, del Spirito Santo.
3: In het bijzijn van het Spaanse koningspaar zei de paus in zijn homilie: we kunnen niet geloven in Jezus en tegelijkertijd oorlog promoten. En we kunnen niet in Jezus geloven en tegelijkertijd diegenen in de steek laten die de ellende ontvluchten. Ook op het programma de zegening van de hoogste toren van de Sagrada Familia, 172,5 meter. De basiliek is daarmee de hoogste kerk van de wereld, al is ze nog niet helemaal af. De Sagrada Familia is een ontwerp van architect Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden stierf. Hij is op weg naar een zaligverklaring. Morgen en overmorgen eindigt de paus een bezoek in Gran Canaria en Tenerife. En daar zal hij nog eens aandacht vragen voor het probleem van de migratie.
0: En de Red Dragons, onze nationale volleybalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. Ze klopten vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Morgen nemen ze het op tegen Duitsland en Brazilië. Het weer nog. Vannacht is het wisselvallig met soms felle buien en fris tot 11 graden. In de ochtend opklaringen in het westen en het centrum. Na de middag zwaar bewolkt met regen van west naar oost. Bij temperaturen tot 17 graden. Zo woensdag 10 juni zit erop. Een goede nacht.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelwitten aangevallen in Iran. Volgens de VS gaat het om zelfverdedigingsaanvallen als een reactie op wat het noemt de ongerechtvaardigde en aanhoudende agressie van Iran. Amerikaans president Trump noemt de aanvallen terecht nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Iraanse media melden explosies langs de zuidkust van het land. De voorbije avond is het opnieuw onrustig geweest in Belfast. Relschoppers zochten net als gisteren de confrontatie op met de politie. Die zetten het waterkanon in nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren was het geweld nog heviger. Toen werden onder meer auto's in brand gestoken. De betogers reageren op een mesaanval maandagavond, waarbij een man zwaar gewond raakte. De verdachte is een man uit Soedan. Hij zit voorlopig in de cel. In München in Duitsland is een kind omgekomen bij een busongeval. Er zijn ook tientallen gewonden. Kort na de middag was er een aanrijding tussen een lijnbus en een touringcar. In die laatste bus zaten schoolkinderen en leerkrachten die op schoolreis waren. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er zijn onder meer 4 traumahelikopters en 15 ambulances ingezet. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Bij de chauffeurs van beide bussen is een alcoholtest uitgevoerd en die was negatief. In Barcelona heeft de paus een mis opgedragen in de Sagrada Familia. Hij heeft er de hoogste toren in gezegend van de basiliek van kunstenaar Gaudí. Paus Leo is voor een bezoek van 7 dagen in Spanje. Koen Braakman.
1: In de naam van Padre, del Figlio, del Espíritu Santo.
2: In het bijzijn van het Spaanse koningspaar zei de paus in zijn homilie: we kunnen niet geloven in Jezus en tegelijkertijd oorlog promoten. En we kunnen niet in Jezus geloven en tegelijkertijd diegenen in de steek laten die de ellende ontvluchten. Ook op het programma de zegening van de hoogste toren van de Sagrada Familia, 172,5 meter. De basiliek is daarmee de hoogste kerk van de wereld, al is ze nog niet helemaal af. De Sagrada Familia is een ontwerp van architect Gaudí, die dag op dag 100 jaar geleden stierf. Hij is op weg naar een zaligverklaring. Morgen en overmorgen eindigt de paus een bezoek in Gran Canaria en Tenerife. En daar zal hij nog eens aandacht vragen voor het probleem van de migratie.
0: De Red Dragons, onze nationale voetbalmannen, hebben hun openingswedstrijd in de Nations League gewonnen. De Red Dragons klopten vice-wereldkampioen Bulgarije met 3-1. Vandaag nemen de Red Dragons het op tegen thuisland Brazilië. Er valt nog regen vannacht, het blijft minstens 5 graden. In de ochtend opklaringen, later komen er wolken en gaat het weer regenen. 17 graden is de maximumtemperatuur. Ook vrijdag veel wolken en regen bij maximaal 19 graden. Vanaf zaterdag geleidelijk droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Jean-Marie de Dekker, die burgemeester is in Middelkerke, zal de nationale politiek pas vaarwel zeggen wanneer hij de vergunning krijgt voor een nieuwe verbindingsweg in Middelkerke. Dat heeft hij gezegd in de marge van een debat in Diksmuiden. De Dekker trok bij de verkiezingen in 2024 voor N-VA in West-Vlaanderen de lijst voor de Kamer. Daarbij waren afspraken gemaakt dat Middelkerke middelen zou krijgen voor een geplande verbindingsweg. Nu zou dat project worden herbekeken, volgens de Dekker, omdat vice-minister-president Hilde Krivits het blokkeert. Zolang dat niet opgelost raakt, gaat hij niet op rust, zegt de Dekker.
1: Ik heb nog maar recht op rust, denk ik, en om uit te bollen. Maar als hun woord niet gehouden ten opzichte van de ring, dan zal ik toch wat uit de kast halen. LDD bestaat ook nog, lijst de Dekker bestaan.
0: De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op wat het noemt de onrechtvaardigheid.